0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

En uit de jaren daarvan eindelijk in de hoogste versnelling hier.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen naar de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. De Duitse thuisclub maakte het winnende doelpunt ver in de tweede helft. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen en gezellig dat stelde ik wist. De komende oren praat ik hierbij hoe het nijs. En er is vanzelfs ik muziek en voortendadelijk een fleurige plaat van Dr. Alban.
2: Friesland van de Moor.
4: Maar Diana de Groot.

0: Ik denk dat dit haast de tijd is dat Dr. Album in zijn jonge jaren pas naar beta ging. Hij wie DJ in nachtclubs. Totdat hij terugbrutst als jongen met dit veske. It's my life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Moeten we nou meer investeren in openbaar vervoer? Zodat mensen weer het wet van tap binnen, dat het betaalbaarder wordt. Zodat meer mensen die bus broeken.
0: Twaalf keer mijn lid hapte moederhoop viel neer voor het plan van het Riek. Voor flexbussen of vervier dat je maar de app oproepen kennen. En het treinverkeer tussen Leeuwarden en Starum laat je het stil terug werken aan het spoor. Dat komt terug werkzaamheden. En er zullen meer openbaar vervoer uitvallen vanwege de stakingen, Joet. Ik daar houden wij die van op de hichten. Een hele goede morgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is de editie van woensdag 14 oktober. Mooi verzels, de verste weerde van dit moersprogramma. En dat is Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, we mooi de week weer een beetje terug midden zeggen.
4: Ja, zeker.
0: Dat is ik wel lekker.
4: Heerlijk is dat, ja,
0: en
4: absoluut.
0: En nog bepaald nijs, bijzonder nijs.
4: Ja, nou Zinka. Ja. De strietje in honger in de vrouw, die stagneert. En het AI-bedrijf OpenAI ontdekt opnameapparatuur in hun kantoor.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zo van er even naar het waar. Het is joe droeg en flink wat zinnen. De temperatuur die rint op naar 16 tot 17 graden. En in combinatie met een zwakke ontmatige zuidwestenwind is het noffelijk boetendoor. Nou, dat kunnen we wel even broeken. Mooie vooruitzicht in ieder geval. Is maar even een beetje stadig onwekken worden. En dat doggen we met Tino Martin. De maan staat.

0: Dino Martin. En zij weet het.
1: Om het njoggen hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ek in de takkomst moeten bussen zo vol mogelijk op verste tijden naar verste plakken rieden, zodat je daarop rekening kennen. Dat zou het Twadde Kimmerlid Hapte Moede Hoop van Pro. In Noord-Nederland en ek in Friesland binnen de les hier een soort bushaltes verdoen. En het Riek wil in de takkomst meer inzetten op vraaggestuurd openbaar vervoer. Lik als flexbussen of vervoer dat je maar een app oproepen kennen. Maar de hoop is net enthousiast door die flexibele vormen van busvervoer.
3: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en weten willen wij het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 gaat de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je een tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig. En wat ik nou zeg is dat er allereerst al 1100 bushaltes verdwenen binnen. De Arunde Saai is hier. Maar namelijk in Noorden, Grijns, Drenthe, maar ook in Friesland weten we dat er een soort bushaltes verdwenen binnen. En tegelijkertijd dat het kabinet dan ik nog zoiets, ja, misschien moeten we dan nog maar minder bushaltes hebben. En dan maar zwaar je dat meestal maar een app dan een busje reserveren. Maar uiteindelijk denk ik dat er heel soort groepen binnen die er weinig om hebben. En dat ik ervoor zorg dat verschendings nog via de fut komen van meestal. Dus ik zou dat een slechte ontwikkeling vinden.
4: Ja, je bent benauwd dat dan het broeken van het IPMI-vervier van het busvervier nog verder achteruit gaan zijn?
3: Dat denk ik wel. En dat bushaltes echt uit het zicht verdwijnen in Friesland. Dat het net meer normaal is dat je een bushalte bij het dorp hebt. Dat is helaas voor steeds met dorp maar het geval. Maar vaak is er nog wel in onder Rijkswal bijvoorbeeld. Of voor een provinciale wal weet je dan gebroek van mooi te kennen. Ja, of dat ik voortvalt en je moet dan zelf dat maar fysiekje. Ja, uiteindelijk denk ik dat heel weinig mensen denken broek van mooi te kennen. Dat ja, het toch lastiger wordt om naar je werk of naar het ziekenhuis te gaan. En dat is ook heel jammer vinden. Ik van anderen is het natuurlijk ingewikkelder om op dat zo'n manier te dwalen. Dus ik zou het heel verstandig vinden.
4: Ja, hier in Den Haag in de Twadde Kimmer wiest op het belang van de lijstenbus van Snits naar Wommels.
3: Nou ja, dat gaat natuurlijk
4: net. Wie is er van Fabiel?
3: Ja, nou ja, dat is ik een Fabiel. Maar er wordt soms wel een karikatuur maken van lege bussen die er hier zoen. Maar heel vaak zitten er mensen in die, van wie die bus heel belangrijk is. Dus laten we nou meer investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen weer het wet van tap binnen. Zodat ik betaalbaarder word. Zodat meer mensen die bus broeken. En dat is zo wichtig. Dat is zo wichtig, juist in de regio. Dus het kan echt oors. En dan is er zoveel kansen op het gebied van IPMI vervier dat we erin investeren. Nou, begin ik mijn namens Progressief Nederland verniezen. En ik wil me net neerlezen bij het feit dat er maar gewoon bushaltes verdwijnen in de regio.
4: Ja, dus is je dat op het moment dat de streekvervierders ja, op het punt staan om maar een staking te beginnen?
3: Ja. Dat zorg ik. Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die draaien schieten vol op Waasdi. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig investeerd werd in de personeel bij de vervierders, in het IPMI vervier zelf in de regio. Dus ik begreep wel de frustratie en ik roep de staatssecretaris ik graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken een goed salaris krijgen, meer bestaanszekerheid en dat mensen gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
4: Ja, je wilde graag dat de staatssecretaris er wat aan docht, toch bijgelijks werkjouwers en werknemers bijna aan tafel te zetten?
3: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te gaan om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden. En dat iedereen gewoon over een paar weken op basis weer maar de trein of de bus kan.
4: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na een week weer en een week erna weer.
3: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen, dit kind zal net langer. Maar het is ook van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er een verantwoordelijkheid in vult.
4: Ja, dan zei het kabinet, wij willen extra geld investeren. Ik in het IPMI vervier in de regio. Komt 300 miljoen bij?
3: Ja, dat duurt het wel eerst even. Hè? Want eerst is het 100 miljoen en dan gaat het dan naar 1200 miljoen. En uiteindelijk wordt het 300 miljoen en het komt deels voort bij oorheeld van IPMI vervier. Dat klinkt als een heel soort geld, maar van alle Europese landen is Nederland in je van een land die het minst investeert in IPMI vervier. En daar zien we de consequenties van. Dus het is nog net genoeg. Maar ik ben wel blij dat het kabinet in ieder geval op korte termijn de portemonnee loopt voor iets meer geld. Wat nog steeds te weinig is helaas.
0: En dat zou het Hapte Moe de hoop. Ja, de Witte Sjoerd, ik staakt in het IPMI vervier. De Geert krijgt de kaloer. Verderop in Friesland van de Moon, Jester Meeroor.
1: De media van de Moon.
0: Is de orenzaken nu de orenmedia. Maar ja, toch wel triest nijs, denk ik.
5: Ja, de strijd en honger in de vrouw, die stagneert. Met name in Afrika, aan de zuidkant van de Sahara, daar wordt de situatie raap minder.
2: Doch blikken nu twee rapporten die te juur te verschijnen. En dat is in oren naar de Wereldvoedseldag op 16 oktober. Zo'n van acht landen werden hongersituaties alarmerend, schoen we het. Die lissen in die regio onder de Sahara dus. En ja, de Wereldwijde Hongerindex is voor het eerst sinds het begin van de metings in 2000 is omheen gingen. En in 32 landen nam de honger ta. Wie ons 20 oorlanden haast geen vooruitgang boekten. En er is hulporganisatie Action Against Hunger. Er vliegen hier zo'n 266 miljoen mensen in 40 landen. Met grote voedseltekorten hien ze te krijgen. Dat is toch wel een heel soort.
0: Heel soort.
2: Ja. Wapende conflicten, dat is de belangrijkste oorzaak. Je weet al, je daar in Afrika, de binnen peer of meerdere landen. Ja, werd al jarenlang vochten. En ik droeg de oestremings en hege voedselprijzen. Die hadden de situatie er net beter op maken zelfs. En tagelijk is de financiering van humanitaire voedselhelp is mij 59% beromskroefd. Dus tussen 2024 en 2024 is dat West. Ja, dus dan bijzonder verhaal uit de vrouw van AI, de digitale vrouw. AI-ontwikkelaar OpenAI het opnameapparatuur ontdekt in een van haar eigen kantoren. En het Amerikaanse bedrijf spreekt van een avanceerd opnameapparaat. En dat wie plaatst in een vergaderzaal in San Francisco. Dat vaak bedrijfsgevoelige informatie besprutsen laat. Dus dat wie
0: Wie net zo wel even kantoorken.
2: Nee, precies. Dus ze hebben dat apparaat hebben ze dus eind september. Het is nu naar boeten komen, maar eind september hebben ze het al ontdutsen. En dat zie je het in

0: meidje en opslaan van Lewis opnames. Ja, dat is ik wel een beetje dom natuurlijk, want alles was toen ziek is, dat we het opslaan. Dus dat is altijd waarom te vinden.
1: Ja.
0: Dus, en hij wie ik op camerabeelden te zien, dus dat hij, ja, heeft de bewuste televisie, ja, hij zag wat.
1: Ja.
0: Met hier ze dat opnameapparaatje, hier ze al ontdutsen en zien ik al fut hellen. Dus nou, hij is, in begin oktober is hij oppakt en hij kan ontvier via cel en een boete van maximaal $250.000 krijgen. En hij is ik per direct op strijd te zetten.
1: Ja, dat lik het niet wel, ja. Nou. Oké. Nou, bijzonder verhaal hier in Friesland van de Moorn. Dadelijk, ja, ik zei het al, die OV-staking die is Joert Verzels. Maar dan wil ik nog werken aan het spoor tussen Ljouwert en Starum en aan een spooroergong op de provinciale dijk tussen Warkum en Hielpen. Nou, daar praat ik dadelijk over met Paul van der Tuk van ProRail.

0: Snow Patrol en Just Say Yes.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: ProRail werkt onder spooroergang op de Zuidegowaai. Dat is tussen Varkum en Hielpen. De provinciale dijk is volslein aanzetten, ek voor helptjinsten en het Iepenbie vervier. Elsenien die mat omrieden. En tegelijk rieden de deze week geen treinen op het traject tussen Leeuwarden en Starum. Reizigers in Zuidwest-Friesland moeten dus rekken houden met extra reistijd. Ik praat hierover met Paul van der Tuk. Hij is bouwmanager bij ProRail. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 2 dagen lang is die overgang dicht, hè? Waarom?
3: Omdat we de overgang volledig gaan vernieuwen. Dat moet 1 keer in de zoveel jaar, rond de 20. Omdat het natuurlijk een druk bereden overweg is, moeten we hem helemaal goed opnieuw ingieten. En dat kost iets meer tijd dan normaal.
0: Ja, en dat kan dan niet in fases, dat jullie dat alleen 's nachts doen?
3: Nee, omdat we het 1 keer moeten ingieten, omdat het een soort kurkrubber is wat ook uit moet harden, moet het in 1 keer groter worden.
0: Ja, en dat lukt wel binnen 2 dagen?
3: Ja. Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws. De jongens binnen vannacht heel hard gewerkt, dus het is zo goed als klaar. Dus ik verwacht dat ze rond 7 uur klaar zijn met ingieten en dan gaan ze de verkeersmaatregelen eraf halen. Dus in plaats van morgenochtend zou je vanavond of vandaag in de loop van de ochtend eroverheen kunnen.
0: Wauw, dat gaat wel heel snel dan.
3: Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen.
0: Nou, inderdaad ja. Maar hoe kan het dan dat het zo verschrikkelijk mee zit?
3: Ja, het weer zat mee. Het was droog. De temperatuur valt mee. Het is natuurlijk vrij warm voor in oktober. Dus dat zijn goede conditionerende omstandigheden waarmee dus de hechting gelukt is en het uitharden sneller gegaan is dan verwacht.
0: Ja, want dat uitharden, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Dat moet wel goed zijn voordat al het verkeer er weer overheen gaat.
3: Ja.
0: Oké, maar dit geldt dus voor de weg. Die is dan weer vrij. Mensen kunnen er dan weer overheen.
3: En het gaat over de lange lanen.
0: De lange?
3: En 359.
0: Ja, de Zuidegowaai.
3: Ja, sorry. Mijn Fries is niet zo goed.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Helemaal goed. Nou, dat is duidelijk. Dus in de loop van de ochtend, dan verwacht u dat het weer het verkeer er weer overheen kan. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is een belangrijke verkeersader in het zuidwesten van Friesland. En ook hulpdiensten, die maken daar gebruik van. Dus dit is alleen maar positief nieuws.
3: Ja, klopt.
0: Dan gaat het ook nog om het spoortraject. De trein die kan er ook weer overheen?
3: Nee, dat nog niet. Duurt nog tot zaterdagnacht.
0: Oké, wat zijn jullie daar aan het doen?
3: We zijn op het hele traject tussen Leeuwarden en Stavoren. Zijn we het wissel bij Sneek hebben gesaneerd, bij het emplacement daar. We zijn een wissel bij Workum aan het vernieuwen. En hier en daar zijn we alle bruggen eigenlijk de nieuwe bevestiging aan het vervangen. Zo wordt er op 13 verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd in de fases. Zodat het spoor komende jaren weer tegenaan kan.
0: Ja, en jullie maken gebruik van een nieuw digitaal treinbeveiligingssysteem.
3: Ja.
0: ERTMS. Wat doet dat precies?
3: Dat gaat er de komende jaren uitgerold worden. Wij maken nu het civiele, dus het spoor, gereed. Zodat het weer klaar is voor ERTMS. En een collega van mij die gaat dat digitale systeem introduceren. En eigenlijk voor, zonder heel erg technisch te worden, het wordt een nieuw treinbeveiligingssysteem, waardoor we dus in plaats van via de seinen weten waar de treinen rijden, dat je digitaal via GPMS precies weet waar de trein rijdt. Dat betekent dat je de afstanden tussen treinen kleiner kan maken en eventueel meer treinen zou kunnen laten rijden.
0: Oké.
3: Dus het gaat in plaats van dat je via het seinwezen, dus via de seinen langs het spoor, kan zien of er een groen, geel of een rood sein is. Kan je nu gewoon live zien waar de treinen zijn.
0: Ja.
3: Dus dat betekent dat we altijd in controle zijn waar ze zijn.
0: Oké, nou dat klinkt ook hartstikke mooi. Nog even, want het gaat om het traject tussen Leeuwarden en Stavoren. Wat op dit moment dus eruit ligt. Daar rijden bussen. Nu zijn er ook stakingen in het OV. Dit is het enige traject in Friesland waar je zeker bent dat er een bus rijdt?
3: Ja, ik heb geen tegengeluid gehoord.
0: Nee, want ik begrijp, zij vallen onder een andere CAO en die bussen die rijden gewoon.
3: Ja, daar hebben wij een hele goede samenwerking met de Arriva. Dus mochten ze gaan staken, had ik dat wel gehoord. Dus tot op heden heb ik niks gehoord, dus gaan we maar vanuit dat ze rijden.
0: Oké, fijn nieuws. Dank u wel, Paul van der Tuk van ProRail.
3: U ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Het is, doeg, het is Haste Jalversan. Nou, alleen nog maar positieve berichten dus vanuit ProRail. En dat die dik dan straks ik weer Iepen is, dat is voor de meesten in Zuidwest-Friesland, verzels ik positief nijs. Nou, wat heb je er al in je spielet? Dat yes, you know.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepen dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Want de spielt verzels meer, het is jouw verzon. En Fijke Wouda zet alles van die op een rietje.
9: Ja, goeiemorgen. Ja, we beginnen toch even weer met streekvervier, Diana. Want tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21 is net blierd met de staking in het streekvervier van Juwet. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteed actie onderneemt. Maar de heeft Goudswaard net volle vertrouwen in.
10: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen, dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te. Want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onschengelt. En dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
9: En we blijven bij die B4. Want streekbussen maakt in de toekomst zo volle mogelijk op verste tieren naar verste plakken rijden. Dat zei het waar de Kamerlid Haap de Moeder Hoop van Pro. Het Riek wil in de toekomst meer inzetten op een B4 op onvraag. Liek als flexbussen of vervier dat via een app oproppen worden kan. Maar de hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
11: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben. En weten willen we het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je om tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
9: Ja, ik moest even 2 keer zien voordat ik het volgende bericht een beetje begreep.
8: Oké. Okay.
9: Bijzonder bericht. Dit maakt eens net elke duim mij.
8: Nou, ik ben heel benijd. Nou, ik zit nu op het puntje van mijn stoel.
9: Nou, ik hoop juist harker als ik. Mijn werkers van de dierenambulance hij juist er een pelikaan vongen in Westergeest. Ja, ik bedoel
8: okay,
9: maar.
8: Ja.
9: Ja, ze vonden de vogel in de tuin van een wenning in het dorp. Daarna is het beste oerbracht naar vogelopvang de Vogelpits in Metselwier. En uiteindelijk meldde de eigenaar van de pelikanen. Het gaat om een valkenier uit Westergeest. Ah. En die pelikaan die ontsnapt uit zijn hok.
8: Ach.
9: Ja, maar door snapt dat ik even 2 keer lezen moest.
8: Ja, een pelikaan.
9: Een pelikaan in Westergeest.
8: In Westergeest.
9: Dat maakt net vaak mij.
8: Maar goed, hij is weer terug.
9: Hij is weer op zijn, hij zit weer in zijn hok.
8: Ja.
9: De Nederlandse voetbalvrouw hebben haar een pleest voor de finale van de play-offs voor een plak op het WK van 2020. De vrouw won met 3-0 van Hongarije. Naar het land verliende week al met 8-0 verslaan waard. Kirsten Kasprij van Jereveen kwam naar het hoofd in het veld en speelde de volslijn het 2e helft in mei. In de finale van de play-offs neemt Nederland het optie in Slovenië. Die 2 wedstrijden in het land willen spelen op 26 november en 4 december.
8: Dank u wel, Fijke.
6: Friesland van de Moor.
7: Diana de Groot.

0: brandveilig heet. Wat wist u daarvan? Kistien skills ophelje, maar piep in de biep. En de gisteren dadelijk zal eens hoor. Is maar eens even naar het waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Ja, Diana, ik een goeiemorgen.
0: Nou, we hebben eens gekregen van ProRail. Het waar zie het zo mooi dat de werkzaamheden daar haast al kleer binnen. Wie het zo mooi vannacht?
1: Ja, wie een prachtige heldere nacht met een prachtige sterrenhemel. Een sky full of stars, kist voor sterren. En ja, het kwam dan 30 jaar naar hier in Egemariep. Naar zijn jochen en heerlijk raad, het bleun droeg. Akker en Bikken Jochen een hele graad, dan Wadding Rikkermooi, de Pons en Jochen graad, en Bakkeveen 8 een hele graad. Een Nije Hosk en Isbechtem zitten op zijn 11 graden. Jesterhoin en Vlieland en Laaksem zitten op zijn 14 graden. Wat inhoudt dat het westelijke pad van de provincie nog steeds invloed heeft van het warme zeewetter, of IJsselmarwetter, derde de heetste temperaturen. Als we dan uit het waarbeeld van Joet zoeken, dan is hege druk bepaald Joet het waarbeeld. Ja, een hege druk van zo'n 1025 op een barometer. En na een heldere nacht hebben we daarnaast een prachtige opkomst van de zinnen. En dan hebben we op Nijver een soort rondte van de zinnen. Uit een troskoter is wat hege bewolking hoor. Ja, dat ben wat van die wolkenvladen, maar daar heet de zinnen voor mij. En dan kunnen we wel stellen dat we Joet weer een prachtige jaarsdag voor de boeg hebben. We zitten eerst nog wel wat in een westelijke wind, die wat een frissere luchtsoort om voert. Maar dat hege drukgebied verskoot naar het eerste taal. En dan gaat de wind vanmiddag om naar het zuidwesten. Nou, dat resulteert ik dat we vanmiddag temperaturen hebben om de 16, misschien nog skreksantje graden. En dat allemaal een matige zuidwestenwind. In de jong en in de nacht dan hebben we opklaringen. Is het helder en dan maar een matige zuidenwind, die ik nog wel wat warm van oorsprong is, hebben temperaturen vannacht weer om de 10 graden heen.
0: En dan morgen hoe die, dan wordt het ik mooi.
1: Ja, we hebben morgen op Nijver een prachtige Nijsimmerdij. Die start met mooi geregeld zinnen. Een mooie opkomst, heel wat we wezen. In de middag hebben we wat meer bewolking. Maar dat, de temperatuur die leidt daar net onder. Omdat de wind wat uit het zuiden komt. En zitten we in een ongeveer van warmere lucht. Ja, hebben we in de middag gewoon temperaturen om de 18 graden heen. En dat voor deze tijd voor het dier. En in de middag zit er wel een matige, dat krachtige zuidenwind. In de nacht wordt het wel meer bewolkt. Maar dan hebben we wel hege nachttemperaturen van zo'n 12 tot 13 graden.
0: En dan vreed, horen we ik nog dat waar? Of,
1: Ja, vreed krijgen we wat een waaromslag. Het begint, we vreed een soort bewolking. Gaat de oorhalen in de maand, dit nog wel even een glimp zinnen. Het enigste voordeel is, we zitten nog wel steeds in die warmere luchtsoort. Zuid-zuidwestelijke streming. Kan de temperatuur nog oprennen? Zandje, nou, 18 graden. Dat zal wel moeilijk worden, maar het zou nog kunnen op enkele plakken. Want in de middag dan komt de steuring en dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. En dan hebben we buien. En dan merken we het voet in de buien. Gaat de temperatuur naar onder, naar zijn 14 tot 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwestenwind te staan. Ja, dat we het wel even wennen. En in de nacht hebben we dan zo'n 10 graden. Als we dan een sneeuw zien, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog eens even een peker en een spatje rein. Maar ja, die noordwestenwind en in de noordelijke wind, hoe daait 13 tot 14 graden. En snijden is het droog en skraal. Maar in de eerste wind is het heel goed zo'n 12 tot 13 graden. En die 12 tot 13 graden, dat ligt het waarbeeld van Nije Week ik te worden. Nou ja, zag Geervetjend, beter hege druk waar dan een hege druk op de blaas.

0: jou mij maar bananen, soepen en chips.
1: Nou ja, ik weet net wel stof van Maas Brochje Nims, maar die wodka die liet ik nog maar even achterwege.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Wat wist al over brandveiligens? Nou, die vraag die stiet de komende dagen centraal in de bibliotheek in Boetenpost. Brandveilig leven van de brandwacht hoort er 3 dagen lang voorluchtingsbijeenkomsten. En die jette piep in de biep. Jonge bezoekers, maar ook ouders, die worden op leegdrompelige wijze uitdaagd om de kunde over brandveiligens te testen. Wietse Brandsma is van Brandveilig Leven. Een goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen, Janne.
1: Wat moet ik nu vaststellen bij piep in de biep? Hoe zucht dat eruit?
4: Ik heb natuurlijk net de volle vrieren. Dat moet de man natuurlijk zelf niet ontdekken. Maar ja, het maakt het en we hebben verschillende oorzaken van het ontsteken van wenningbranden. We hadden het vertopt naar in de biep. En die moet de band dan opzichtje. Om dan als het ware een soort van puzzel daarvan op te lossen. En ja, dan komt er een word iets, zeg maar. En dan kun je wat moois krijgen.
1: Het is echt heel interactief dus. Ze binnen echt dwaande om dingen op te sporen.
4: Ja, zeker, absoluut. Ja, en dat triggert de band vaak. Dat weet ik al heel kort, gelukkig. Maar wij zorgen wel van met dit soort dingen. Dan is het altijd heel wichtig om... om weer even opnieuw even de band te prikkelen van waar ben mag nog eigenlijk om denken. En zeker, Tieren Vroor is ik altijd, hè, als ze mij 20 jaar geleden gebeld hier van mag goed omdenken met opladen van elektrische apparatuur. Ja, dan heb ik er net zoveel acht op slijm. Terwijl we nou wel weten van hoe belangrijk dat een onderdeel in is van onze dagelijks bestingen, zeg maar.
1: Ja, want dat is een van de oorzaken van wenningbranden op het stuit.
4: Ja, die zit er wel tussen. Dus die had ik nou een beetje verklapt.
1: Ja, oké. Nou, net de volle verklappen. Maar nee, wat voor nimmer je? Witte ben er inderdaad een heel soort al? Of binnen toch nog een heel soort dingen die ze net witte en waarvan ze zeggen van wow, dat is toch wel nieuwsgierig. En ik voor de ouders.
4: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een vlam in de pan. Bijvoorbeeld. En meestal meer dan altijd van dat het alleen nog kan als bijvoorbeeld gas haakt. En denken van nou, elektrisch gaat, dan gebeurt me dat net. En dat ken ik goed. En dus dat ben wel vaak van die liefde, denk je. En dat anders dan ik dat denken van, oh ja, dan mag ik hem dus toch gewoon denken.
1: Waarom doe je dit vooral ik voor de ben?
4: Ik zit altijd van jong geleerd en oud gedaan. We beginnen bij de jeugd, zeg maar. En we bouwen dat wel op. Hè? Dus ik in het voortgezet onderwijs jou wat valuiting. Zelfs in het technasium ben we actief altijd een keer om brandveiligers. En dat geef ik terug. Dus bij jou ik value think voor bedrogen, instellingen, neem het al niet maar op. En dus we dachten dat eigenlijk het leven lang zit, maar dat we eigenlijk wel meestal weer in value te willen.
1: Ja.
4: En puur om het feit om meestal burger te meten. Ik van de risico's, maar ik van wat kist nou eigenlijk zelf dan om het te voorkomen eigenlijk. Hè? Want dat had het leerst ik altijd van die leerde auto maar eigenlijk zo lang mogelijk in de garage kunnen wonen. En dan gaan meestal er geen last van. Stel dat die auto begint te rieten, dan gaan we er dan naar de vervelende zaken dan. Die willen we het leerst voorkomen. En dus daar gaat
1: het
4: om.
1: Nou is het vakantie, dus ik kim je dan het plak van een bibliotheek. En ben, dat is wel goed kiezen, denk ik.
4: Nou, ik hoop het al. We hebben het vaker dingen, ja. Dus het is gelukkig het eerste keer. Het is altijd al. Als je ben op vakantie bent, dan nee, die krijg je wel kwijt. Of diezelfde die hier bij ben, die komt misschien naar de bibliotheek. Hè. Dat ken je natuurlijk ook nog. Maar wij zeggen wel vaak van, hé, het is vakantie, dus dan komen de meesten wel even naar de bieten.
1: Nou heem dit jaren dien, maar toch is dit een pilot.
4: Ja, de opzet is een beetje vernijd. Lekker dat zeggen, voorheen hier de 20 oorzaken die ze opkikken mochten. Dat kan wel niet, hier 20 stuks, dat is een heel soort in de bibliotheek. En die hadden we weer rondgebracht naar het team. Dus een collega van mij, die ben aan de slag geweest, ik mij onderwijskundige, om te zien van, hé, kunnen we dit... we zorgen naar de manier van vragen stellen en de beeldenis die erbij geproept wordt, daar is nou wat mee naar doen. Dus het is weer wat mee leven in blaast, zou ik het zo maar zeggen. En dus meer even pionieren van, hey, hoe slaat het dit?
1: Ja,
4: maar ik had van de week gezien, dus ik ben zelf al heel enthousiast.
1: Oké, en die zie je oorzaken van brand, die worden nou net boeten beskaring houden? Want het is vanzelfs belangrijk dat Elsenier weet wat het al hier veroorzaken kan.
4: Ja, precies. Nee. Die zitten wel in de top 10, lekker het samen zeggen. Dus okay. We hoeven de klokken net om te stikken, jammer genoeg. Maar dat is wat het is. En dat zijn wel zaken die toen misschien altijd nog wel wisselen kennen. Dus kist ik in de richting van het pierdweg op mee. Zeggen van, hé, dit slaat het bol. Of dit maar we even oppassen. Dus ja.
1: Met Elsenier kan hij gewoon welkomen in de bibliotheek in Boetenpost? Of moest hij van tevoren ik nog even op, Jan?
4: Nou, Sophia, ik weet, is het alweer vergeefs. Als dat wij tegen om en om. Je kan er gewoon binnenkeuren en even gezellig een praatje meisje. Dus ik toestreef, kom alweer. Je mag er geen project X van meisje volgens mij. Maar ja, kom gerust wel.
1: Nou, dat zal wel wat afvallen, denk ik. Maar voor de meesten die denken, wat moet ik Joert nog even uitvinden? Geen even lekker naar de bibliotheek in Boetenpost. Wietse Brandsma, tige dank.
4: Ja, graag gedaan.

0: Wat moet dat lekker wezen van die drummer om zo even heel goed op die drums te slaan in dit noemen. Duran Duran en The Wild Boys.
1: Friesland van de Moorn.
0: Veldmoezen veroorzaak je op het stuit grutte skeer om gasgebieden in Friesland. De hectare giet het om 10.000 moezen die het al het gas opfretten. Van veehouders is dat een grutte skeerpost. Hoe de plaag ontstiert, dat is een rietsel en er valt ik haast niks in te dwaan. Onderzoeker Gerbert Roering van de Wageningen Universiteit vertelt wat de krek ten hoorn is.
2: Nou, het zit eigenlijk in de natuur van de veldmuis, van het beestje. Dat eens in de 3, 4, 5 jaar, dan kun je een piekjaar hebben in de populatie. En dan gaat alles op de voortplanting. En dan krijgen ze een soort voortplantingsdrift krijg je over die veldmuis. Want dan wil die het open gebied in vanuit zijn permanente leefgebieden, zoals de berm en de slootkant, wil die dan dat open veld in om op zoek te gaan naar nieuwe permanente gebieden. Maar het is van oorsprong een steppendiertje. En dat doet hij door zo massaal mogelijk dat open graslandgebied in te gaan. En dus moet de voortplanting alles op de voortplanting zitten. En dan krijg je dus in Nederland dus dat open grasland ingaan. Ja. En dat is er aan de hand.
3: Dat heb je de schade. En de voortplantingsdrift van de muizen is enorm, hè?
2: Die is in de norm, ja. Want afhankelijk van de weersomstandigheden, een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer, gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
3: Alle weersomstandigheden waren dus ideaal voor de veldmuizen dit jaar.
2: Ja, dat klopt.
3: En dan krijg je die zorgen, krijg je die schade. Je kunt er niet zo vreselijk veel tegen doen. Er worden wel percelen onder water gezet in het weidegebied. Dat helpt toch wel enigszins, of niet?
2: Ja, klopt. In 2014 keken de boeren ernaar en stonden ze bij en keken ernaar. Toen dachten ze, wat overkomt ons hier? En toen, ook in het veenweidegebied was alles toen kapot gevreten. En toen in 2019 dachten ze, ja, nu moeten we wat gaan doen. En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het gas is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet al het gras wordt kapot gevreten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
3: Nee, dat is echt een beetje de schade beperken, niet veel meer dan dat.
2: Juist, en het zal dan, weet je wel, de Friese boeren in het veenweidegebied daar rondom Boutsend, die waren eind vorig jaar al bezig met onder water zetten.
3: Dat is preventief. Werkt dat dan ook?
2: Nou, preventief. Ja, ze proberen dus in te dammen. Nou, als je kijkt, want ik werk dus veel met satellietbeelden op de groenmonitor.nl. En als je kijkt van waar het dus 10 jaar geleden of in 2014 zat, dat was dan rondom Boutsend was alles kaal gevreten. En dat is nu nog relatief groen. Wat nu met name kaal gevreten is, meer richting noord, richting de kleigebieden.
3: Ja, want het onder water zetten van die gebieden, dat werkt eigenlijk niet, hè?
2: Nou ja, er is eigenlijk te weinig water voor. Je hebt natuurlijk enorm, het gaat met enorm veel water. Je pompt het dus uit die grote sloten en vaten. Maar er zit in het kleigebied is er veel minder van beschikbaar. Dus dat lukt gewoon bijna niet.
3: Ja, die zijn helemaal het sigaar, de boeren daar dus.
2: Ja, klopt. Want daar zie je ook daadwerkelijk hele gebieden zijn helemaal kaal gevreten.
3: Ik zag die satellietbeelden op jullie site. Ik zag ook dat in de Alblasserwaard dit probleem zich eigenlijk voor het eerst ook in grote mate voordoet. Dus het is een probleem dat zich niet beperkt tot Friesland.
2: Nee, het is dus wel weer begonnen in Friesland. In 2004 was er al een kleine muizenplaag. En toen 2014, 2019 en nu. Maar ook in het rivierkleigebied op grasland speelt het. En dus nu ook in de veenweidegebied van de Alblasserwaard. En dat is ook heel erg. In juni zag je nog niks. En in september was alles kaal gevreten.
3: Nou, moet je dus eigenlijk als boer simpelweg geen gras hebben?
2: Nee, klopt. En het is extra dramatisch. Want het was natuurlijk een hele droge zomer. In juli begon de grasgroei, stopte met groeien. En nu is er eindelijk regen. En nu is alles in die gebieden is alles kaal gevreten. Ja. Dus de boeren hebben vanaf juli al niks meer van het land kunnen halen.
3: Nee, dat betekent dat het veevoer duur betaald moet gaan worden.
2: Juist, ja, het is een enorme kostpost.
3: Ja, is daar compensatie eigenlijk voor? Zou dat er moeten komen?
2: Nou, er is in ieder geval geen compensatie voor, want de veldmuis, de schade daarvan wordt gezien als bedrijfsrisico. En het valt eigenlijk binnen de ongediertebestrijding.
3: Maar ja, je zou zeggen, omdat de ganzenschade wel vergoed wordt, of deels vergoed wordt, zou dat voor veldmuizen eigenlijk ook moeten kunnen.
2: Maar klopt. Maar de ganzen die is een beschermde diersoort. Dus in die zin mag je die ook niet bejagen. En dat is bij de veldneus, dus die is niet beschermd.

0: Douwe Bob en Slow Down.
1: De media van de morgen.
0: En wij gaan in volle vaart terug met de orenmedia. De eerste kranten nog weer voor die lezen.
2: Ja, papieren kranten, geen digitale dingen.
0: Nee, ik wel lekker, hè.
2: Want dat is ik net veiliger. Ben we nou achterkomen bij de Albert Heijn verzels. En dan gaat het ik op al die fascien. Klaar voor de crisis. Voor supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Dat is groot Trouw, de Volkskrant, die het. Ik een foto van de lege schappen bij de Albert Heijn in Gelderland. Een Albert Heijn, mag ik zeggen. En cyberaanval op Albert Heijn is wake-up call. De lege schappen door het cyberincident maken volgens experts duidelijk hoe afhankelijk supermarkten inmiddels zijn van digitalisering. En het is net eens zozeer de onvier, want die is wel goed voor mekaar. Alleen, ja, hoe zet je het dan in de schappen en alles? Het is de hele distributie voor zelfs.
0: Mm-hmm.
2: Kees van der Poel, die is franchise-nemer van een AH-filiaal in Hendrik Ido Ambacht. Die heeft zijn schappen wol vult met vers producten. Ik ben 27 jaar ondernemer, dus ik ga niet stilzitten. Ik rijd zelf al naar de veiling. Ja, dat is ik een instelling.
0: Ja, dat ken ik. Dan moest wel een grote auto hebben.
2: Ja, ik denk dat hij wel een bus krijgt.
0: Ja, precies. Ja. Dat mag dan wel.
2: Ik hier trouwens niet schrikken. Ik hier door de Volkskrant. Maar hier is nog een appje gekregen van een harker, begreep ik. Ja. Bij een bijzondere kop in die Volkskrant.
0: Ja, die zit even mooi te tinken. En die zei van, ja, dan moest hij zijn kop even lezen. En dat is wel hier om even op die inwerkje te letten.
2: Ja.
0: Hoogste bestuursrechter. Onderzoek naar amputatie van staarten bij 3 varkenshouders.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net al nog voor alle actuele beruchten, Ef de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West-Maborst. Ik als boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
6: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
5: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
5: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stakingen joet in het Ierpenbier voor 4. Daar gaat het dadelijk zo in Friesland van de morgen. En muziek eerder van The Traveling Wilburys.
8: I'm so tired of being lonely. I still have some love to give.
0: Handle with care. Komt er samen.
9: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
10: Goed voor het water.
9: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar Diana de Groot.

0: Nelson, Otis, Lefty, Charlie en Lucky Wilbury. Oftewel George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Nou, zet die gewoon even bij me koor in een garage en dan krijg je dus dit veske. De Traveling Wilburys, my handle with care.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Stakingen in het streekvervier, Joet. Als het maar de bus of de trein is, dan kan het wezen dat die rit dus uitvalt. Frieske Twadde Kermeleden, die binnen net bliert met de staking van Joet.
2: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdagings gaan op bus OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer de bus of trein
0: het
2: riep.
0: Het is 8 minuten oer zon. Welkom bij de Twadde Oeren van Friesland van de Moorn. Ik hoop dat die morgen in elk geval goed begonnen is. Fijn dat erbij bist in elk geval. En dat geldt ik van Fijke. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Dan horst de oude media in de gaten. Wat vies daarin?
3: Ja, ja, wij kunnen hier gewoon komen van de morgen. Maar ja, wij zijn met de auto.
0: Ja, wij zijn met de auto. Ja. Er rijden nog geen trein in de bus. Op dat tijdstip.
3: Nee. Ja, in media show giet het zo dadelijk hoe 12 pienholle dossiers voor de politiek in Den Haag, stikstof en asielzoekers.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan eerst maar eens even naar het waar in het kwad. Hier is Jan Jonkman.
4: Een goeie morgen. Nou, na een heldere nacht, Kermaas. Een prachtige opkomst van de scène verwacht je. En die er dan Joert tegen regel bij. Maar uiten trouwens even wat hege bewolking. Maar in Westerwien is het Joert zijn zegtje dat zandje in graden. Vannacht is het op nij helder met opklaringen. En dan is het de temperatuur weer om dat 10 graden. Morgen weer een prachtige naaisemmerdij. Maar in matige dat warme zuidenwien liggen de temperatuur dan om de zandje tot 18 graden. Maar eerst volop zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. In de nacht dan ik warm, maar zo'n 12 tot 14 graden. Het is wel bewolkt, maar het bloed droog. Aanstend meer hoe het waar.
0: Mooiwerkers in het streekvervier lezen Joet het werkdeel voor een betere CAO. Ja, de vraag is dan vanzelfs, kisto Joet wol met het openbaar vervier naar die werk? Of moest hij op ziek naar een oor alternatief? Verslagjouwer Isa Visser die besiekt dat Joet een beetje u te vinden. Isa, een goeie morgen.
5: Goeiemorgen.
0: Ja, dat zal misschien wat lastig worden, want Elsenien is vrij om te rijden of te staken. Waar bist u op het stuit?
5: Dat klopt inderdaad. Ik ben op dit stuit bij een van de stallingsplakken van de Q-bussen in Ljouwt. En daar zit een hele riege met al je bussen die stilsteen op dit stuit. Er zijn van de morgen 6 bussen uitrijden. Dus ja, het is een beetje op de gok als denkst, ik geef wel mij de bus, want hij kan wel rijden. Maar ja, hier staat een heel soort stil, dus hij kan ook net rijden. Dus dan was het gokje wel nemen. Je naast me zit Maurice Otting, hij is stakingsleider van het FNV. Maurice, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Waarom is dit zo wichtig om Joet op nij te dwan?
6: Er zijn 7 onderhandelingsrondes geweest. En er ligt nog steeds verslechteringen op tafel. En als er na 7 rondes niks uitkomt, dan ben je uitonderhandeld.
5: Merk je dat dit echt libbert onder de chauffeurs?
6: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is.
5: Ja, Sijs is net volle.
6: Nee, dat klopt. Dat klopt.
5: Wat verwacht je van de rest van de dij?
6: Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
5: Want wat Jerjo onder die chauffeurs zelfs? Het is hier op dit stuit nog rustig met de chauffeurs. Want het is nog petit. Dus die lezen denk ik nog even op INR. Maar wat binnen de verhalen die Jo Jerre?
6: Ja, er is gewoon heel veel irritatie over de voorstellen van de werkgevers. Werkgevers willen veel meer flexibiliteit. Je diensten laten bekendmaken. Ja, wij willen ook graag een sociaal leven.
5: Je hoort dus de hele dag, geen bussen. De trein zijn jou, die rijden nog wel, wel als het goed is. Hoe ziet het de vierde voor Jim uit? Want het is wel wichtig dat de chauffeurs die staken zich straks wel ommelden.
6: Ja, vanaf 8 uur zijn we bij het vakbondshuis in Leeuwarden en in Heerenveen. En daar kunnen de chauffeurs zich aanmelden.
5: Joet is dus de eerste dij. Je mag bekend maken, on te Christ willen we eens elke week in een dij staken. Mag dat het redmiddel wezen, denk je?
6: Staken doe je niet voor je plezier. Wij willen graag een goede CAO. En helaas betekent dat wij 1 keer in de week gaan staken.
5: En zullen je maar dan uitkomen, denk je?
6: Uiteindelijk zul je met elkaar in gesprek moeten.
5: Hou je daar een beetje hoop in dat slagje geeft?
6: Ik hoop dat de werkgevers tot inkeer komen.
5: Nu sta ik hier op Waansdje. Zal dat elke weekend dan zo wezen? Kunnen de mensen er wat rekening mee horen of is dat onvoorspelbaar?
6: Nee, de stakingen die worden 2 dagen van tevoren bekendgemaakt. En dus niet altijd op woensdag.
5: Jim zal echt elke dag rond de Christ Jim hiervoor inzetten?
6: Als dat nodig is, zullen we dat doen. Ja.
5: Dus stel, er komt eerder jeder een peteer op gong, dan kan het misschien ook wel jeder arm wezen.
6: Daar hoop ik op. Ja, zeker.
5: Daar heb je ook vertrouwen in?
6: Dat gaan we zien.
5: Helemaal goed. Maurice Otting, tegen dank. Nou, op dit stuit je dus nog rustig met de chauffeurs die het petit beginnen. En hoe het in erin van de dijverinnen zal, dat is dus nog even Sjen.
7: Ja, maar ik nog geen reizigers te Sjen daar op het station. Of nee, die bussen, dat is geen halte voor zelfs.
5: Nee. Hier rijden ze echt alleen nog voort. Ja. En op het station weet ik nog net hoe de sfeer erbij hing het.
7: Nee, oké. Okay. Nou, als dat natuurlijk is en de Wostenbus pakken. Ja, het is een beetje fingers crossed horen, Juwet. En dan met Sjen, Otti, Riet van Dij.
8: De media van de morgen.
7: Fijke.
3: Ja, Diana.
7: Nou,
3: hoi.
7: Even was het door hebben.
3: Nou, nog even over die staking. Want we kregen een reactie van Ian. Die zei van ProRail. Die zei, je moet bussen niet. Op een deel de bus aan het werk.
7: Ja, tussen Ljouwert en Starum.
3: Ljouwert en Starum, we rieden even geen trein. Uh-huh. Die zet ze nou bussen in. En die man zei, dan is ProRail een stakingsbrekker. Van uw harkers. Maar dat is net heel dalsa. Want ProRail hield daarvoor touringcars in. En die chauffeurs vallen onder een oren cao. Ja. Dus het gaat echt om bussen in het streekvervier.
7: Ja, precies. En dit is een speciaal geval. Omdat die trein er al uitloopt vanwege die werkzaamheden. Dus dit hier van tevoren al bekend is. Maar hebben we dat ik even rug zetten?
3: Dacht ik.
7: Nou, ja, stikstof.
3: Stikstof, ja. Nou,
7: dat is ik een dossier. Ja. Daar had je weer ik net over u te praten.
3: Nee, nou, dat is heel voor eerst ik net gebeuren.
7: Heeft u even?
3: Er is weer een nieuw haatstuk. Want er is weer op nieuw grote nervositeit in politiek Den Haag. Oppositiepartij Pro, het jeder Green Lacht, jong voor het strenge stikstofpakket. Maar nou wordt toch van die stiepen, die kon ze wel eens inloeken. Nou, dat minderheidskabinet, nevens Boan, ree is om de plan bij gewoon natuurgebieden aan te passen. Het wordt erg spannend, zei een coalitie. Kopstik in de Telegraaf. Ja, eind deze maand met de spoedwetjouwing naar de Kamer stuurd worden. En zullen partijen in de Kamer, die zullen sissen van voor of tien. En nevens gewoon goed in vierde. Boan oefent benam het CDA achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. En het CDA is bang dat boerenorganisaties, LTO en de oren jonge boeren en oren boerenorganisaties, dat die van de onderhandelingstafel verder in dat er geen fundamentele onpassingsdingen worden. Ze zitten er bij het CDA heel stevig in. Maar echt rode lijnen zijn nog niet getrokken. Dus het wordt dus nog even heel spannend. Want is Pro dan wel of net voor die onpassingen? Verzels, Fjouwer boerenorganisaties heeft juist een beetje een eigen stikstofplan met minder ingriepende stikstofnormen presenteert. En ze hoop je dus landbouwminister Jamie van Essen te ontjoegen. Maar ja, die zocht die plan net echt zitten. Want net als hem komt Nederland er mij net van stikstofslot oer. De boeren die hier als alternatief zijn van waarom kan Nederland de Duitse stikstofregels net oernemen? Daar mij bedrogen meer stikstof uitstoot vlak een vergunning nodig is. En voor boeren wel heel mooi wijzen. Maar Nederlandse jochters die zoeken oorsnijdige gevolgen voor de natuur dan hun Duitse collega's. Ja, dat systeem hebben mij verzels. Dus dat hun plan momenteel bij een rechter net door Rijnblouwen, dat erkennen die boerenorganisaties ik. En zij pleiten dus voor de onpassing van de regels.
7: Oké, nou, dank
3: u wel. Dus minder strenge stikstofnormen.
7: Friske Kimmerleden, we gaan nog gewoon even verder hoe dat staking in het OV. Want ze binnen net bleed maar die staking. En ze willen ik dat de staatssecretaris ingriep. Dat giet het dadelijk zo. En Nijs vindt ze zelfs ik altijd waarom in de Omroep app en op omroepfriesland.nl.
8: Friesland van de Morgen.

0: het klinkt als zo'n fleurig veske, maar de tekst is dat eens helemaal net. Want ze is vereerlen op een jongen, maar die jongen, daar verneemt ze van dat hij stadig on vereerlen wordt op een famke. En die wint het in Texas. Choose in Texas van Ella Langley.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
0: De Friese Twadde Kamerleden hapte moeder hoop van Pro en Maarten Goudzwaard van Jaien 20 binnen net bliet, maar de staking in het streekvervier van Joort. Ze vinden de gevolgen te ingrijpend van de reizigers en willen dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettensteert actie onderneemt. Hapte moeder hoop oor de staking.
2: Want het is natuurlijk heel vervelend voor mensen die het reizigen willen op Waasdie. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in het personeel bij de vervierders. In het IMW-vervier zelf in de regio. Dus ik begrijp wel de frustratie. En ik roep de staatssecretaris graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken, een goed salaris krijgen. Meer bestaanszekerheid. En dat mensen niet gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
3: Ja, je wil graag dat de staatssecretaris er wat aan dacht. Toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bij een aan tafel te zetten?
2: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te keren, om dit op te lossen, want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden en dat iedereen gewoon over een paar weken op waanzin weer maar de trein of de bus kan.
3: De vakbonden de bestrijder, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na je weken weer en een weken daarna weer.
2: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen, dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ik mijn verantwoordelijkheid in voelt.
3: Een staking van het busvervier. Ja, hoe zie je daarna je? Het had ik helemaal in Maarten Goudzwaard.
4: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdagings hebben op hun OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer het, de bus of trein het riet.
3: Maar de Wutters staakt. Vind je dan ik dat het Riek, die het IMW-vervier sfeer subsidiëert, dat hij dan ik ingrijpen moet, dat hij wat dwaam moet?
4: Ja, als je de staatssecretaris die je gewoon van het is provinciaal ongelegen niet, maar Traje-Ilien had volgens mij toen staatssecretaris Heijnen, die had wel verkennis stuurd naar een dergelijke situatie. Dus dat is een kaart die de staatssecretaris altijd inzetten kan. En dat gaat ze voorlopig net wel.
3: Maar dat is wel een beetje bijzonder dat ze verwijst naar de provincies. Want er zijn dus een heel soort werkjouwers in het streekvervier. Ja. Oeral in Nederland, die tegelijkertijd staken. En dat gaat ook om een nationale CAO.
4: Nou, dat klopt, dat klopt. Dus ik vind eigenlijk wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen. Dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben. Want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onderscheen gaat. En dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
3: Want als er niks regelen werd, ja, dan heide komers. Dat er oer een weken wegstaakt werd en oer twee weken weg.
4: Tot maar Christ, zou ze zijn. Tot maar Christ. En let één ding helder wijzen. Ik vind dat een buschauffeur die moet gewoon een goed salaris krijgen. Let er oer geen roes besteden. Alleen ja, als je er dan net uitkomen kennen, dan waarom had dat dan altijd wet ten koste gaan van de reizigers? Daar had mijn partij best wel een beetje moeite mee.
0: Twadde Kamerlid Maarten Goudzwaard. Staatssecretaris Bertram die zocht op dit staat geen reden om in te griepen en die wil dat de vakbonden en de werkjouwers de mooie koor uitkomen in de onderhandelingen over die nieuwe CAO. Bertram, hoe wat ze van die staking vindt?
5: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En het is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost. En dat mag ik wel hopen.
3: Ziet u ook een rol voor uzelf als staatssecretaris?
5: Ik heb net in het debat gezegd dat het nu echt aan de werkgevers en de werknemers is om de tafel te gaan zitten. Ik heb wel eens in eerdere debatten gezegd, we zijn een poldermodel, we zijn een polderland. Dus hoe eerder we om de tafel kunnen zitten, om weer samen

0: vaker te doen, des te beter het is.
1: Misschien kunt u het polderen een beetje stimuleren door ze tegelijkertijd aan tafel te halen.
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze wel weten hoe dat moet. Daar zijn we namelijk allemaal in opgegroeid. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je altijd als werkgevers en als werknemers in de gaten moet houden. Staken is een recht, maar het betekent echt iets voor mensen die van het OV gebruik willen maken. En die twee perspectieven, ja, die moet je toch ergens een keer weer bij elkaar brengen.
1: Heel veel scholieren zitten in de bus. Ouderen die naar het ziekenhuis willen.
0: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook precies waarom aan de ene kant werknemers gaan staken. En tegelijkertijd, je weet wat het doet. Dus ik hoop echt van ganse harte dat de partijen elkaar weten te vinden.
2: En dat zei staatssecretaris Bertram. Meer hoe de staking verderop in Friesland van de Moorn. Een hoesje van het Fries Kneisje, jij dadelijk ik. En ik ben Diana Ross.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Waanjoegedrug.wa.fm.
15: Het is jouw wachten. Een oersjog van het Frieske Nijs. Mooi Fijke Wouda.
16: Een goeie morgen. Veldmoezen veroorzaak je momenteel grote skeer om gasgebieden in Friesland. Per hectare giet het om 10.000 moezen die al het gas opfretten. Voor veehouders is dat een grote skeerpost. Er valt haast niets in de moezenpleeg te dwaan, zei onderzieker Gerbert Roerink van Wageningen University.
17: En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor een schaalzijde is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet alles gras wordt kapot gescheten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
16: Tarkeemlid Maarten Goudswaard van Ja 21 is net blieerd met de staking in het streekvervier van Joert. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat steedssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteed actie onderneemt. Maar daar had Goudswaard net volle vertrouwen in.
18: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen, dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de contrut draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onschengelt en dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
16: Streekbussen moeten in de toekomst zo volle mogelijk op verste tieren en naar verste plakken rijden. Dat zei Twarre Kemerlid Haptemoe de hoofd van Pro. Het Riek wil in de toekomst meer inzet op IBM vervier op onvraag, liek als flexbussen of vervier dat via een app oproepen worden kan. Maar de hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
19: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en witte willen wet zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus, precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat, welke route je dan neemt. Maar dan weet je wet je zo'n tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
16: Mijn werkers van de dierambulance hadden juster een pelikaanvong in Westergeest. Ze vonden de vogel in de tuin van een wenning in het dorp. Daarna is het best oerbracht naar vogelopvang de Vogelpits in Mitselwier. Uiteindelijk meldde de eigenaar van de pelikanen. Het gaat om een valkenier uit Westergeest. De pelikaan weer ontsnapt uit zijn hok.
15: Wel, ik even een fjouwkerin in eigen, hè? Als een pelikaan in die tuintjes.
16: Dat denk ik wel, ja. Hé, wat is dit?
20: De boer
1: drachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober, heenste spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Friesland van de Mol.
23: Diana de Groot.

0: het is die treien van de strontrace. Hoe giet het maar de skippen en de bemanning? We praten die dadelijks bij. Eerst naar de waasverwachting. Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Ik in Suverhas is een geer fetchend. Een prachtige nacht en een schitterende dag.
1: Nou, dan hebben we dat maar gehad.
0: Nou, dan litten we het erbij.
1: Dat moest ja, ook zeggen.
0: Nee, maar zo, ja, is het wel, hè?
1: Ja, in een prachtige, heldere nacht. We in de flinterstrepen voor de liefhebbers die er gek op binnen. Ja, en het kwolle wolven hebben het al, hè, want de temperaturen die binnen nog wel even naar ondergang. Een uur hebben we om, want ze winnen vanmorgen om zo'n uur. Nou, hier in de Egmariep 8 een hele graad. Akkerum 9 graden, dan Baltics een 9 graden. De Point 8 graden, Bakkeveen 8 graden. Grauwiks een 9 graden, in Geijers weer de 9 graden. Maar zullen we dan naar Vlieland, Laaksem en Jesteroen wat meer in het westelijke pad van de provincie Delis is om de 13 graden heen. Nou, we kunnen wel stellen, hege druk bepaalt hoe het waarbeeld. We hier na een heldere nacht hebben nou een prachtige opkomst van de Sinnehoorn. En dat is een prachtige kleurenspectakel dat even. En dan hebben we die Sinne die nou al opkomt, daar hebben die het hoe ik een soort rond maar uitentroos wat hege bewolking, maar van die wolken vladden, maar daar het de Sinne die prikt er gewoon doorheen. En dan kunnen we wel stellen dat we hier een prachtige jesdag hebben. Waar zitten we nou eerst maar een westelijke wind wat in een frissere lucht zo wordt. Maar door het verschuiven van het hege drukgebied naar het eerste taal, dan gaat de wind aan wat om naar het zuidwesten taal. Het wordt daarom even wat langer dat de temperaturen oprennen, maar je hoort altijd naar temperaturen van zo'n 16 tot zo'n graden, maar een matige westenwind. Jong en vannacht is het weer helder en dan klert het weer op. En dan is het maar een matige, dan al een zuidenwind, nou, die wat warmer wordt, liggen de temperaturen zo rond het 10 graden.
0: En morgen kunnen we helemaal het terras op, begreep ik.
1: Als je dat wolle en je hebt vrij, dan zou ik het er maar van nemen dan. Want het is weer een prachtige naaisimmerdag. Die start maar geregeld zinnen. In de midden hebben we wel wat meer bewolking. Ja, en de wind, die komt uit het zuiden. En maar de aanvoer, ja, die viert dan wat warmer lucht om. En dan hebben we in de midden temperaturen van 18 graden. Wolf zit er in de midden matige, betekent krachtige zuidenwind. Dus als de terras op was, Diana, dan zou ik even wat in de smouten zitten. Maar dan in het centje is prima te dwan. Letter in de midden heeft wel wat meer bewolking. Maar de temperatuur, die gaan de kinderen wel prima op terug. Maar in de nachten hebben we de bewolking doorgaan, hebben we wat hegere temperaturen en die liggen altijd om de 12 of de 13 graden.
0: Ja, en dan vreed.
1: De bewolking heeft het algemeen doorgaan. Uiteraard was even een glimp zinnen. Maar we zitten nog steeds in een warmere lucht, zo wat maar in de zuid-zuidwestelijke streming. En dan kunnen de temperaturen nog oprennen naar zo'n zandje tot 18 graden in de midden. Maar dan komt er een steuring in en dan gaat de wind om naar het noordwesten daar. Komen er een tal buien en dan gaat de temperatuur in één keer van die 18 graden onderuit, zandje 18, naar zo'n 14, 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwesten wind te staan. Ja, dan maakt het van het gevoel ik even wat kouder. Heb je een nachtelijke temperatuur om de 10 graden heen. Nou, en snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een spatje rein. Maar ja, maar een krachtige en wat westnadelijke wind hebben we een temperatuur om de 13 tot 14 graden. Maar de gevoelstemperatuur die luidt even wat leger. Zullen we dan een snijden, dan is het droog. Ja, in de midden meeste zinnen. Maar dan maar een skralen wat eerste wind. Ja, is het dan maar zo'n 12 of de 13 graden. En die temperaturen, die liek je voor de hele nieuwe week. Ik wou alleen te wijzen. Nou ja, zeg eerder, tijd voor het houtje kappen, voor de houtkachel.

0: Ulrike Beck en de eerkleppen kwiet. Het is 20 minuten voor 8 en er is verkeersinformatie, Feike.
1: Ja, dat kan je zeggen. Ja, er zit zo'n mooie vaart in dat plaatsje. Maar de vaart is er op de A32 wel even uit. Tussen Wolfgeer, Jerven en Zuid. 3 kilometer file, 3 minuten extra reistijd. En voor mensen die naar de Ronestad rijden via de polder, is op de A6 voor de Chettelbrege. Er staat 4 kilometer file, 4 minuten extra reistijd.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
0: Friesland van de Hoorn. De strandrace en de beurt veert die het Arune man die in Warkum van start gingen, die binnen volop gingen. Vanwege de ideale waasomstandigheden konden de deelnemers aardig opzitten op een del Warmond. Onder telefoon de vastzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht. Goedemorgen opnieuw.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat is de laatste stand van zaken? Bind de eerste nog in.
3: Ja, het is echt onwaarschijnlijk. Van het beurtvaart was zelfs de eerste vannacht al voor 12 uur binnen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Wow.
3: Ze hebben niet de snellere tijd dan de snelste tijd. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk. Ze zijn nauwelijks weg en ze zijn alweer terug.
0: Ja.
3: En vanochtend vroeg kwamen de eerste strandraceschepen ook alweer terug. Dat is ook echt snel.
0: Ja, als je als eerste weer rond binnen, dan ben ik de winnaar?
3: Ja, maar de strandrace is dat wel zo, want daar hebben we niet nog allerlei tijdcorrecties over bruggen en over, daar is het echt wat het is. Heb je pech, dan heb je pech. Dan lig je met iemand anders in de sluis die er weliswaar eerder was, maar dan ga je toch weer gelijk verder. Maar bij het beurtvee zitten er nog allemaal wel verrekeningsfactoren. Dus daar is het wat moeilijker te voorspellen of degene die als eerste terug was ook echt gewonnen heeft.
0: Oké, dus dat is nog even afwachten. Maar waar wie je bij de strandrace dan als eerste, waarom?
3: Nou, het was wel een beetje te verwachten, maar je weet het nooit zeker. De sterke Jerke, die heeft inderdaad gewonnen.
0: Ja, hoe kan het toch dat hij altijd zo snel is?
3: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Zoals al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook wel heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
0: Ja, en dan ben je nog wel blij dat ze toch weer als eerste binnenkomen?
3: Ja, zeker. Want zij kijken zelf onderweg niet op social media's of op weet ik veel wat voor track and trace mogelijkheden. Dus zij weten het ook niet zeker.
0: Ah.
3: Zij denken het wel, maar ja, je weet het pas als je echt in de haven komt en er nog geen andere mast ligt.
0: Ja, fantastisch. Nou hier met Juster ik even over de Lutgerdina, die nog maar in de beurtveer. Maar die kon wat les dan die streaming bij de Lemmer uitkomen. Bin die uiteindelijk voortzetten?
3: Ja, zeker. Ja, ze hebben wel voortgezet. Maar ze hebben vannacht ook weer toch weer een extra rustpauze ingelast. Ze waren zo ontzettend moe. Dus we hebben ons gebeld van ja, we moeten eigenlijk in Amsterdam rusten. Maar we gaan het niet eens halen. Dus we hebben vlak voor Amsterdam, eigenlijk een beetje in de hoek van Durgedam, hebben ze de anker er weer in gegooid. Ze zeiden we moeten echt eerst slapen. We zijn zo ontzettend moe. Nou, dat snap ik ook wel. Het is een zwaar schip. Ja, dat is eindeloos ingewikkeld om die manoeuvres goed uit te voeren.
0: Ja, want dat is onboord hebben ze meestal mooi een behinding. Dat is wel een flinke belasting. Zo'n tochtje dan even.
3: Nou, dat klopt. En het schip is natuurlijk wel heel mooi aangepast op rolstoelers of mensen die meer handen nodig hebben om zich vast te kunnen houden. Ze hebben ook wat meer begeleiders bij zich. Maar dan nog, het is inderdaad even het zeil omhoog draaien. Dat gaat daar anders dan op de meeste andere schepen.
0: Maar ze jouw de street nog net op?
3: Nee, zeker niet. Die geven eigenlijk nooit op. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nee. Verwacht ze hem dat Elseny en Jord binnen, kom ik in?
3: Nee, niet allemaal. Nee. Er zijn er wel een aantal die hebben die extra rustpauzes ook ingezet. En die mag je zo lang houden als je wil. Dus we hebben al gezien, er liggen er wat nog in de Urk. Bij Lemmer liggen er 2. Ja, dus we gaan het zien wanneer die weer los willen gooien. Het is vandaag niet hele gunstige wind. Dus je hebt ook wel eens kans dat ze wachten tot nog wat later op de dag.
0: Michel-Chen, hoe het hem ontwikkelt. We houden het zelf, Jerik in de gaten. En het tegen tank van Jantien Milders-Lubbert. Dank u wel.
3: Oké, dank je wel.

0: stemmen hier in Friesland van de Moon en I promise myself.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Wat wist al over brandveiligers? Die vraag die stiet de komende dagen centraal in de bibliotheek in Boetenpost. Brandveilig leven van de brandwacht had er 3 dagen lang voorlichtingsbijeenkomsten, maar de namen Piep in de Biep. Jonge beziekers, maar ook ouders, worden op leegdrompelige wijze uitdaagd om de kunde over brandveiligers te testen. Wietse Brandsma, die is van Brandveilig Leven. Een goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen, Diana.
0: Wat moet ik nu vaststellen bij Piep in de Biep? Hoe zucht dat eruit?
3: Ik ben natuurlijk net de volle vrieren. Dat moet ik natuurlijk zelf niet ontdekken. Maar ja, het maakt het en we hebben verschillende oorzaken van het ontsteken van wenningbranden. Ze hadden het vertapt naar in de biep. En die maakte de band dan op ziekje. Om dan als het ware een soort van puzzel daarvan op te lossen. En dan komt er een word iets, zeg maar. En dan kun je wat moois krijgen.
0: Het is echt heel interactief dus. Ze binnen echt dwaande om dingen op te sporen.
3: Ja, zeker. Absoluut. Ja, en dat, dat triggert de band vaak. Dat weet ik al heel kort, gelukkig. Maar bij Surge Wolfman, bij dit soort dingen, dan is het altijd heel wichtig om... om weer even op mij even de band te prikkelen van waar ben ik nou eigenlijk om te denken. En zeker, Tien Vroor is ik altijd, hè, als ze mij 20 jaar geleden verteld hier van mag goed om te denken met opladen van elektrische apparatuur. Ja, en dan hing ik net zo verlaagd op slijm. Terwijl we nou wel weten van hoe belangrijk dat een onderdeel in is van onze dagelijks bestingen, zeg maar.
0: Ja, want dat is een van de oorzaken van wenningbranden op het stuit.
3: Ja, die zit er wel tussen. Dus die ga ik nou een beetje verklappen.
0: Ja, oké. Nou, net de volle verklappen, maar wat vernem je? Een witte band er inderdaad een heel soort al? Of binnen toch nog een heel soort dingen die ze net witte en waarvan ze zeggen van wow, oh, dat is toch wel nieuwsgierig. En ik voor de ouders.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een vlam in de pan, bijvoorbeeld. En meestal meer dan altijd van dat het lennig kan als bijvoorbeeld gas haakt. En denken van nou, elektrisch gaat, dan gebeurt me dat net. En dat ken ik goed. En dus dat ben wel vaak van die liefde, denk je. Van, en dat anders dan ik dat denken van, oh ja, dan maak ik hem dus toch om denken.
0: Waarom doe je dit vooral ik voor de ben?
3: Ik zit altijd van jong geleerd is oud gedaan. We beginnen bij de jeugd, zeg maar. En we bouwen dat wel op. Hè? Dus ik in het voortgezet onderwijs jou wat valuurting. Zelfs in het technasium ben we actief als het gaat om brandveiligers. En dat geef ik terug. Dus bij jou ik value vind voor bedrogen, instellingen, meer met al je maar op. En dus we dachten dat eigenlijk een leven lang zit, maar dat we eigenlijk wel meestal weer in value te willen.
0: Ja.
3: En puur om het feit om meestal beurs te meten. Ik van de risico's, maar ik van wat kist nou eigenlijk zelf dan om het te voorkomen eigenlijk. Hè? Want dat had het leerst, zit ik altijd van die leerde auto maar eigenlijk zo lang mogelijk in de garage te bouwen. En dan gaan meestal er geen last van. Als die auto begint te rijden, dan gaan we er dan naar de vervelende zaken dan. Die willen we het leerst voorkomen. En dus daar gaat het om.
0: Nou is het vakantie, dus ik kim je dan het plak van een bibliotheek. En ben, dat is wel goed kiezen, denk ik.
3: Nou, ik hoop het al. We hebben het vaker dingen, ja. Dus het is gelukkig het de eerste keer. Het is altijd al. Als je het mee bent op vakantie bent, dan nee, die krijg ik wel kwijt. Of diezelfde die hier bij ben, die komt misschien naar de bibliotheek. Dat ken natuurlijk ik nog. Maar wij spelen wel vaak van, hey, het is vakantie, dus dan komen de meesten wel even naar de bieta.
0: Nou heem dit jaren dien, maar toch is dit een pilot.
3: Ja, de opzet is een beetje vernijd. Lekker dat is het voorheen hier de 20 oorzaken die ze op kietje mogen. Dat kan wel niet, hier 20 stuks, dat is een heel soort in de bibliotheek. En die hebben we weer onderweg net zien. Dus een collega van mij, die ben aan de slag weg, ik mij onderwijskundige om te zien van, hey, kunnen we dit... we zorgen naar de manier van vragen stellen en de beeldenis die er beproefd wordt, daar is nou wat mee naar doen. Dus het is weer wat mee leven in blaast, zul ik het zo maar zeggen. En dus moet je even pionieren van hey, hoe slaagt dit?
0: Ja,
3: maar ik had van de week een film, dus ik ben zelf al heel enthousiast.
0: Oké, en die zie je oorzaken van brand, die worden nou net boeten beskoring houden? Want het is wel vanzelfs belangrijk dat Elsenier weet wat het al hier veroorzaken kan.
3: Ja, precies. Nee. We zitten wel in de top 10, lekker het samen zeggen. Dus
0: okay.
3: We hoeven de klokken net om te stikken, jammer genoeg. Maar dat is wat het is. En dat zijn wel zaken die doen misschien altijd nog wel wisselen kennen. Dus kist ik in de richting van een pierdweg op mee. Zeg van, hé, dit slaat het bol. Of dit mag wel even oppassen. Dus ja.
0: Wat Elsinie en Kenny gewoon welkomen in de bibliotheek in Boetenpost? Of mast hij van tevoren ik nog even op, Jan?
3: Nou, Sophia, ik weet is het alweer vergeefd. Als dat wij je tegen om en om. Dus je kan gewoon binnenkeuren en even gezellig een praatje maken. Dus ik toestel, ja, kom alle jij. Je maakt er geen project X van meisje volgens mij, maar ja, kom gerust wel.
0: Nou, dat zal wel wat afvallen, denk ik. Maar voor de meesten niet denken, wat moet ik Joert nog even uitvinden? Geen even lekker naar de bibliotheek in Boetenpost. Wietse Brandsma, tegen dank.
3: Ja, graag gedaan.
4: De media van de morgen.
0: We krijgen nog even prachtige foto's binnen trouwens van Jelle Komrij. Die stuurt even foto's van dat het Sintje nou echt opkomt. En het ziet er weer prachtig uit.
5: Ja, we moeten het van foto's hebben. Want wij kennen je de studio. Wij kennen wij net naar Boetens in direct. Nee. Dus we moeten het echt van foto's hebben.
0: Ja, dus als nog mooie foto's hebt, nou, stuur ze maar even in. Want daar ben we gek op.
5: Ja, absoluut. Diana, ik vind het Joert een wat vrede vastieden van de Telegraaf.
0: Oh,
5: ja, want ze herhalen het berjocht dat bij de Stadsborkerij Griftsteden in Utrecht. Ja, de binnenband die binnen een beetje van slag. Want hier is de Vos en Haas en dat waren twee bargen. Hmm. En die zitten dus op hun plakje in een stal bij de Stadsborkerij. Alleen nog, ze ben fut. En hing het een bordje opgehaald voor de slacht.
0: Oh.
5: Dat is wel heel hut, hè?
0: Ach.
5: Ja. Dus die band ben dus van slag. Daar had ik een petitie geweest om die beesten te sparen. Maar ze ben dus fort. En het is een krek de bedoeling. Mensen bewust maken hoe een stukje vlees ontstaat. Dus
0: okay.
5: De bestuur.
0: Oh, dat is wel vreed.
5: Het wordt er wel een beetje in voor. En dan is die vast hier de heel dal een beetje vreed. Want dan heeft dus dit stukje dan daarop staan. Maar dan daarboven... is een foto te zien van een slager die daar mijn grut mee zien een grut stuk vlees om zit te havelen. Stoofcollege.
0: Hmm.
5: Ja.
0: Ja.
5: Een stoofcollege in een Amsterdamse kookstudio. En daar waart de Hollandse pot op een heger niveau tilt. En de haat er al voor de sucade en riplap. Ik weet net dat ze het erom dienen hebben, maar die gaat er wel haast op.
0: Ik weet net al voor hoe een uitdacht is.
5: Nou.
0: Nee.
5: en dan had die kranten ik nog voorop staan. Zorgfraudeurs de pas afsnijden. Pro wil dat in de Tweede Kamer. Zorgondernemers willen tenij al bieden start teruglichten. Dat om een pro leid. Kamerlid Julian Bushoff die komt met een initiatiefwet. We hebben een screening voor haar. Belastingsschulden, criminele banden en dubieuze yieldstroomstremen bij zorgombieders onder de lucht komen matten. Voordat ze belastinggeld ontvangen of kwetsbare cliënten onder hun hoede krijgen.
0: Nou,
5: want er wordt een soort mij fraudeert natuurlijk van dat soort onduidelijke bureautjes. Nou, en pro die het zijn, als we ze nou in force goed screenen, dan ben we er al. En pro opent jacht op zorg cowboys. Want daar hebben we het dan hoe in dit geval.
0: Oké.
5: Okay. Ja.
0: Nou, tot zover de kranten. Dadelijk meer der oer het Nijs Utoren Media. We hebben het verzelfs ik hoor de stakingen in het Iepenbier Vervier. Verderop in Friesland van de Moon.
6: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
7: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
8: En Noorderwien is overal west toe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
6: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
9: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
10: De garage bij jou in de buurt, Haima, service en auto's, is er voor Elsie.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door de staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
16: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het al meteen niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
15: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
17: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
15: De Nederlandse volleybal... Voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moors, Jochen van Hoeten te vast, die het maar de staking in het streekvervier van Noah kunnen stakers haar inskrullen. En muziekjes van Yes. The owner of a lonely heart komt te samen.
18: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
19: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
20: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
21: Njorren hond om Santje in oktober, hienste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vlierkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Friesland van de Moor.
24: Maar Diana de Groot.

0: Owner of a Lonely Heart van Yes is dit. Het is 8:08. En er is verkeersinformatie, Feike.
1: Ja, de A32 destijds het stil tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 3 kilometer file en 4 minuten extra reistijd. En het komt terug werkzaamheden om de dijk.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
4: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is. Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
0: De wet staakt in het Iepenbier vervier. Van nou al kunnen stakers haar inscrollen. En treinverkeer te Ljouwert en Starum loopt deze week stil terug werk on het spoor. Ek de oorgang in de Zuidegouwwaai tussen Warkum en Hielpen, die is dicht.
5: Ja, ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws.
0: Ja, en wat het goede nijs is, dat Jes dus dadelijk. Oer het treien is dit alweer van Friesland van de Moor. Mooi dat ze erbij bist. Feike, wat is die nijs?
1: Ja, dan maakt het wel heel spannend met die tease van die
0: zeker.
1: Man van ProRail. Nou, ik ben benijd. Asielziekers die lang wachten, maar op een besluit van de IND, hoe haar een status, die gaan net langer jocht op een vergoeding. En de dieseldeal tussen Trump en Poetin, die maakt van tafel, zei het premier Jetten.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: Nou, eerst maar het wapenjucht in het kwad. Maar ja, jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, na een heldere nacht kan waars een prachtige opkomst van de zinnen verwacht je. En die er dan joert en geregeld bij. Maar uiten trouwens even wat hege bewolking. Maar in westenwind is het joert zo'n 16 tot 17 graden. Vannacht is het opnij helder met opklaringen. En dan is het de temperatuur weer om de 10 graden. Morgen alweer een prachtige nijzemberdij. Maar in matige dat warme zuidenwind liggen de temperatuur dan om de 17 tot 18 graden. Maar eerst vol opzinnen, maar in de midden wat meer bewolking. In de nacht dan ik warm, maar zo'n 12 tot 14 graden. Het is wel bewolkt, maar het bloed droog. Aanstend meer hoe het waar.
0: ProRail die werkt onder spooroergang op de Zuidegouwwaai tussen Warkum en Hielpen. De provinciale dijk is volslaan afgesloten. Ek verhelpt Jensen en Iepenbier vervier. Elsenien die mat omrieden. Tegelijk rieden de deze week geen treinen op het traject tussen Ljouwert en Starum. Reizigers in Zuidwest-Friesland moeten dus rekken houden met extra reistijd. En ik praat erover met Paul van der Tuk. Hij is bouwmanager bij ProRail. Een goeiemorgen.
7: Goedemorgen.
0: 2 dagen lang is die overgang dicht, hè? Waarom?
7: Omdat we de overgang volledig gaan vernieuwen. Dat moet 1 keer in de zoveel jaar, rond 20. Omdat het natuurlijk een druk brede overweg is, moeten we hem helemaal goed opnieuw ingieten. En dat kost iets meer tijd dan normaal.
0: Ja, en dat kan dan niet in fases dat jullie dat alleen 's nachts doen?
7: Nee, omdat we het 1 keer moeten ingieten. Omdat het een soort krukrubber is wat ook uit moet harden, moet het in 1 keer groter worden.
0: Ja, en dat lukt wel binnen 2 dagen?
7: Ja. Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws. Die jongens binnen vannacht heel hard gewerkt, dus het is zo goed als klaar. Dus ik verwacht dat ze rond 7 uur klaar zijn met ingieten en dan gaan ze de verkeersmaatregelen eraf halen. Dus in plaats van morgenochtend zou je vanavond of vandaag in de loop van de ochtend eroverheen kunnen.
0: Wauw, dat gaat wel heel snel dan.
7: Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen.
0: Nou, inderdaad ja. Maar hoe kan het dan dat het zo verschrikkelijk mee zit?
7: Ja, het weer zat mee. Het was droog. De temperatuur valt mee. Het is natuurlijk vrij warm voor in oktober. Dus dat zijn goede conditionerende omstandigheden waarmee dus de hechting gelukt is en het uitharden sneller gegaan is dan verwacht.
0: Ja, want dat uitharden, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Dat moet wel goed zijn voordat al het verkeer er weer overheen gaat.
7: Ja.
0: Oké, maar dit geldt dus voor de weg. Die is dan weer vrij. Mensen kunnen er dan weer overheen.
7: En het gaat over de lange lanen.
0: De lange?
7: En 359.
0: Ja, de Zuidegouwwaai.
7: Ja, sorry. Mijn vlies is niet zo goed.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Helemaal goed. Nou, dat is duidelijk. Dus in de loop van de ochtend, dan verwacht u dat het weer het verkeer er weer overheen kan. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is een belangrijke verkeersader in het zuidwesten van Friesland. En ook hulpdiensten, die maken daar gebruik van. Dus dit is alleen maar positief nieuws.
7: Ja, klopt.
0: Dan gaat het ook nog om het spoortraject. De trein die kan er ook weer overheen?
7: Nee, dat nog niet. Duurt nog tot zaterdagnacht.
0: Oké, wat zijn jullie daar aan het doen?
7: We zijn op het hele traject tussen Leeuwarden en Stavoren. We hebben het wissel bij Sneek hebben gesaneerd, bij het emplacement daar. We zijn een wissel bij Workum aan het vernieuwen. En hier en daar zijn we alle bruggen eigenlijk de nieuwe bevestigingen aan het vervangen. Zo wordt er op 13 verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd in de fases. Zodat het spoor komende jaren weer tegenaan kan.
0: Ja, en jullie maken gebruik van een nieuwe digitaal treinbeveiligingssysteem.
7: Ja.
0: ERTMS. Wat doet dat precies?
7: Dat gaat er de komende jaren uitgerold worden. Wij maken nu het civiele, dus het spoor gereed zodat het weer klaar is voor ETMS. En een collega van mij die gaat dat digitale systeem introduceren. En eigenlijk voor, zonder heel erg technisch te worden, het wordt een nieuw, fijne systeem, waardoor we dus in plaats van via de seinen weten waar de treinen rijden, dat je digitaal via GPMS precies weet waar de trein rijdt. Dat betekent dat je de afstanden tussen treinen kleiner kan maken en eventueel meer treinen zou kunnen laten rijden.
3: Oké.
7: Dus het gaat in plaats van dat je via het seinwezen, dus via de seinen langs het spoor, kan zien of er een groen, geel of een rood sein is. Kan je nu gewoon live zien waar de treinen zijn.
3: Ja.
7: Dus dat betekent dat we altijd in controle zijn waar ze zijn.
3: Oké, okay. Nou, dat klinkt ook hartstikke mooi. Ja. Nog even, want het gaat om het traject tussen Leeuwarden en Stavoren, wat op dit moment dus eruit ligt. Er rijden bussen. Nu zijn er ook stakingen in het OV. Dit is het enige traject in Friesland waar je zeker bent dat er een bus rijdt?
7: Ja, ik heb geen tegengeluid gehoord.
3: Nee, want ik begrijp, zij vallen onder een andere CAO en die bussen die rijden gewoon.
7: Ja, daar hebben wij een hele goede samenwerking met de Arriva. Dus mochten ze gaan staken, had ik dat wel gehoord. Dus tot op heden heb ik niks gehoord, dus het gaat er maar vanuit dat ze rijden.
3: Oké, okay. Fijn nieuws. Dank u wel, Paul van der Tuuk van ProRail.
2: De media van de Moor.
3: En ik geef een Fijke. Wat is er nog tjink aan?
1: Ja, de Immigratie en Naturalisatie Change, de IND, die is blij dat asielzoekers die te lang wachtje maken op een besluit over haar verbloosstatus net langer dwangsom onvreegje kennen bij de rechter. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een vaststel van asielminister Bart van den Brink. De dwangsommen werden ooit ingevoerd als stimulans om de IND sneller te laten beslissen op zaken. Maar in de praktijk leveren ze vooral extra werkdruk, hoge kosten en onnodige werklast op. Terwijl het doel sneller beslissen niet werd bereikt. En dat zei Rodia Maas. Zij is directeur-generaal van de IND. Ja, ze zei te volle meesing was een te lang wachtje op een besluit. En Slipje en ik langere tijd in onzekerheid. Ze herjocht op een tijdige behandeling terug de IND. Maar ja, hoe gek het misschien ook klinkt, dwangsomprocedures helpen daar niet bij. Ze smiet alleen nog maar extra werk op en een soort kosten, want de IND heeft alleen nog dit jaar al 112 miljoen euro om dwangsom uitkeert. Miljoen vliegen hier. Dus dat zijn forse bedragen.
3: Zo.
1: En de CNS die heeft een grote achterstand en behandelt een soort asielverzieken te let. Ja, dat zal dan net veroorien. Alleen het kost dat Nederland net langer yield. Dan met de deal die de Amerikaanse president Donald Trump met de Russische president Vladimir Poetin sletten heeft over de levering van diesel van tafel. En dat zei het US-premier Rob Jetten. We hebben dit ook kenbaar gemaakt. Doe dit niet. Het de premier zijn in een debat in de Tweede Kamer. Dan doog die redenering achter het akkoord ik net. Meer diesel inkeping in Rusland zal net leiden ter kalmering van de internationale merk. En ik net aan legere prijs voor Amerikaanse consumenten. Dat gaat zich gewoon niet voordoen. Amerika is natuurlijk die oorlog begonnen. Tegen Iran, de straat van Hormuz is afgesloten. Er komt minder diesel en benzine, of minder olie, wordt uitgevoerd daartoe. En dan gaan de pomp, de prijs naar de pomp, die ging omheen.
3: Ja.
1: Trump had er les van, want er zitten verkiezingen om te komen.
3: Zeker.
1: Dus lees ik ergens trouwens dat al die miljoenen vetten diesel die dan die kant op komen. De ken Amerikanen ken daar één dij mee verder.
3: Ja, het giet ik nergens hoor.
1: Nee, nou ja, dit is natuurlijk, ja, hij hoopt dus op die manier toch die verkiezingen te winnen. Nou, moet ik zeggen, Jetten en de EU die hebben een beetje boeter op de hollen. Want we hebben natuurlijk zelf sancties ingesteld in Rusland. Wij geven net direct diesel van Rusland. Alleen nog landen als Turkije en India, die keep je op grote schaal goed kepen ruwe olie uit Rusland, raffineren die olie in hun eigen land.
3: En dat keep je wij weer.
1: En dat keep je wij weer. Dus we hebben een beetje boeter op de hollen.
3: Een beetje hoor.
1: Ja.
3: Nou, dank u wel.
1: Gradient.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Moramian.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Riet de bus of trein nou vol of net? Nou ja, dat is alvast hier, want de wet staakt. De onderhandelingen door een nieuwe CAO tussen vakbonden en werkjouwers die binnen verstroen. Chauffeurs die mogen zelfs bepalen of ze mooi doorgaan de staking. Maar de verwachting is dat er een soort actiebereidheid is. Isa Visser, die is op het station in Ljouwert. Isa, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, is het drok?
3: Nou, het is wat op en oh. We staan hier nu ongeveer zo'n kwartier voor achten. Nou, toen we hier omkwamen, wie er eigenlijk in kop. Af en toe komt er iemand. Ik sprutse eigenlijk mijn jongen die ging al zitten op het bankje. En nou, toen roemden we hem naar hem ta. En toen ja, stierde hij zelf ook al op, want hij hield ook al trouw. Ja, hij riet het net. En hij zei, nou, normaal hoor ik het nijs wel aardig in de gaten. Maar nou, ik hield het net trouw. Dus die, nou, wie wil onderwijs naar huis om toch maar thuis te werken. En ik stier ook voor het boord. En daar stier dan nou ja, alle bussen die normaal sprutsen voortgaan. Nou, ik denk dat er een lijst van wel 30 lijnen steen, waarvan er nou ongeveer 4 steen die het wolf ja, voortgaan. Okay. Dus het is net een soort, en heel soort meesken die hier ook omkomen, die zucht ik naar dat boert en dan zucht ik wel in de egen van nou, ja, dat wordt hem juist net.
0: Nee, precies. Maar van de 30 lijnen, maar 4 die drieden, dan kist wel zezen dat die actiebereidheid groot is.
3: Ja, dat denk ik ook. En dat zei Maurice Otting, de stakingsleader van het FNV, die zei dat van de morgen al. Toen we in de seis voortrieden nou, vanuit het stallingsplak. Dus die zei, hij zei ook al, ja, de bereiding om hier om mij te dwaan is gewoon heel groot. En dat shirk hier op het boord ook wel waarom. Het is echt een leads ongetal bussen wat voortgaat. En als dan ik naar die bussen just die voortrieden, ja, er zit een enkeling in. En ik had er ook al een paar voortgaan show waar helemaal niemand in zit. Want ja, meesten houden toch rekening mee dat hij net geert.
0: Ja, en het is dit hier ik net voor het eerst dat de bussen staken. Dus meesten binnen misschien ik wel een beetje meer op tarret.
3: Dat denk ik ook wel inderdaad. Een tietje verlien die in de bussen, maar ik de trein diende toen om mij. Nou ja, en dit is nou de eerste keer van deze riegen on te kriest. Maar meesten kist zich wel op tarret dat dit net, nou ja, hierbij bloot. Want ze willen on te kriest elke dag in de weken, of één dag in de weken, willen ze weer staken gaan. Nou ja, om toch te zorgen dat het peteerder komt voor een better CAO.
0: Ja, want het is behoorlijk verstroen daarin. Nou, hopen dat daar snel een oplossing van komt. En van Joert, ja, toch maar of thuiswerkie of een horenwezen vinden om ontwerk te gaan.
3: Dat denk ik, hè? Ja.
0: Goed zo. Isa Visser, dank u wel. En zij houdt de staking Joert voor u in de gaten. En dat kist bij u, ik volg u vanzelfs in de Orenmedia. Dit is Cher.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Tees die op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
4: NRV.
5: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
3: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
5: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
3: Geweldig idee.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelven Jochenen. Een oorsjug van het Frieske Nijs, Fijke Wouda.
12: Een goeie morgen. Veldmoezen veroorzaak je momenteel grote skee- en gasgebieden in Friesland. Per hectare gaat het om 10.000 moezen die al het gas opfretten. Voor veehouders is dat een grote skeepost. Er valt haast niets in de moezenpleeg te dwaan, zei onderzoeker Gerbert Roerink van Wageningen University.
13: En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het gas is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet al het gras wordt kapot gevreten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
12: Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21 is net blij met de staking in het streekvervier van Hjoerd. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteert actie onderneemt. Maar daar had Goudswaard net volle vertrouwen in.
14: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen, dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te jennen, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onschengelt en dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
12: De staatssecretaris zelfs had een dubbel gevoel over de stakingen.
15: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost.
12: Binnen oorreding op de kruising van de Beada Bakkerstritte en de Jan Evenhuistritte in Ljouwert is justjoen een voetganger verwoenen rekken. Het slachtoffer roen oer een zebrapaard en wat hij skept door een auto. De kuider is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de plysjemijnaam voor verder onderziek. Streekbussen moeten in de toekomst zo volle mogelijk op verste tieren naar verste plakken rijden. Dat zei het waar de Kamerlid Haptemoede Hoop van Pro. Het Riek wil in de toekomst meer inzet op openbaar vervier op onvraag, zoals flexbussen of vervier dat via een app oproepen worden kan. Maar de Hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
16: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en weten willen wij het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus, precies maar van waar moet naar Lauwert of weet ik weet ik wat welke route je dan nemen. Maar dan weet je wel je ontap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
11: Dank u wel, Fijke Wouda. Waar dat yes dadelijk van Jan Jonkman.
17: De Opel Big Event bij Haima. All in a no ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
18: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
20: Thuis komen is in een binnenkomen en van dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moesten, Shen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
19: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzoon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij ook goed.
21: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er van Elsie.
24: Friesland van de Mol. Diana de Groot.

0: op Friesland.
1: De wet staakt in het Iepenbier 4, maar waarom eens? Dat jest je dadelijk. En wat voor waar krijgen we, dat weet Jan Jonkman.
2: De hege druk bepaalt Joet het waarbeeld. We hier na een heldere nacht hebben nu een prachtige opkomst van de Sinnehoorn. En dat is een prachtige kleurenspectakel in dat even. En dan hebben Joet die Sinne die nu al opkomt. Daar hebben, die het Joet een soort rond. Maar uitentroos wat hege bewolking. Of van die wolkenvladen. Maar daar het de Sinne die prikt er gewoon doorheen. En dan kunnen we stellen dat we Joet weer een prachtige jesdag hebben. We zitten van nou eerst maar een westelijke wind wat in een frissere lucht zo wordt. Maar door het verskomen van het hege drukgebied naar het eerste taal, dan gaat de wind aan wat om naar het zuidwesten taal. Het wordt daarom even wat langer dat de temperaturen oprennen, maar je hoort altijd naar temperaturen van zo'n 16 tot 17 graden, maar een matige westenwind. Jong en vannacht is het weer helder en dan klert het weer op. En dan heeft mijn matige, dan al een zuidenwind, nou, die wat warmer wordt, liggen de temperaturen zo rond het 10 graden.
1: En morgen wel helemaal het terras op, begreep ik.
2: Als je dat wil en je hebt vrij, dan zoek ik het er maar van nemen dan. Want het is weer een prachtige naaisimmerdag. Die start maar geregeld zijn. Hè. In de midden hebben we wat meer bewolking. Ja, en de wind, die komt uit het zuiden. En maar de aanvoer, ja, die viert dan wat warmere lucht om. En dan hebben we in de midden temperaturen van 18 graden. Wolf zit er in de midden, matige, betekent krachtige zuidenwind. Dus als de terras op was, Diana, dan zoek ik even wat in de smouten zitten. Hè. Maar dan in het centje is prima te dwan. Letter in de midden heeft wel wat meer bewolking. Maar de temperatuur, die kinderen we prima op terug. Maar in de nacht dan hebben we de bewolking doorgaan. Hebben we wat hegere temperaturen. En die liggen altijd om de 12 tot 13 graden.
1: Ja, en dan vreed.
2: De bewolking heeft het algemeen doorgaan. Uit een trom was even een glimp zinnen. Maar we zitten nog steeds in een warmere lucht, zo wat maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan kunnen de temperaturen nog oprennen naar zo'n zandje tot 18 graden in de midden. Maar dan komt er een steuring in en dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Komen er een tal buien en dan gaat de temperatuur in één keer van die 18 graden onderuit. Zandje 18 naar zo'n 14, 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwesten wind te staan. Ja, dan maakt het van het gevoel even wat kouder. Hebben we een nachtelijke temperatuur om de 10 graden heen. Nou, en snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een spotje rein. Maar ja, maar een krachtige en wat westmatelijke wind hebben we temperatuur om de 13 tot 14 graden. Maar de gevoelstemperatuur die lijkt even wat leger. Zullen we dan een snijden, dan is het droog. Ja, in de midden meeste zinnen. Maar dan maar een skralen wat eerste wind. Ja, is het nog maar zo'n 12 tot 13 graden. En die temperaturen, die liek je voor de hele nieuwe week. Ik wou alleen te wijzen. Nou ja, zei Geert Vetsend, tijd voor het houtje kappen, voor de houtkachel. Want die tijd, die komt er weer aan.

0: in mijn hart en de Fajeres Pick Meet met de oude boekenbeam. Meiwerkers van het streekvervier die lissen joot het werkdeel voor een betere CAO. Kisto joot nog wel mooi het IPMI-vervier naar die werk of mosto op ziek naar een alternatief? Verslagjouwer Isa Visser die bezieken het u te vinden en ze praat mooi Maurice Otting. Hij is stakingslieder van het vakbond FNV. En hij luidt uit waarom die staking zo belangrijk is.
1: Er zijn 7 onderhandelingsrondes geweest en er ligt nog steeds verslechteringen op tafel. En ja, als naar 7 rondes niks uitkomt, dan ben je uitonderhandeld.
2: Merk je ook dat dit echt libbert onder de chauffeurs?
1: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is.
2: Ja, size is net volle.
1: Nee, dat klopt, dat klopt.
2: Wat verwacht je van de rest van de dij?
1: Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
2: Want wat Jerjo onder die chauffeurs zelfs? Het is hier op dit stuit nog rustig, maar de chauffeurs, want het is nog petit, dus die lezen denk ik nog even op in eer. Maar wat binnen verhalen die Jo Jerre?
1: Ja, er is gewoon heel veel irritatie over de voorstellen van de werkgevers. Werkgevers willen veel meer flexibiliteit. Je diensten laten bekendmaken. Ja, wij willen ook graag een sociaal leven.
2: Je hoort dus de hele dag, nou ja, geen bussen. De trein zijn jou, die rijden nog wel, wel als het goed is. Hoe zit de dijde vierde voor Jim uit? Want het is wel wichtig ik, dat de chauffeurs die staken zich straks wel ommelden.
1: Ja, vanaf 8 uur zijn we bij het vakbondshuis in Leeuwarden en in Heerenveen. En daar kunnen de chauffeurs zich aanmelden.
2: Joet is dus, nou ja, de eerste dij. Je mag ik bekend maken, on te Christ willen we eens elke week in een dij staken. Mag dat het redmiddel wezen, denk je?
1: Staken doe je niet voor je plezier. Wij willen graag een goede CAO. En helaas betekent dat dat wij 1 keer in de week gaan staken.
2: En zullen je maar dan uitkomen, denk je?
1: Uiteindelijk zul je met elkaar in gesprek moeten.
2: Hou je daar een beetje, nou ja, hoop in dat slagje geeft?
1: Ik hoop dat de werkgevers tot inkeer komen.
2: Nou sta ik Jim op Waasje. Zul dat elke week dan zou wezen? Kunnen de meesten er wat rekening mee horen of is dat onvoorspelbaar?
1: Nee, de stakingen die worden 2 dagen van tevoren bekendgemaakt. En dus niet altijd op woensdag.
2: Jim zal echt elke dag om te Christ, nou ja, Jim hiervoor inzetten?
1: Als dat nodig is, zullen we dat doen. Ja.
2: Dus stel, er komt eerder jeder een peteer op gong, dan kan het misschien ook wel jeder arm wezen.
1: Daar hoop ik op. Ja, zeker.
2: Daar heb je ook vertrouwen in?
1: Dat gaan we zien. Dat gaan we zien.
0: Maurice Otting, hij is stakingslieder van het vakbond FNV. De strontrace en de beurtveer die het Arone Man die in Warkum van start ging binnen, die binnen volop geënde. En vanwege de ideale waasomstandigheden konden de deelnemers aardig opzitten op een del Warmond. En de eerste, die binnen zelfs al binnen, zo vertelt vastzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht.
3: Ja, het is echt onwaarschijnlijk. Van het beurtveer was zelfs de eerste vannacht al voor 12 uur binnen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Wow.
3: Ze hebben niet de snellere tijd dan de snelste tijd, maar dat is natuurlijk ongelooflijk. Ze zijn nauwelijks weg en ze zijn alweer terug.
0: Ja.
3: En vanochtend vroeg kwamen de eerste strontraceschepen ook alweer terug. Dat is ook echt snel.
0: Als je als eerste weer rond binnen, dan ben ik de winnaar?
3: Ja, bij de strontrace is dat wel zo, want daar hebben we niet nog allerlei tijdcorrecties over bruggen en over, daar is het echt wat het is. Heb je pech, dan heb je pech. Dan lig je met iemand anders in de sluis die er weliswaar eerder was, maar dan ga je toch weer gelijk verder. Maar bij het beurtveer zitten er nog allemaal wel verrekeningsfactoren. Dus daar is het wat moeilijker te voorspellen of degene die als eerste terug was ook echt gewonnen heeft.
0: Oké, dus dat is nog even een afwachtie. Maar waar wie je bij de strontrace dan als eerste waarom?
3: Nou, het was wel een beetje te verwachten, maar je weet het nooit zeker. De sterke Jerke, die heeft inderdaad gewonnen.
0: Ja, hoe kan het toch dat hij altijd zo snel is?
3: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook wel heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.

0: Nog een keer zo'n Riedeltje? Ja, dacht het wel, hè.
1: De media
2: van de morgen.
0: Midnight Oil en The Beds Are Burning.
3: Nou, heerlijke plaat om er maar uit te gaan.
0: Lekker, hè. Nou ja, die Bert in de branche, die het dan moest nog uit, denk ik.
3: Ja, inderdaad. Nee, maar een mooie knaller.
0: De Friese kranten, Feike.
3: Ja, hekkelen nu het nog kan. Die het voor op het Fries Dijkblad. Onder mij morgen kennen het nog. En dan met het naaiers onderhoud om sletten en oren wetteren met dien wijzen. Nog voor het stormseizoen begint. Dus het kan ook nog even. Huh? Dus ze zijn er rap bij. Dus ik een foto. Bij Reetsjerk is die maken best nog gauw even onthekkelen.
0: Ja.
3: Dus dan grenzen, gaswinning, Waddenzee dichterbij. Dat schroot het Fries Dijkblad ik nog. De Blijmdelgang ter gaswinning in de Waadzee bloot nog heel tijd binnen de stelde grenzen. Dat stelt een onderzoeksrapport. Wolken met de grenzen van wat opboord worden mij dichterbij als in 2000 jaartje tocht waard. De remwegprocedure is nooit bijgesteld, terwijl dat nu wel nodig is. Hm. Dus dan ga ik nog gauw even naar de de kranten. Honderden mensen in de rij voor Van Gogh schilderij in Hongkong. Stimmezen in de Riegen voor een werk van Vincent van Gogh. Dat is de Shimby en vestiging van het veilinghuis Sotheby's. En het schilderij Kastanjebomen in Bloei is al 60 jaar net publiekelijk vertoond. En gewoon mensen die reizen urenlang om het schilderij met eigen egen Shin te kennen. Op 18 november dan wordt het veild.
0: En wat verwacht je ze dat het opbrengen zil? Ziet dat erbij?
3: Ja, dat ziet erbij. Nou, hoi fest.
0: Ja?
3: $180 miljoen.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Zo.
3: Ja, nou, het is wat. En de Bob-campagneborden die verdwijnen langs de Friese diken.
0: Oh.
3: Ja, al die campagneborden die willen nou uithellen. 60 motto-borden. Vaak zien dan van ik ben de Bob of weet ik volle. Maar ze, het werkt het net echt. Het verkeer wordt er net echt veiliger toch. Oh. En ze bieden de provincie constateert. En het is een afweging van wat binnen kosten en wat smiet het op.
0: Maar al die dingen desteren, dan kost het dat toch verder niks? Of
3: ja, want ze willen ik wel verwikselen en alles. Ja,
0: okay.
3: En ze moeten onderhouden worden. En daar komen na je ombestedingen aan. En die geld weer doen even net.
0: Maar het is wel een heel inburgerd begrip, dat boppen.
3: Het boppen wel, ja. Dus ja, bij die boord maak ik naar beneden.
0: Nee, dat denk ik net. Nee. Feike, dankjewel. En ik bob trouwens altijd, want ik drink eigenlijk nooit. Dus dat is niet gemakkelijk.
4: Okay.
0: Wim, goeiemorgen.
4: Ja, hoi Diana, goeiemorgen.
0: Hoi. Mooi bril.
4: Ja, ik heb hem bij Funja.
0: Hij heeft een heldere kijk, Joet.
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, hij duikt er samen op. Op het plak werd hij eigenlijk te lezen.
0: Oké,
4: dus
0: nou.
4: Ik weet net waarom mijn kroeg in de show aan hem uit is. Goed, het is nou waar, dus we bent alweer vergeten.
0: Ja, zeker.
4: We hebben de volgende zelfs dadelijk inderdaad bij het belangrijkste bloot, gewoon de muziek. Drie uren lang. Verder hebben we Ashwin Sepp aan de telefoon. Dat is een verzamelaar uit Anjem. En die verzamelt echt van alles in zijn boerderij. Lego, KLM, huisjes, pepermuntblikken. Friese wetboeken, 3000 boeken sowieso. KLM Huskes wist wat dat binnen?
0: Ja.
4: Dat wist ik net.
0: Nee, als KLM Saffolen dit wist.
4: Frequent flyer of zo.
0: Ja, dan krijg je van die Jastien Huskes.
4: Oké. Ja, ik wist het net.
0: Nee,
4: ik wist het net. Quiz, jij had er een letter erbij verzels.
0: Van alles en nog wat.
4: Dat.
0: De komende drie uren vermaak, ontalen woorden, mooi Wim Brons. Dit wie Friesland van de Moon. Noffelijke dag, ontmoon.
1: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid.
14: Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Omroep Zilt non-stop.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Haneker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
3: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
3: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Reizigers in Friesland hebben u te krijgen met gevolgen van een landelijke staking in het OV. Een soort bussen blauwe steen en meerdere ritten vallen uit. Dit is het waar met Jan Nijs uit de Orde Media met Fijke en de eerste muziek is aan van Gabriel.
9: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
10: Voor een nieuwe Opel. Haima. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Noe Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Dit is de muziek je hoort in Noe Friesland, die van Gabriel, dat hij Dreams.
1: Van Tolvo, moet je in horen, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een editie van Waar is die Fitje Oktober. Reizigers in Friesland naar weer te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussen bloesteen en meerdere ritten vallen uit. En als de zeespiegel omheeg komt bloed, is het door 12 of 3 hier, misschien wel 10, bij de goswinning onder de Waadzee. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie middag.
2: Een goeie middag, Jacob. Nou, wat hebben jullie? Wat een prachtig dag. Die boom van Molen, maar een prachtige opkomst van de zinnen. En de zinnen er aan jullie geregeld bij. U schoten wat hege bewolking hoor. Ja, en met een matige westenwind liggen de temperaturen van midden om de 16, 17 graden heen. Vannacht is het op mij helder koud het aan als aan 10 graden. Maar morgen werd een schitterende najzimmerdag. En dat in oktober, met een matige warmte. Maar zuiden lezen de temperaturen dan om een zandje 18 graden. Eerst volop zinnen, in de midden wat meer bewolking. En in de nacht is het ik warm als een 12 tot 14 graden. De bewolking het wel de oorhaan, maar het bloed droeg. Aanstend meer hoe het waar.
1: Oort inroeren. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. Reizigers in Friesland hebben u te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussen bleven staan en meerdere ritten vallen uit. Bij de busstalling in Ljouwt, die van de morgen goed te zien dat er staakt waard, grutte aantal bussen staan stil op het terrein en het wikkert geval op een guttal orenplakken. Verslaggever Isa Visser, wie van de morgen al betiert te paard en peilde de stemming bij de reizigers die dit nog wel oordoorden.
3: Stond je op de bus te wachten?
4: Ik stond op de bus te wachten, ja.
3: En toen?
4: Ja, nee, ze rijden niet. Dus nu naar huis, thuiswerken.
3: Had je niet meegekregen dat er gestaakt werd?
4: Nee, totaal niet. Nee, meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
3: Maar volgens mij vind je het niet zo erg om weer thuis te werken?
4: Nee, ik vind het prima. Ik had alleen liever dat ik het eerder geweten, dan had ik nu zo lang kunnen slapen.
3: Je stapt net uit de bus. Jij hebt geluk gehad vanochtend, denk ik.
5: Ja, klopt inderdaad. Het was ook even kijken of ik wel met de bus kon, maar die ging gelukkig.
3: Ja, ben je dan niet bang dat je vanmiddag niet meer thuis komt?
5: Nou ja, in het ergste geval moet ik naar huis lopen en dat is op zich wel te doen, dus ik vind het niet zo erg.
3: Nee, snap je de reden dat ze staken?
5: Ja, ik snap het wel.
3: Was u van plan om met de bus te gaan?
6: Eigenlijk wel, want gisteren zag ik dat het niks stond op de app. Maar nu ja, is alles uitval. Nu moet ik helaas met de trein naar Franeker.
3: Beetje een tegenvaller?
6: Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel snel hier toe gegaan, maar ja, het was niet nodig eigenlijk geweest. Maar ja, helaas, nu moet ik straks nog mijn basis appen.
3: Dat je net even iets later bent?
6: Ja, helaas wel.
0: En verslaggever Isa Visser trof op het station op het Jereveen nog een vakbondsbestuurder van het FNV over de stakingsdij.
3: Stijn Duursma, jo bin bestuurder van het FNV. We staan hier op het station op het Jereveen. En voor u is, nou ja, alleen nog maar lege vakken. We hebben normaal bussen hier te steen, maar die steen de Joert net. Is dit een beetje het beeld wat jo ek van Joert verwachtte hier?
7: Ja, zeker. We zijn de hele provincie ben ik al doorgereden vandaag. Op heel veel plekken in de ochtend weinig of geen bussen. Nou, hier in Veen zijn er vanochtend 7 uitgereden. En ja, we verwachten dat ongeveer 90% van de bussen niet rijdt vandaag. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om te gaan staken. Dus ja.
3: Ja, je bent binnen op meer plakken west zijn, Joal. Hoe zeggen de derde? Wie dat een beetje hetzelfde beeld?
7: Ja, ik was vanochtend in Emmen, collega's van RTV Drenthe te woord te staan. Daar was de hele ochtend maar 1 bus uitgereden. Ik weet dat op andere plekken in het land helemaal niks rijdt. Omdat bijvoorbeeld in IJsselvecht en Overijssel, er rijdt gewoon geen enkele bus. Heel veel treinen rijden niet. Dus het is vooral lege busstations inderdaad, ja.
3: Wat is nou het haatpunt waarom het zo wichtig is om jou het net te rieden?
7: Nou, wij zijn in conflict met de werkgever over de CAO. Wij hebben allerlei voorstellen gedaan om de CAO wat te verbeteren. Zodat mensen ook gewoon gezond hun pensioen kunnen halen. Zodat ze een beetje fijn hun leven kunnen inrichten. We hebben een half jaar onderhandeld. Alleen daar is eigenlijk niks uitgekomen. De werkgevers willen vooral bezuinigen. Dus die willen nog meer flexibilisering. Dat mensen nog langer zwaar werk moeten doen. En onze leden hebben gezegd van, nou, daar gaan we gewoon echt niet mee akkoord. Dus je hebt massaal gezegd, we willen gaan staken. En nou, vandaag is de eerste stakingsdag.
3: Wat hoop je hem uiteindelijk te bereiken?
7: Nou, we hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen ja, we staan op ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. Maar ja, we hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
3: Denk je ook dat het wel nodig is om onontkiest toch dit wel terug te zetten?
7: Ja, ik hoop echt van niet. Want ook chauffeurs vinden het echt niet leuk om te staken. Dus we zeggen ook van, we doen het gewoon echt pas op het allerlaatst. Maar nu hebben we echt het gevoel dat het nodig was. We hopen ook dat de werkgevers, dat Arriva en Qbuzz, dat ze allemaal meekijken en zien van, ja, het is wel echt menens. En dat ze gewoon met een beter vervoerstel komen voor een goede CAO. En dan zijn we ook echt de moeilijkste niet te gaan weer praten. En uiteindelijk is het aan de leden. En dan hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen dat we tot aan kerst gaan staken.
3: Hier op het Jereveen zit ook een vakbondshuis. Het is wichtig echt dat chauffeurs zich ommelden, want anders krijgen ze echt geen vergoeding. Is het druk op zulke plakken, Joet?
7: Ja, het verschilt een beetje per plek. Het is ook vakantie, dus je merkt dat het ook wel wat rustiger is. Maar de plekken waar ik geweest ben, inderdaad Heerenveen en Emmen en Groningen, was het best wel druk. Veel mensen die voor de poort gingen staan, een kopje koffie drinken. Mensen die misschien niet staakten, maar toch even mee wouden kijken. Het is ook de hele ochtend worden de mensen ingeschreven, dus het verschilt ook een beetje. Maar het is op de meeste plekken wel druk, ja.
3: Het libbert dus vol onder die chauffeurs.
7: Ja, heel erg, want het streekvervoer staat best onder druk. Er zijn heel veel lijnen en haltes die verdwijnen. Er wordt best veel bezuinigd ook. Omdat het gewoon niet rendabel is. En dat merken chauffeurs ook gewoon. En die kunnen natuurlijk niet zoveel aan doen. Want die willen gewoon de vervoerder van A naar B brengen. Maar toch wordt er op hen ook heel veel bezuinigd. En dat vinden ze toch heel oneerlijk. En ze hebben ook het gevoel dat dat niet hoeft. Dus ja, vandaar dat ze echt nu een hak in het zand zetten. Gewoon voor zichzelf opkomen.
0: Ja, dat vind je vakbondsbestuurder Stijn Buursma. Die dus een rondje maakt door de provincie. En blijkbaar zelfs net onhinkelijk is van het IPMBV4.
1: Noi Friesland, media oorshow.
8: Kom op Friesland met Fijke Wouda.
0: Zij is het, Fijke. Oh, niet dan.
9: Ja, goeie midje. Dan moest er nog even kwiet, hè?
0: Ja.
9: Dat rondje met de auto. Ja.
0: Ja, maar het valt toch op.
9: Het valt wel op, ja.
0: De vakboost, team Bieven 4 let plat en de vakboost zei, nou maar even een rondje te doen. Ja, dat is dat.
9: Foei. We lijden je nog, maar er wie natuurlijk ook rond een menje wie er een behoorlijk drama doet in Amerika. Bij het pretpark Six Flags. Een man uit een 60 meter hege achtbaan vol. Het is net oliver. Dat wie een vreselijke klap heeft die man maken. Alleen het drama wordt al eens alleen nog maar grutter. Het is nou bekend dat het om Hassan Karim gaat. En die man hier dus jeder kanker oorwon. En een mannelien heeft hij nog maar ternauwernood wiskreun. Een hevige autobrand heeft hij oorleven.
0: Maar dit is cynisch.
9: Dit is wel heel, heel cynisch.
0: Dat je kanker oorwinnen, een autobrand oorleven en een pretpark versterren.
9: Nou, precies. Zijn zus die zei ik van, het is gewoon net eerlijk dat hij nou stierf. Dat is het nooit natuurlijk. Maar hij wie dus krijgt weer zoen. En het ongeluk heeft de pretpark vrouwt, ik botskokt. Hij is dus uit die beugel, is hij glieden onder de rit. En hoe dat kan, dat wordt nog onderzocht. En het pretpark bedroog Six Flags heeft uit vastzorg meerdere vergelijkbare achtbaan in de Verenigde Staten sluiten. Dat lijkt mij wel heel verstandig. Dan heeft Trump die heeft een nieuwe wetvierster, mag zeggen. De 41-jarige Katie Zakaria. En die heeft juist haar eerste persconferentie gedaan als wetvierder van het White House. Dat ging net heel dol lekker.
10: Good morning. I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here. The president will be back on Thursday, and that's what I will answer. I'll leave it there.
0: Ja, nou, iedereen dus ontwerp en ze kent de president een eigen man met dit koor.
9: Dus dat gaat al lekker. Dus ze waren behoorlijk zenuwachtig, mensen die er bij onwijzig waren. En ze waren 8 minuten lang alleen maar aan het voorlezen van een bladje. En dat is wel een heel verschil met haar voorgangster. Want die ging altijd, Caroline Leavitt, en die ging altijd mijn gestrekt been foto op de paar zien. Dus ik weet net dat het er dan echt een soort better van worden is. Maar in elk geval, president Trump, heel tevreden. Die zei, ze hebben het goed gedaan. She did a fantastic job. No one can do a better job than... Nee, nou, maar nou, die waren dus wel tevreden. En maar mijn meesting die zei ik van... Ja, waarom moest zij... Want ze wie nog maar krijgt ontwerp. Waarom moest zij nou voor dadelijk al voor zijn paarse conferentie...
0: Ja, dat hij dat van het werk weer.
9: Ja, daarom. Dus, want ja, er is dus een groot verhaal daar nou in Amerika. He, van binnen vrienden steeds nou opholen met dealen van inlichtingen met Oekraïne. He, dat is belangrijk voor de ontwikkelingen onder het front daar. Daar wist ze helemaal niet van. Oh, dus ja, je moet je misschien toch een wat beter inwerkje. Voordat je, nou ja, ontwerking. En dat is wel heel belangrijk vanzelfs. Ja, dan is er in Duitsland, ja, had het nou een grap of ja, wat meer is, dat is nou net helemaal duidelijk. Maar er ben onbekend, die hadden de borden van 50 kilometer in het oren, die hingen ze vervangen door borden met een maximum snelheid van 60 kilometer in het oren. En dat dienen ze vlak voor een flitser. Oh. Dus er zijn al 400 mensen geflitst. Die dachten, we houden zo'n snelheid, die zeggen 60 kilometer, maar die flitsers die nog op 50. Wat de officiële snelheid is.
0: Ja, maar wat is dan de regel?
9: Nou ja, daar zitten ze aardig mee. Ja, hier is wel een probleem mee. Daar biedt die gemeente, die gaat er over. Want ja, het is natuurlijk net te bewijzen dat... ja, misschien ben ik wel mensen die bewust 64 kilometer rijden of te hut rijden. Nou, maar ja, ze hebben toch even met de hand uit het strutsen. En ze hebben nou alle 400 bekeuringshessen kwitskomen.
0: Ja, want je zo gaan boert met zondag, dan moet je er eigenlijk op vertrouwen.
9: Ja,
0: Soenjesheze.
9: Dat liek het mij, ik.
0: Oh, dus, voor waar krijg je een sms?
9: Oh, dit is voor het werk.
0: Oh ja.
9: Dit is het telefoontje van morgen hier. Daar ben ik nog aan het regelen.
0: Ja. Oh, mooi zo.
9: Ja, dus wat dacht je dan?
0: Ja, dat weet ik, hè. Ik ben dat
9: de witfeester van Trump.
0: Ja, maar wit.
9: Die dacht dat ik hem man wie. Ja. Nou, trouwens, voor de dieren van de actie kent deze hele grap daar in Duitsland minder grappig uitpakken. Want ze kennen een feestenstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Als ze erachter komen waar binnen, want dat weten ze nog.
0: Denk ze met die verre boeren betalen.
9: Ja, dat zou een mooie straf
0: zijn. Dat is passend, toch?
9: Dat is passende straf.
0: Dacht ik.
9: Nou, doe maar eens de carrière bij het ministerie van Justitie, is dat wat?
0: In Duitsland.
9: In Duitsland. Dat stiet hij wel.
0: Ja.
9: Graag in, Jacob.
0: Niks te danken. Het is nutje met een oertolven. Als de zeespiegel omheen komt en komt een bloed, is het oer 12 treien in dien met de goswinning onder de Waardzee. Wie had het en de muziek? En die is van Harry Styles.

0: Harry Styles. Het liek erop dat de Goswinning onderwaarts is in langste die het hoorn had. Zond 2000 werd er Goswon in het waardgebied en door zo'n praat door die winning de natuur net de bot ontaast te mij. Uit onderzoek toch blikken dat de boom net zakt terug de Goswinning, maar dat er een oorprobleem is. Aan de telefoon, Tjeerd Gorter van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het goede nieuws is dat er geen nadelige effecten voor de natuur in de Waddenzee zijn geconstateerd in de vorm van dat die bodem daalt. In dienst zou je kunnen zeggen, ga maar gewoon door.
1: Ja, dat klopt. Ja, wij als onafhankelijke commissie, wij toetsen ieder jaar weer de rapporten die de NAM maakt of laat maken over de bodemdaling. De overheid kan vervolgens toetsen of aangeven van is het binnen bepaalde grenzen gebleven. De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen. En dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
1: Dat ligt eraan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het de sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of in hoeverre de bodem ophoogt dus.
0: En waarom is dat problematisch?
1: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
0: Ja, dus even voor mijn begrip, platen die nu af en toe droog vallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
1: Nou, dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, dat klopt.
0: U zegt, het duurt dan wel even, maar als die gaswinning in het Waddengebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
1: Er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de. Dan ga je eerder de grens over. Dus, en dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
0: Ja, maar er is dus een vergunning tot 2035. Maar mocht dat scenario dat u schetst zich voordoen en het treedt al op in 2029, 2030, is het dan gaskraan dicht?
1: Dat is niet aan ons sowieso, maar dat heet het hand aan de kraan principe. Dus, en daarom toetsen wij ook die monitoring. Want als het inderdaad zo versneld zou gaan, dan kan de minister besluiten om die gaswinning eerder stop te zetten. Ja.
0: Oké, nou, we wachten af welk scenario het wordt.
1: Ja.
0: Spannende tijden voor de mensen die aan de Waddenzee leven en de mensen die daar gas winnen natuurlijk. Ik dank u wel voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Tjeerd Gorter, wie dat van de onafhankelijke commissie die het

0: minister adviseert het over die kostwinning. Het is Astel Wien, dadelijk het regionale Nijs, met Jantine Weidenaar.
1: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
2: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
2: Tease die op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelwien. Het regionale Nijs met Jantine Weideraar. Een goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Ecomare op Texel die is reed om Werelderfgoedcentrum Waadzee in Lauwerszee te helpen als het failliet gaat. Of de opvang oerhevelen werken in Noord-Texel, dat is nog niet duidelijk. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht het in 12 weken faillissement. Ook er stiepe Texel-bierenkin hing het af van de helpvraag uit Lauwerszee. Ik moet duidelijk worden hoeveel opvangruimte nodig is en voor hokker periode. De politie had een 18-jarige man uit Ljouwert aanhouden van een stekpartij justerjoen in Grees. Hierbij is één persoon verwoenen rekken. Vooral ging het om de stekpartij, zo er een vjochtpartij tussen meerdere personen west hebben. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grees. Het is net bekend hoe het die er rond is. En de bestuurder van een brommobiel die mast van de morgen terug de bronwacht uit zijn auto hellen worden. Doet er maar het voertuig kantelen weer. Het badde al een keer in Donkerbroek dat de mini-auto bij een diekversmelling opriden weer. En dan kantelen de brommobiel en koer de bestuurder net meer zelfs uit de auto komen. Uiteindelijk slag het met help van de bronwacht om de bestuurder via de kofferbak te bevrijden. Het is natuurlijk of de slachtoffer verwoenen rekken is bij het ongeluk. En in Oudeboorn is van de morgen een fietser verwoenen rekken. Het slachtoffer laat omrijden terug een auto, rekken erbij verwoenen onderhollen. Het is natuurlijk hoe het barrekoer en de politie docht er verder onderzoek naar.
0: Jantine Weideraar, dank u wel. Dadelijk het waar met Jan Jonkman over 12 minuten.
2: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat er al het afriet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dagelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
15: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
17: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
18: Noe Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: Omwenners van benamde vleerbasis hebben zwaargen vanwege wet die te feestje meer voorjaart om wekelijkse trainen of om meer loer te produceren, of dat in het losbelang is. Maar nu eerst het Wabriot, Jan Jonkman, een goeie middje.
1: Jacob, goeie middje.
0: Nou ja, juist wie het even erop bieden, maar wat hebben jullie weer een mooie tijd te pakken?
1: Ja, zeker. Nou, juist jongen, op het einde van de middag, ik heb het al even een litske doodje, kwam de zinnen erbij. Ja, en we hebben vannacht weer een mooie sterrenhemel en maar vanmorgen een prachtige opkomst van de zinnen. En maar temperaturen die van morgen hier om 8 graden in de provincie, weer 14 graden op de kust en in het watergebied. Nou ja, en van de morgen af vol op zinnen, uit een trof wat hege bewolking. Nou ja, en dat resulteert dat we nu al hier in Eekmarie temperaturen hebben van 15 en een hele graad. Nou, dat is in Laaksemsa, Bakkenveense, De Puin en dan Wolt, Kwijm en Grauw hetzelfde. Vlieland en Jesterijn, die zitten al op zo'n 16 graden. Nou, maar dank aan een hege drukke beerte van 2028 nou al, hebben jullie weer een prachtige jesdag. Dat hege drukke beerte, dat leidt bij Frankrijk en dat rosteert er wat een zwakke westelijke streming. Ja, die zwaargt van mooie blauwe loften, wat hege bewolking, nou en wat flingertuigstrepen. Ja, bij die westenwind zitten we dan wat even wat in wat frissere lucht. Maar omdat het hege drukgebied nou het eerste te opschoot, gaat de wind van de midden om naar het zuidwesten toe. En er komt staar gewoon wat warmer lucht dus kant op. En dat resulteert dan van midden maar geregeld zijn temperaturen van 16 en misschien al de 17 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. En die zuidwestenwind is matig. En dan hebben we jongelijk dan prachtige Sint Delgong, want jongen op zo'n oren kunnen wel even boeten wijzen. Is ik altijd naar zo'n 16 graden. Maar een warme zuidenwind. En jong, en vannacht klaart dat dan op. En dan hebben we vannacht eerst minimumtemperatuur. Dat is een beetje om 12 uur. Om dat 10 graden. Maar omdat die zuidenwind, die te warmer is, die dan stadig gewoon op gang komt, hebben we letter in de nacht dat zijn manier wil worden op de temperatuur om de 12 graden heen.
0: Ja, en kunnen we nog zo'n mooie Nijsimmers gereden of versknopen morgen of net?
1: Dat doen we zeker. Ik bedoel maar, het is in aanbieding. Albert Heijn doet er net aan mij, maar het waar die profiteert ervan. En want we hebben morgen weer een schitterende Nijsimmerdag en die startmanier hebben we mooi geregeld zijn. En in de midden komt er wat meer bewolking dus kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we er maar aan via van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen om de 18 graden heen. En maar is dit in de midden wel even een matige tot krachtige zuidenwind. Maar verder is het een prachtige dag. In de nacht is het bewolkt en dan heb ik nog hege temperaturen, maar zo'n 12 tot 13 graden.
0: Ja, en dan komen we wat vreed in het weekend. Wat is dan het beeld?
1: Nou, vreed, dan zitten we nog steeds eerst in die warme lucht. De bewolking het oorgaan. Eerst nog eens even een glimpje zinnen, maar dat zal maar even sporadisch wijzen. Want we zitten dan in een zuid-zuidwestelijke streming. Ja, maar in het begin van de midi, het waterpad van de midi, komt een steuring vanuit het noordwesten dus kant op. En dan hebben we de kans op enkele buien. En dan gaat de wind om naar het noordwesten, dat zal in de midi wijzen. En dan hebben we opeens temperaturen van 14, 15 graden. En dan komt er een krachtige noordwestenwind te staan. En in de nacht hebben we dan ook de minimumtemperaturen van zo'n 10 graden. Nou, sneeuwen zitten we helemaal in die noordwestelijke wind. Dan zitten we echt in een frissere lucht. Soort. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Uitentro een spotje rein. Maar ja, die temperatuur, dat wordt even wennen. 13, 14 graden. En als we dan een snijsje is het droog. Maar in de eerste wind is het skraal. In de midden de meeste zinnen. En dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden. En dat waarbeeld, dat lijkt het dat we dat ik begin van een nieuwe week horen. Nou ja, sageer vetsend. De BM binnen green van jaloezie, door de hege temperaturen.

0: Wat is het mooie dorst van mijn huis van Chickens Go Mad. Ik bezocht wat achtergrondinformatie te vinden bij Chickens Go Mad via Google. Maar ik kreeg toen eigenlijk een oorzocht van de allerbeste kebabzaken in de buurt. Dus ik weet net of dat nou echt de bedoeling is. Dus dat we maar gewoon hebben over de WODG. Dat is de wet op defensiegereedheid. Een wet die Defensie meer voorgehoudt om bigelijks te trainen of om meer loot te produceren, of dat in het landsbelang is. Omwenners van benamde vleermbasis hebben angst. Angst voor meer loot zoelen midden in de nacht. Geert Verf is van Dwarsbelang in Marsum.
1: Nou, die wet houdt in dat eigenlijk Defensie onbeperkt vleerne kan in de nacht, op fjouwe nachten in december is dan clusteren. Dan kunnen ze 50% van het ontvluchtmaatje van mei, juni, juli, dat komt del als dat uitrekkest, van dit jaar op ongeveer 120 vluchten per nacht.
2: Dus dat betekent 120 vluchten per nacht. Dus in een week tiert kunnen ze dus zeggen van oké, we gaan fjouwe nachten vleeren en dan gaat het echt door de nacht. Dat is dus net jongens van 8 tot... Ze is over? Nee, dat is echt letter.
1: Dat is echt tot Jelwien, of tot in een uur s'nachts, of van Jelwe Vieven Maas. En dan is het natuurlijk dat het geweldige impact, net alleen nog van Marsum, Jelse, Paim, dan lezen we al je wekker natuurlijk, maar ik als ze vleren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van, als ze waarom komen, heel Noordeerst-Friesland. Dus je moet rekening horen, dat met 50.000 mensen onder het vliegpad, midden in de nacht, nou dat is een situatie dat ze maar net hebben. Het is net alleen vleertig lawaai. Het is ook grondgebonden lawaai, want ik ken ze de regeljouwing oerolen wat betreft het proefdraaien van de motoren. Dat is nou correct een milieuverromming onvregen van 10 minuten per dag naar 12 minuten per dag. Maar nu kan het eigenlijk 24 uur rond. Want er is zo'n, het moet 12 uur per tastel wijzen. Nou ja, goed, wij hebben hier een stuk of 20 steen straks. Dus dan is de hele dag kist het rond.
2: Nou, zoiets. De gemeente Leeuwarden, de burgemeester van Leeuwarden, de voorzitter van Oosten, die zei het van, ja, oké, ik snap de zorg, maar de feestje zei het, het is een theoretische discussie. Ik zeg ook dat het een theoretische discussie is. Je zoont sinds een keer van, maar alle uitspraken die ik de feestje al dingen had, dit is een hele theoretische discussie.
1: Ja, dat kan wel een theoretische discussie wijzen, maar breng dan, zet dat ik maar in het papier, want het zit vol in de wet. En de wet, ja, die wordt straks wel onaam. Het zit ik in een AMVB, Algemene Maatregel van Bestuur. Daar zit nog scherper in. En dan denk ik, pas dat nou hoor. We hebben vorig jaar de staatssecretaris en de basiscommandant vregen van, goh, het gaat naar Jim om enkele vluchten maar per jaar. Nou, zet dat dan in de wet. Een beetje koopmansgeest, een beetje meer, dat kunnen we eens voorstellen. Maar zet dat in de wet. En zet net de regelingen aan de kant. We hebben de regeling beperking geluidshinder. We hebben de nachtstrafactor. We hebben de looskantoor. Al hier ter bescherming van de bewenners. Lid dat gewoon in stand.
0: Zij Geert Verf, hij is van plaatselijk belang in Marsum. Zijn collega onder de oren kant van de vleermbasis, dan hebben we het ook Jelsum, is Gerard Veldman. Die denkt dat een soort meesken, maar met name de gemeenten, hier heel dan net goed trog hebben wat voor volg het Defensie aasten krijgt.
3: Ik denk net dat ze dat trog hebben, want de consequenties binnen nogal fors. Er zit er al wat te gebeuren. En net alleen de meesken had het net trog, maar Uzoerhiet had het ook net trog. Als ik zo'n gemeente, provincie, die maar gaan wel realiseren dat ze haar voeg kwijtraakt. Want het gaat dan net niet alleen nog om het loot, het gaat dan ook om milieu, het gaat dan ook om oorzaken die te mooi te klein hebben. En in feite, jouw ze gewoon alle voer die zo nauw te hebben, jouw ze het hand.
2: Dus dan is die democratische controle, die is haast eigenlijk vanuit de gemeente en misschien vanuit provinciale steden, is gewoon eigenlijk verslaan kwiet, omdat de feestje dat, ja, onroerlijk kan eigenlijk heel simpel zijn.
3: Ja, op grond van die wet die dan mogelijk aangenomen wordt, ik hoop je van net, maar stel dat die aangenomen wordt, dan is dat inderdaad het geval.
2: Dirk Visser, Rieslid van Pro. Hij maakt wel terug hoe groot die impact is van die wet op de defensiegereedheid waar eigenlijk in voer als gemeente.
4: Nou, ik heb er even in verdiept de laatste dagen en het blijkt dat wij bijna nul tot geen invloed hebben op die hele wet. De hele bezwaarprocedure wordt overboord gezet. Alles gaat ten koste van, of de gunste van defensie.
2: Ja, dit is een simpel vraag dan, maar even het vieren van. Ik bedoel, want Jim bent de gemeente, Jim had de oerlehest, maar Jim hebben dus niks meer te zeggen.
4: Nee, we hebben niks meer te zeggen. Het enige wat we nog kunnen doen is een bestuursrechtelijke procedure bij de Raad van State. En dan zit je meteen bij de hoogste rechter. Nou, we hadden net al even over. Dat is 2-3 jaar wachttijd. Het anders wordt een beetje uit onze handen genomen.
2: Nou, zou het, waar ik hem als voort van Oosten, ja, ik snap dat er zorgen binnen. Ik vind het alleen nog een hele theoretische discussie. Het zit op papier, het is een wet, de feestje zult nooit wanneer, die zal altijd de oorlog zitten. Hij zegt tas zijn. Is het een theoretische discussie?
4: Nou, ik denk ook dat het een theoretische discussie is. Maar als alles uit onze handen is, dan is het ook weg. Dan hebben we totaal geen zeggenschap meer. En dan is het alles aan de minister om de regels bij te stellen.
2: Wat vinden jou dat er gebeuren moet?
4: Nou, ik denk dat wij zoals we altijd werken met, in de overheid, van, er moet altijd wel inspraak blijven. En dat gaat nu een beetje overboord eigenlijk.
2: Ja, en dan ga je het verhaal van Verre van Veldman. Ik, het is ik van, hè, het kind is budgetten dat er in weken tijd 120 nachtvluchten dienen worden. Grondgebonden geluid, dat dan in mijn kind. Dat, mooi, wat is het? 24 uur een dag is grondgebonden geluid. Die impact is relatief grut dan voor eigenlijk de hele omjouwing van net alleen de Gliauwert, maar dan ga je door heel Noord-West-Friesland.
4: Nou, dat gaat inderdaad om een heel groot gebied. En wat Geert Verve net ook zegt, het is best lastig om daar nog invloed op te krijgen en te houden.
0: Zij Dirk Visser, Riesert van Pro in de gemeente in Verlijl. Begin Takomier wordt de wet in de Tweede Kamer behandelen. Kan muziek VM van Andy Lennox en Al Green.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont Ian Oren.
7: Oont Ian Oren.
6: Nou in Friesland.
8: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
9: Meer dan 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
10: Dat is geweldig.
11: Voor de beste muziek.
12: Oh, dat is zo mooi, hè?
13: En het actuele

0: En Neil Alex en Al Green, hier kolonkundige, dit is Put a Little Love in Your Heart. De gemeente heeft verjaard met de panijten zet over de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. Er investeert zich gebreken in de plan en jouwt er hier een jelly de tijd om bij oplossingen te komen. Dat staat in een tuskenfonds dat drie investeert van de moord publiceren. De gemeente Leeuwarden wil 394 huizen bouwen in Borskip De Hem. En het leidt Deunjonken de Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdenvogelgebied. Plichtsbelang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Fryske Geer vinden dan ook dat er een grote groene buffer komen maar tussen de huizen en de polder. Een buffer van 300 meter. In de plan van de gemeente is die dikwijls een stuk smeller. Verslaghouder Dennis Terpstra spreekt bij Sietske Inberg van Milieudefensie. En die is blij met de uitspraak.
1: Nou, we zijn eigenlijk toch wel gelukkig met deze uitspraak. Want alles staat ter discussie. En de 300 meter buffer is door de Rieven Staten bestempeld als te weinig onderbouwd door de gemeente. Dus we moeten weer om.
2: Ja, nou had de gemeente dus een jellie de tijd om ons te tonen dat hun plan alsnog wel oké is. Hoe zeg je hem dan ooit?
1: Nou, wij hebben vol vertrouwen dat we dat kunnen onderbouwen. Dat wat de reinvesteerde ik zei van deze de onderbouwing van dat de buffernoten smel is. Nou, dat hebben wij al zo vaak bewezen. En dat zijn zelfs provinciale richtlijnen. Dus wij nemen aan dat dat helemaal goed komt. En wij zullen ons best doen om bij de rieën dat duidelijk te maken.
2: Is het nou een overwinning of een uitstel van executie?
1: Dat is wel een hele groot dilemma. Ik ging net van uitstel van de executie uit. Wij gaan uit van overwinning. Wij kregen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief en wij gaan er maar verder.
2: Wat ging dat dan?
1: Nou, eerst in overleg met alle partijen. Ik spreek net alleen van Milieudefensie, maar we zijn natuurlijk met Fryske Geer en Natuurmonumenten en Friese Milieufederatie, Dwarsbelang, Molenstichting. Iedereen is hierin betrokken, dus we gaan eerst weer even met elkaar om tafel. En we moeten het hele, want er zitten 34 artikelen in de uitspraak, dus het moet nog goed bestudeerd worden. Maar deze eerste slag is woon.
2: Wat vind je nou het wichtigste wat in deze uitspraak stond?
1: Nou, dat toch de reinvesteerde goed in acht nam het dat dit voor de vogels dus net een goede zaak is. Het bouwplan hindert de vogels en het broedgebied van de Hoenspolder wordt te volle behind.
2: En hoe zie je nou de toekomst tegemoet?
1: Nou, wij zijn positief. Wij gaan de advocaat zei, jullie moeten sterk en moedig zijn. Nou, dat geven we aan. En dat is een goede aansporing, denk ik.
2: Wat riep het advocaat doen?
1: Dat wij nou echt, en hij helpt dus natuurlijk daarbij, maar dat wij weer omgaan naar de Rieën. Of de Rieën moet nou in feite bewijzen dat zij dit voldoende onderbouwd heeft. Nou, dat geven we al je bezin en natuurlijk geven we daar maimekor in. Dus het wordt een heel intensief traject.
2: Maar dat gooi hem dus wel mooi opgeven hoofd tegemoet.
1: Nou zeker, en we zitten hier net voor uzelf, hè? We zitten hier voor de vogels. Dus dat is, en de vogels het heel min, dus moedig en voorwaarts.
0: En van de meeste onderwijs is de reactie van de gemeente.

0: The Bokstaps en The Letter.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Hey, met je, Jacob Hoy.
0: Goeie met je dus. Wat zit er in de show?
2: Ja, eerst vakantie. Ik krijg weer een mooie tip van u. Is mij een koffiesmaakje. Vrienden hier sammelen Tjitske Dijkstra. Haast 300.000 papieren kraanvogels. En dat is als nijteens voor de slachtoffers van MH Sontje. Ze komt mij een nij kraanvogelproject. En daar gaan we het eerst over het probleem in de verslaving. Hoe groot is het probleem van verslaving onder de jongeren in Friesland op het stuit? Daar praten we dadelijk over. En daar platen bij betenken. Dat ken ik in over verliering. We hadden ik over game. He, dat, en hoe telefoongebroek. Ja. Wedstrijden, maar ik vapen, roken en drank. Nou, ik ken alle kanten op je. Betink daar eens tinkelingplaten bij.
3: Lovin' Whiskey.
2: Lovin' Whiskey. Roddy
3: Blok.
2: Blok weer dat, ja. Ja. Mooie plaat, hé.
3: Ja, vind ik een mooie plaat.
2: Mooie plaat. Ik zet hem er even bij, hè.
3: Ja, zet hem op de lijstje.
2: Kom maar op. Wat kerst ook betinken. Thuis of op die werk. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen, Alvekebroek. De Omroep app.
0: Oké, soort willen van je. Dit is nou in Friesland met een liedje van Waar is die 16 oktober 2026. De programma is werd morgen om 12 uur. Graag tot dan. Van nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielt.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
14: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Aart Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
11: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.
1: De voorspelling voor de komende 24 uur. Buiten is het koud en binnen is het feest.

0: goes from hand to hand. My girl goes from man to man.
1: Zij zong dat hij loopt, hij doet op hen.
0: I tied her up in a tailor, sex silver throat to me.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Van Schokmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werden een man van 18...

0: werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat binnen de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning in de Waadzee? Dan hebben ze een advies hoe dat mogelijk al een peer hier het geval bij ze matten. Eerst aan de debutaire Friso Douwstra de Roer in dit programma.
2: Onderwijs. My Erik Enema.

0: zitten hier in Zandig van King Harvest, net als mij. En in 2000 hier de Engelse band Taploader, dan ik nog wel eens een keer een dikke hit, maar dat noemen we Dancing in the Moonlight.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is nog Sizen, heel goed. Oer Fjouweren, goeiemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs van deze waarschijnlijk 14 oktober. 2020. Het is de dag dat er staakt wordt in het streekvervier. Het is de eerste dag, maar altijd onder vakmoonlights net de laatste.
2: We hebben de komende 3 weken hebben daarvoor de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
0: Het is de dag dat we melden dat Marsum en omkrieten benauwd binnen van meer oerlijst van de vleerbasis. Dat komt door een nieuwe wet die het meer loodsoerlijst hasteert als dat in het langs belang is. En die regel van meer loodsoerlijst, die hield ik nachts.
3: Als ze vleren via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland de lijst van. Als ze weer omkomen, heel Noord-Eerst-Friesland. Dus je moet rekening houden dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat we net hebben.
0: En het is raar dat we melden dat er hier van Steert een streek zet terug de bouwplan van de Wenningen bij de Hoenspolder. De gemeente Ljouwert, want er valt de Hoenspolder onder, maar beter bewijzen de vogel net verstoord worden, maar die plan en die wenningbouw. Milieudefensie, die is breed.
4: Wij gaan uit van oude winning. Wij krijgen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief en wij gaan er maar verder.
0: En op deze rij bij Wittrus Mai onderwijs, ons huis door het A. Dadelijk onder oren in het marathon-reetrieden verdwijnt de massastart. Reetrieder Jorrit Bergsma is de poer mij oneens. Zijn verhaal, Jessa, in dit programma. En best onderwijs, harder dan rekken mij dat er een file staat van het Jereveen naar de 10 jaar. Er staat een file van zo'n 6 kilometer. De vertraging daar is zo'n 24 minuten. Maar eerst, er waren in het kwart Jan Jonkman, een goeie midje.
5: Ja, ik ging hele goeie midden. Nou, wat heen we joh, wat een prachtige jaarsdag. Maar ze wat vol op de zinnen erbij. Mooie blauwe loften, uit en trof wat hege bewolking en een vliegtuigstreep. En met een westenwind lijnt de temperatuur vanmiddag tussen de 16 en 17 graden. Vannacht is het op nij helder, koelt het aan als een 10 graden. Maar morgen weer een schitterende jaarsdag. En het kan wel zeggen, haast een nieuw zomerdag. Met een warme zuidenwind wordt het dan zo'n 17 tot 18 graden. Eerst en vol op zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. Het bloed droeg en in de nacht heb het ik warm. Is het ik zo'n 12 tot 13 graden. De bewolking het overhaan, maar het bloed droeg. Maar aanstend meer oer het waar.
0: Het ligt erop dat de gaswinning onder de Waadzee zien langs de Tiethaan het. Soms 2000 wordt er gas won in het Waadgebied. En door zich uitpraten dat die winning de natuur net bot ontaarste maai. Het onderzoek doch blieken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is en dat is de stijging van de zeespiegel. In het van de NAM somberste scenario soort dan al oer een twaartrijen wijzen, maar dat het er ophouden wordt maar de gaswinning in het Waadgebied. Nou, deputair Friso Douwstra, die is de man van economische zaken en hij is nou onder telefoon. Douwstra, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Is dit nou mooi nijs wat de provincie onbelangt?
6: Hoe val je mij eens met die vraag of het mooi is? Ik denk ja, in de zin van dat er gewoon continu onderzoek naar dien wordt, dan maar we blijven maar wijzen. Hardelijk ben ik wat minder vrolijk oer, want wij zorgen natuurlijk vooruit. En dan ben ik nog wel wat zorgen naar voren gaan met dit onderzoek.
0: En die zorgen, wat is de belangrijkste daarvan?
6: Nou, ontnota is het binnen de parameters,
0: ja.
6: Maar om echt de toekomst goed in te schatten en derde hand aan de kraan te hebben, ja, zei de auditcommissie echt heel duidelijk wel van ja, je moet die onderzoeksparameters wel onpassen. Bij geliks op hokke moment meet je. Echt bij heegwetten ja of nee. En kunnen de controles echt allemaal wel reproduceren worden? En daar had ik de vraagtekens bij. Dat is één. En twee, ja, je moet echt nadenken over een remweg. Dus als het door een periode al fout is, maak je dan nou bijgelijks allemaal met stokje.
0: Ja, ja.
6: Dat kunnen ze net berekenen, hoe lang
0: het
6: erop rekent.
0: Nee, het zijn redelijk onvoorspelbare zaken, dat het alles, ja, alles hing het geer, maar de klimaatverhoring natuurlijk, en als u volgt van die zeespiegelstijging, hadden je er rekening mee?
6: Ja, een boring had natuurlijk niks met het klimaat zelf te krijgen. Dat is een zelfstandige actie.
0: Ja, dat snap ik, maar als je op een gegeven moment zorgt dat de zeespiegel omheen komt en die forageerplakking voor de vogelsbegeliks in het watergebied te verdwijnen, dan heb je dus wel een probleem.
6: Ja. Dat veroordeelt de ondergrond en de morfologische opbouw van het gebied.
0: Ja, had je er maar rekken, maar dat op korte termijn een aanmaken wordt om die gaswinning te hebben?
6: Nou, ik jou wel graag eerlijk antwoorden dat op dit nou echt. Nee, dat denk ik net. Gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boeten komt, dat is het oude in de wieken. Als je gemeenschap op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet.
0: Ja, het moet zijn het best, hè?
6: Dat het echt nedig is. Dus ik denk net dat het samen oer is. Nee, dat denk ik net.
0: In principe is het wel de bedoeling dat het in 2025 ophoudt, hè, die gaswinning in het water.
6: Ja, dat is de planning. Ja, dat klopt.
0: En misschien dus nou jetter. Maar deze gegevens in de achterhollen. Rek het Friesland trouwens in dat geval, als die gaswinning ophoudt en misschien jij erop had, een compensatie voor die gaswinning kwijt?
6: Nee, dat hebben we nou net. Dat is er echt net. Wij vinden dat het alweer is een mat. Nou is het op dit stuit de linnen staat dat als het skeer is, dat dan vergoeden wordt. Maar we krijgen geen compensatie of te meer te komen.
0: Ik heb het in het waterfonds bijvoorbeeld.
6: Op dit stuit worden er wel eens uitkeringen over dienen. Maar dat is net als je zegt van hey, compensatie. Nee, is de Rijksregeer had dat wel op uw instigatie. Want ik ben de oude heren vanuit mijn portefeuille mijnbouw. Ik dorp met de Aandewest. Ze zei van hey, wij moeten een padje van krijgen in de regio. Die afspraak is direct makker. Maar alleen voor nieuwe borings. En dan heb ik nog na een bepaalde tier. Dus nee, kan ik wel eens in horen dat er nooit meer nee komt. En intussen viert alle aanvragen wel dien binnen.
0: Ja. Jogin, er op dit stuit in elk geval vanuit dat het net hoe wat rij hier dien wijzen zal, die gaswinning in het watergebied.
6: Dat kan wijzen, maar ik denk het net.
0: Nee. Oké. Okay. Hard wat scherp in de gaten. Friso Douwstra, DPGR, dank je wel voor je reactie vanuit de auto in Brussel ook, hè, ben je?
6: Ja, we binnen intussen weer in Nederland, dus onderwijs naar het Heiteland.
0: Hartstikke mooi. Fijne reis en bedankt.
6: Dank u wel.
0: Oké. Okay.

Veske. Voor een triest onderwerp. Bermishandeling, om het verskoer van Suzanne Vega. Hier is het nummer Luca. Dadelijk zullen we het hebben over het reetrieden. Het is consternatie in die verhaal. Wat het is, dat jij dadelijk naar je douwe op. Dit is Note to Self. I can still see my

0: nog steeds man nooit live aan het werk, Sam. Net even hier voort. Komende snijden. De midi, om jouw trein in Spot. En dat zijn we, dat in de vroeg van de Oosterpoort. Maar dat is een sale in de Oosterpoort dus. En dan ben je eens.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, maar dat is heel hebben over het redenriet. Want er is consternatie in die wereld. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het onderdeel de massa start. Die gaat op een scheppen. Dat is een afvalrace. En elke twee rondes vallen dan twee riders aan. En zij hopen het ISU, de internationale redenrietorganisatie, dat die massa start spannender wordt. Maar nevens redenrieders wordt het levensgevaarlijk. Jorrit Bergsma onder oren, hij is full chinstander, Olympisch kampioen voor zelfs op dit onderdeel. Maar hij vindt die nije opzet levensgevaarlijk. Verstaag jou Willem Vermeld voor, die praat mij Bergsma juster op de passe presentatie van dat nije seizoen.
3: Jorrit Bergsma, doe ik die spruts in Milaan, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel zien van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief redrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nije seizoen en hier stemmen we, daar was Lauwen het ophouden.
4: Nee, ik ken van de rest ik niks hoor. We zetten mooi terug.
3: Laten we even focussen op dit hier. Wat verwacht je ervan?
4: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en weer een paar mooie prijsjes mee te pakken. Als je Auron hier weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stonden echt in het teken van het lange baan rijden. Het marathonrijden is iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om die jongens mooie dingen te laten zien. Dus dat zie ik gewoon heel erg naar uit. Dus gewoon weer beter worden.
3: Een Olympische hier, zo is het zelf wel even. Heeft u die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al een gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
4: Nou, echt wel waarom, Sjoen. Natuurlijk heet het wel waarom, Sjoen. Maar je wil het regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel leuk. En het weer natuurlijk ook, ik een unieke situatie met de matties en hoe dat al je roen in de media en met de band erbij. Ja, dat weer gewoon heel bijzonder.
3: Die medaille die helst op de massastart, dat onderdeel is op een scheppengong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
4: Nee. Nee, totaal net. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. En ik ben er geen fan van. Dus,
3: is het een gevaarlijke, Jorrit?
4: Ja, het is een stuk gevaarlijke. Het is de Maastad, staat hij weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. En heel druk nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En dan maakt het er net beter op. Dus het is een heel onderdeel worden. En tactische hel je er ook uit. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus dat ben ik net echt wij van.
3: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achter in het veld natuurlijk ook begin te wringen. Want dan was het bij de lijst aan het zitten. Ja. Daar wordt het dan met name gevaarlijk.
4: Ja. Ja, zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel experimenteerd met een afvalkoers. En wij hebben toen een hele verschrikkelijke valpartij gehad eigenlijk. En dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En ik zelf naar Sjoch. Ja, is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan? Dus het is gewoon te gevaarlijk in mijn negen.
3: Dat nou hast wel een beetje vergeleken met shorttrack. Zie je dat vergelijk?
4: Ja, nee, is ik zo. Het is de ISU die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee naar mijn inziens. Maar wat mag je ervan zeggen,
0: Nou ja, wat hij ervan vindt, het er dus inderdaad. Ik zei,

0: zongeres wie dat altijd. Hè? Dat is die Springfield jaren. En Little by Little. Er is hier al een stikke 60 van in de provincie, volgens mij. Langs de provinciale dieken. Die kunnen motto worden, worden ze neer. Maar ze zijn eigenlijk gewoon de Bob worden. De bewust onbeschonken bestuurder. Die het waskangen waard of op attendeerd waard. Als het geen drank op achter het stuur hem moest. Maar die boeren die verdwijnen. Die worden de waai hellen. In de rin van deze weekend. Dadelijk Jerwe van de deputaire die het verkeer in portefeuille heeft. Waarom de provincie dit besletten heeft. Dat is de haast. Pierre in onderwijs.
1: Leggen je dan maar op. Ruim bij een barbecue, Jimmy op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rol op de Fries.
2: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nice maken ze de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nice makers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelde Vieven. Ik vind het een mooi moment om eens even te zien wat het laatste nieuws uit Friesland is. En daarvoor is hier Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.

0: Een goede medie. Ecomare op Texel is reed om Werelderfgoedcentrum Waardse in Lauwersicht te helpen als het failliet giert. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht een faillissement in 12 weken tijd. Hokkerstype Texel Bieren Ken hing het al van de helpvraag uit Lauwersicht. Ik moet duidelijk worden hoeveel opvang rond de nederig is en voor wat voor periode. De politie had justitie een 39-jarige man uit Wolvenkie aanhouden. Hij werd vertocht van bezit van verbeerde vuurwapens en zwier vuurwerk. De EOD ging naar een hoes om de kei weg om het vuurwerk veilig te stellen. En derde blikken dat dronken nutselen weer. De politie kwam in actie naar een melding over oerlijst. In het centrum van Wolvenkie waren dat stuit zwier vuurwerk aanstutsen. De politie had een 18-jarige man uit Leeuwarden aanhouden voor een steekpartij justitie in Grijns. Daarbij is één persoon verwoond geraakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er een vechtpartij tussen meerdere personen geweest hebben. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grijns. Het is net bekend hoe die er ontdaan is. En de bestuurder van een brommobiel moest van de motor de brandwacht uitzien auto keilen worden nadat er met het voertuig kantelen weer. Dat barde in Donkerbroek dat de mini-auto bij een diekversmelling oprieden weer. Daarna kantelde de brommobiel en koer de bestuurder net meer uit de auto komen. Uiteindelijk slag het met help van de brandwacht om de bestuurder via de kofferbak te bevrijden. Het is net duidelijk of het slachtoffer verwonden rek is bij het ongeluk.
1: Dat is heel vervelend, dat is daar in Donkerbroek. Dank u wel, Jacob het Frieske Nijs. Het is Nightlerzen op de site en op de app van Omroep Friesland.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Njoggen rondom mij Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
5: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
6: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
7: Onderwijs. My Erik Enema.
8: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Dadelijk hier in de was, we hebben over de gutte Bob Borden, die tot ons de provinciale dieken steen. Stien mag misschien zeggen, want ze willen oprommen. En waarom? Wat dat is, dat hebben we dadelijk van de DPCR, die het Gittelverkeer. En ik dacht, oornijs van de diek verkeersinformatie. Op de A-Zoon van het Jereveen richting Drachten zit er dit stuit een lange file van zo'n 6 kilometer. De file zit van Chalbert Oont de Tienjeta. De oorzaak is een ongeluk. En de vertraging des te schrek, meneer Harmas. Het is dan 40 minuten. Op de A-Zoon dus van het Jereveen richting Drachten. Van Chalbert ont de tienje. Vertraging dus van zo'n 40 minuten. Eerst even hoe dat komt, maar het waar. Jan Jonkman, een hele goeie middag.
9: Ja, Erik, ik een goeie middag.
1: Nou, een strielende nice middag, je wordt weer, hè?
9: Ja, het kan het op. Het hebben even een goed uitpakt, het waar. Want wie een prachtige middag, mooie blauwe loften, wat hege bewolking. Ja, en de BM in jaskleuren en dan temperaturen. Saroen om in de provincie, die lijn zat tussen de 16 heel en 16 graden. Dat wordt wel blikken uit de waarneming uit de Akmariepwaai, uit de Laaksem, de Poim, Bakkeveen, Kwaaiem, Akkerm. En Jereveen, die zit zelfs in de bebouwde kom, nog boven de zandjengraden. En die hege temperaturen, die winnen ik naar Futlijn van Vlieland, daar zit ik nog op de zandjengraden. En dat allemaal in matige zuidwestenwind. Nou ja, we kunnen wel stellen dat de Jesse Jorten van een goede kans zijn leert. En dat bloed er komen door niks aan. Als de zinnen aans een ondergeert, en dat is prachtig weer een mooie zinsondergang, wij zijn zo'n zon aan horen. Lissen de temperaturen, ik altijd nog om de 15 tot 16 graden. De wind, die jouwt hem wat del. En die gaat aan het om van het zuidwesten naar het westen toe. En dan begint de ongeveer van warme lucht ik al wat te komen uit het zuiden waai. Op een jong hebben we dan opklaringen. Op Nijver een prachtige sterrenhemel. Dan gaat de temperatuur die gaat onderuit naar zo'n 10 graden, zo'n 12 uur. Maar later in de nacht kan het tijdelijk wel eens even oprennen naar zo'n 12 graden. Maar het moment dat de zin opkomt, dan komen we eruit op zo'n 11 graden in de verwachting.
1: Nou, en dan morgen was een mooie dag, Jan?
9: Ja, we plakken de anjen aan feest. Al zult de hele dag de zinnen er net bij wezen. Maar we hebben wel weer een mooie Simberske yesdag. Die start bij een geregelde zinnen. In de midden, ja, komt er wat meer bewolking uit de kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we maar ongeveer van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen die liggen om de 18 graden. Nou, dat ben temperaturen die ben heeg voor de tijd van het dier. En dan ik nog de zinnen er droog net bij. En dan zit hij in de midden matig dat krijgt de zuidenwind. Nou, hij wat in de smouten zitten gaan, dan is het heerlijk om boeten te wijzen. En in de nacht, dan heb ik nog hege temperaturen, want we hebben een soort bewolking. En dan liggen de temperaturen. Ik kom de 12 tot 13 graden heen. En het bloed dan ik nog bij, ik nog droog.
1: Ja, en harder dat droge water vreet ik nog?
9: Nou, friet, dat wordt wat een oorverhaal. We hebben het dan heel lang in de maand niet. En vooral in het begin van de middag dan het de bewolking doorgaan. Het is nog droog. Uten trog misschien in de maand niet nog een glimp zinnen. Maar dat zal wel net een soort vaststellen. Maar terwijl we nog steeds in die warme lucht zo wat zitten. In die zuid-zuidwestelijke streming. Kan de temperatuur nog oprennen met geen zandje. Heeg uit 18 graden. Maar ja, dan in de middag dan komt de steuring vanuit het noordwesten bij. En dan krijgen we een tal buien. En dan daarbij gaat de wind ik om naar het noordwesten toe. En dat merken we dan voort. Ik om de temperaturen. Die binnen dan in de midden binnen maar geestens 14, 15 graden. En boven dan komt er ook nog een krachtige noordwestenwind te staan. Die maakt het voor het gevoel ik wel wat kouder. In de nacht is het zo'n 10 graden. Of we dan een sneeuwshow, ja, dan zitten we helemaal in een maatelijke, dat noordwestelijke streming. Het is zo'n 13, heel goed 14 graden. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En betekent een krachtige wind. Snijn, dan is het droog, het is kraal. In de midden de meeste zinnen. En dan op mijn maat eerste wind hebben ze aan 12 tot 13 graden. En dat lijkt het de waarbeeld van Mandy en Tizi. Ik wil wat er worden. Nou ja, Sageer Vetschit. De temperaturen die verliezen geleidelijk hun topvorm wat.
1: Het is wat het is. Dankjewel Jan, een fijne dag verder.
9: Fijne jong.
1: Oké. Okay.

0: Ja, begin jaren 80 hier er een dikke hit, maar de noemer Johnny Mathis juist. En Gone, Gone, Gone. En ja, ik denk, ik was even schijn, of die man al leeft. Ja, zeker, Johnny Mathis leeft nog. Die man is hier 90. Dat is een eerbiedwaardige leeftijd die je dan ik wil even jaren. En de voordraadende trouwens Van der Werf zelfs. En Lightsy on the Blues.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Maar geregeld door de provinciale dieken van Friesland Riet, Sil en Sjoen hebben de Rutte Bob Boorden die willen oprommen. De woorden werpt Waskan gebutje in drank op achter Sjoen. Die hebben haar beste tijd bijvoorbeeld gaan. Lieke goed verdwijnt het principe van Bob, bewust onbeschonken bestuurder, net, zo zei de verkeersdebutière Matthijs de Vries. Maar eerst maar eens even, waarom die Boorden nog rek oprommen worden?
2: Nou, die Boorden die willen nou bijhellen omdat eigenlijk sinds 2024 al de net nieuwe posters opkomen. Op dat moment ik geen geld weer om nou op te investeren. En daarom hadden zij nou waarom je de boel nou op en we gaan inzetten op orenmethode.
0: Ja. Er weer op een gegeven moment alweer geld toch beschikbaar voor het vernijen van de campagnes op die borden.
2: Ja, in Oudroene Jeren hebben we extra yield en nijyield beschikbaar gekregen van nu de provinciale steden. Daar zijn we nou echt mee bezig om dat yield te investeren. Dus ja, weggebroekers zullen dat ik van merkbaar wijzen de komende jaren. Want vanaf 2027 hebben we meer dan 1 miljoen per jaar om op deze wijze campagnes te vieren voor verkeersveiligheid.
0: Ja, de conclusie is ik een liefstbeetje dat die Bob Boorden eigenlijk net zo vreselijk volle effect hier op de verkeersveiligers, hè?
2: Nou ja, we hadden natuurlijk wel zien van ja, wat is nou echt heel effectief? En daarin is toch wel de conclusie dat de effectiviteit van deze borden gaan jarenlang langs de dieken steen, dat die effectiviteit er eigenlijk net meer is. Dus daarom gaan wij eigenlijk zijn, we willen als provincie op een ei, maar orenbobcampagnes, maar echt campagnes voor nog orenzaken in het verkeer. Ja, willen we in 2027 op een ei wat nijs betinken. Nou, daar ben ik heel druk mee bezig met de onbesteding, dus daar kunnen we nog meer toe zezen. Maar dat komend hier de bobcampagne waar we rondkomt in Friesland is wel helder.
0: Ja, ben je in gedacht naar Utrecht? Wat voor campagnes zijn we eigenlijk te zien krijgen onder de provinciale dieken in Friesland?
2: Nou, we zullen in ieder geval inzetten, blauwend inzetten op Bob. He, dus alsjeblieft net mijn alcohol achter het stuur de diek op. En dat zal echt te krijgen gaan mij veiligheid, mij het gebruik van de mobiel, omdat het vooral net het wan in het verkeer. Maar echt zullen we nog wel investeren op andere campagnes voor fietsveiligheid, fietshelmen en dergelijke. Maar we zullen vooral inzetten op veiligheid in het verkeer. Dus toch maar één ding in de auto en dat is autorijden en geen orenzaken.
0: Ja, de radio even wel om, maar meer is dat net.
2: Nou, onder een Friesland kind krijgt hoor.
0: Ja, dat is altijd thuis hier. Het opromming van die borden, dat het wel wat voortnieuwde, begreep ik, hè?
2: Ja, dat is nog wel een klus om dat mij ook hoor op te redden. Maar we hadden een goede planning op. En de komende tijd zullen de laatste borden verdwijnen. Nou, dat is dan de campagne West die hier een draait had. En nou is het tijd voor iets nijs.
0: Ja, en Bob bloot in beeld als het om die nieuwe campagnes gaat dus.
2: Bob bleef absoluut in beeld. En daarbij dus echt nog orencampagnes. Maar Bob zal echt in het verkeer zichtbaar blijven.
0: En sowieso natuurlijk onder sneldieken. Daar blijven die campagnes, hè?
2: Ja, natuurlijk is er een verschil tussen Riek en provincie en gemeente. Maar we toch wel zo goed als mogelijk afstemming bij elkaar om dat op elkaar aan te sluiten. Maar deze campagne, ja, die draait al hier en is net alleen nog maar borden langs de diek. Hè. Dat doen we echt op festivals en dergelijke, snitsweek en dergelijke, hadden we echt bobteams. Dus het is echt net dat het voorbij is. De borden bij de diek binnen de net. Maar op tal van oren momenten doggen we deze bobcampagne wel. En die is nog altijd heel erg wichtig.

0: Kitten. Ja, dat is de band die het oprichten is toch de leader van Orchestral Maneuvers in the Dark. En wie ik hun manager, Annie McCluskey. Dit weer een hit uit 2009, had ik zo'n ambitie. Het nummer You Are.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Nou, ik ben weer erop. Televisie, maar het Friske Nijs verzelfs in Friesland. Joer om vier voeren is dat. De Night Waberjocht, maar Jan Jonkman. En dan ik een aflevering van Heer. Een van de deelnemers van het motorspectakel Fuel Power in Chom is de 26-jarige Lars Alma. Net sinds een slim auto-ongeluk achter Lien, docht er nog altijd mee om de autocross en om de truck-cross.
3: Ik hou op echt bord in de kreupel voor, maar ik weet er zelf niks meer van, dus ja, dan weet ik dat beter.
4: Haast achter je Lien, wat wist je nou won?
3: Ja, dat ik in het ziekenhuis wakker worden met twee poorten en gips en slang op het lichaam. En ze zijn van ja, je had twee dagen verslept. Ik denk ja, wat is er gebeurd dan?
0: Ja, dat wist Lars dus net meer. Maar likegoed, hij docht nog altijd bij om die motorspectakels. Zoals in Chom dus. En de 88-jarige Jelle Terluin, die is nog alle dagen aan de maaite. Maaitje van Dwarpswapens. Het is altijd Jan Joen bij Omroep Friesland op televisie in Heer. En ja, goed, waar is hier gewoon Fleur Frederik, dadelijk bij Vieven. Maar een soort muziek, ik is dit nummer van de Doobie Brothers. This is what a fool believes. Het is 7 minuten, 5 Vieven. En ik vind het mooi, het is dus de voorreis.

0: nieuws. Jij wist van de Doobie Brothers. Dadelijk hier in de was, we verder praten over de plan die de gemeente Ljouwert hier voor de woningbouw in de Hongspolder bij Gautum al lang politiek omstreden. En nog het reinvesteert ik nog een streek, voorlopig in elk geval een streek op die plan hellen. Nou, de gemeente hier die is nou ontzet. Dadelijk hebben we de wethouder die het verzelfs in teleurgesteld is. En benijd tot zij de naaie sjocht. En we hebben verzelfs nog over de eerste rij van de landelijke staking in het IPB-vervier. Streekvervier is Friesland een laaie hoed voor een gut part. Stil, dat is nog altijd het geval, want het is een staking voor jou en het hoeren. Ja, levert het wel je wat op? Dat is waar ze bepraten met Stijn Duurs, maar hij is van de FNV. Dadelijk al hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Wat is die nijs van deze week?
4: Het was nogal iets prutsen.
3: Bijzonder?
5: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word daar blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
1: Sjogmaai op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
3: Ah. Is dat zo?
6: Dat niet anders. Nee.
8: Op de radio.
1: Maar ik op televisie.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Fjouwerend waait roerend dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hoort weer de eerste stakingsdag in het Eerbenbier Vervier. Hoe verroend die, hoe verrent die, dat is altijd aan de gang. En hoe lang houden die stakings nog aan? We zullen het doorhebben, dadelijk in onderwijs.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
18: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Onderwijs.
21: Maar Erik

0: natuurlijk een prachtig nummer. Van Crowded House, ja, dat is nummer Don't Dream, It's Over.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zonder een hele minuut oor vier. Welkom bij de Twaar Oeren, deel twaar dus van Onderwijs van deze waars die 14 oktober. Dit is uit dat het erop ligt, uit onderzoek, dat de gaswinning onder de Waardzee zien langs de tijd hangen het. En het komt vooral door de stijging van de zeespiegel.
2: Nee, dat denk ik net. Het gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boven komt, zeggen mensen op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet. Ik denk net dat het van mijn oer is.
0: Ja, hij verwacht het dus, Friso Douwstra, dat de zee, dat die gaswinning in de Waardzee voorlopig dan net stilzetten worden zal. Dus ik dacht dat reedrieder Jorrit Bersma een vol tegenstander toont van de nieuwe opzet van het onderdeel Massastart.
3: Ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. Ja, tactische haal je er ook uit en duwen trekken, dat het, voeg je taart. Dus ja, dat ben ik net echt waai van.
0: Nee, je neemt het zelfs levensgevaarlijk. Dus ik dacht dat de gutte Bob Borden, waarop al je waskan gebeurt, zijn drank op achter het stuur op.
4: Deze borden gaan jarenlang langs de dieken steen dat die effectiviteit er eigenlijk net meer is. Maar dat komend hier de botcampagne waar we rondkomt in Friesland is wel helder.
0: Zei debutier Matthijs de Vries, hij het verkeer in portefeuille. Nou, als we dan toch hebben over het verkeer op Aarsoorn van Jereveen richting Drachten, ziet er op dit stuit een lange file, zo'n 10 kilometer intussen. De file ziet van Tjalbert ons de 10e. De oorzaak van het oponthoud, dat is een stikkende vrachtauto. De vertraging is op dit stuit zo'n 35 minuten. Op Aarsoorn dus van Tjalbert ons de 10e, een dikke file. Maar eerst, het waar in het kwad, hier is Jan Jonkman. Een hele goeie middag, Jan.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, wat heen we, joh, wat een prachtige jaarsdag, mooi. Ze wat vol op de zinnen erbij. Mooie blauwe loften, uit en trof wat hege bewolking en een vliegtuigstreep. En mooi een westenwind lijnt de temperatuur van de middag tussen de 16 en 17 graden. Vannacht is het op Nijhelder, kwalt het aan als een 10 graden. Maar morgen alweer een schitterende jaarsdag. En ik heb al gezegd, haast een nijzimmerdag. Bij een warme zuidenwind wordt het dan zo'n zandje tot 18 graden. Eerst in volop zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. Het bloed droeg en in de nacht heb het ik warm. Is het ik zo'n 12 tot 13 graden. De bewolking het overhaan, maar het bloed droeg. Maar aanstend meer hoe het waar.
0: De gemeente van Ljouwert mat op een eind te zetten door de plan voor wenningbouw in de Hoenspolder bij Gautum. De Raad van State zorgt al je gebreken in de plan en jouwt de gemeente en Jelly de tijd om een nieuwe oplossingen te komen. Dat zie je in een tussenvonnis dat er hier versteerd van de mond publicaire het. De gemeente Ljouwert wil zo'n 394 huizen bouwen in het boskip De Hem. Dat lijkt de jonkende Hoenspolder bij de gebieden meer wel kruidenvogelgebied. Daar is wel aan Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friese Geer vinden ik dat er een grote griene buffer komen maar tussen de wenningen en de polder in van zo'n 300 meter. In de plan van de gemeente is die liever een stuk smelder. Siske Inberg van Milieudefensie Friesland vertelde Joert Jeder al dat ze blied is met de uitspraak van de Raad van State.
6: Niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. Wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.
0: Ja, dat wie net Siske Inberg verzeld. Ze zit weer de wethouder, die Jeroen Geerts, Julie Bruinings van D66... zit in het college en ze het wenningbouw in portefeuille. Ja, de gemeente is op hem zelfs net ontevreden met deze voorlopige uitkomst, zei zij. Julie Bruinings dus. En ze vertelde dat je een verslagjouwer Dennis Terpstra.
6: Nou, we zijn blij dat we op het grote deel van de punten gelijk hebben gekregen. En dat dus eigenlijk het hele bestemmingsplan overeind blijft in de uitspraak. Maar de Raad van State is heel duidelijk geweest en we hebben huiswerk meegekregen.
7: Nou, en dat is echt wel op een wichtig punt, want het gaat nou eigenlijk over die bufferzone, hè? Want de Raad van State zei, Jim had dat net genoeg onderbouwd. Ja. Hoe zie je hem dan al?
6: Ja, dat klopt. De Raad van State heeft gezegd dat wij moeten zorgen voor een betere onderbouwing van de bufferzone, zowel van de afstand als ook dat in het bestemmingsplan eigenlijk de garantie zit op welke wijze die bufferzone wordt ingericht. Dat is een technische aanpassing. Dat is niet zo ingewikkeld, maar dat eerste stuk, de grootte van de bufferzone, ja, daar moeten we een betere onderbouwing voor schrijven. En dat gaan we ook doen.
7: Hoe ga je dat dan?
6: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben vanochtend de uitspraak gekregen en moeten nu stap voor stap. Het is heel helder dat de Raad van State heeft gezegd dat wel beide naast elkaar kunnen bestaan. Dus enerzijds woningbouw, en ik vind dat ook belangrijk, hè, want Leeuwarden heeft een grote opgave als het gaat om nieuwe woningen. En we moeten daar wel eigenlijk bijna 400 woningen toevoegen. Daar zitten we ook op te wachten. Aan de andere kant vinden we het ook heel belangrijk dat de natuur daar beschermd wordt. Nou, daarin zullen moeten middelen. En dat is wat de Raad van State dus ook zegt. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. Maar gemeente, motiveer dan waarom jullie denken dat die 80 meter voldoende is om de natuur in de Hounspolder te beschermen.
7: Maar goed, het gevolg is er wel. We hebben FNP-site alweer. Ja, dit maat helemaal opnieuw besprutsen weer in de riet. Partij voor de Dieren, ek. Ben je nou net bang dat het, nou weer het hele circus opnieuw begint?
6: Nee, ik ben niet zo snel bang. En ik kijk uit naar het gesprek met de Raad. En op welke manier en op welk tijdsbestek dat gaat plaatsvinden, moeten we echt de komende dagen gaan bekijken. Ook in overleg met de Griffie. Want we moeten dit proces wel heel zorgvuldig doen. En daar sta ik ook voor. Nou, we weten het nu een paar uur. En de komende dagen zal duidelijk worden hoe het verdere proces eruit ziet. En dan ga ik geen enkel gesprek met welke raadsfractie dan ook uit de weg. Integendeel.
7: Is mogelijk dat je een beglies concessies donnen om die bufferzone?
6: Nee, dat kan dus niet. Kijk, de Raad van State heeft niet gezegd van je moet toch naar 300 meter of je moet naar 200 meter. Of je mag naar 50 meter. Dat heeft de Raad van State niet gezegd. De Raad van State heeft ons SEC huiswerk meegegeven door te zeggen van onderbouw nou waarom jullie denken, gemeente, dat die bufferzone van 80 meter voldoende is. En dat gaan we doen.
7: Ik is net gewoon zeze, laten we dit varen en we gaan gewoon ergens oorshoesen bouwen. Was dat net gewoon zeze nou?
6: Nee, dat kan ik niet doen, want ik heb een opdracht van de Raad uitvoeren. En de Raad heeft in 2023 dit bestemmingsplan vastgesteld. En ik zit hier namens de Raad als wethouder en ik heb uit te voeren wat de Raad van mij vraagt. En dat is in dit geval dit bestemmingsplan. Ja, en dan werkt het zo dat je wellicht een aanpassing moet doen, zoals de Raad van State ons nu vraagt. Maar stap voor stap. Dus ik kan nu niet zeggen, nee, laat maar. Want zo werkt de democratie niet. Dus ja, het is wat het is.
7: Maar is dat eventueel wel een optie dan, om Big Leagues ergens oors te bouwen in IC van Jere? Want waarom is het zo wichtig om hier per se te bouwen?
6: Ja, dat is een hele andere discussie. En dan blijf ik bij mijn eerdere antwoord. De Raad heeft opdracht gegeven. De Raad is het hoogste orgaan. De Raad heeft bestemmingsplan vastgesteld. En dan moeten we ook niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. En ja, dan moeten we kijken op wat voor termijn en wat er dan gaat gebeuren. Maar voor nu, wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.

0: Ja, beeld hem zelf verskeer, vind ik. Bas Kijks, Jerst en de Lido Shuffle. Onderwijs. Het streekvervieren Friesland Light Jude van Gutpaard stil terug een landelijke staking. Buschauffeurs lezen het werk Delft vanwege een conflict. Hoe de nije CAO en 30 vallen een protterritten uit. En met de reizigers dus op zoek naar alternatief vervier. Ja, er hebben daar hier wel een aantal reizigers die te, ja, alles net op het werk komen kon, Jude. Nou, intussen zit de eerste stakingsdive er van een Gutpaard op. Alhoewel dat een 24 uur staking is. Maar het is wel een mooi moment om even die balans op de markt te zien. Stijn Duursma is van de FNV NO aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is ook de eerste stakingsdai van wat mogelijk een wekelijkse stakingsdai Wurzel. Hoe is die ontnota verroen vanuit Jim, de werknemers en de vakbonden?
1: Nou, wij kijken heel positief terug op deze eerste dag. Ik was veel in het noorden van Nederland bij verschillende stallingen. En nou, daar reden eigenlijk amper bussen uit. Dus er is al echt massaal gehoor gegeven aan de oproep. Dus dat is mooi om te zien. En ook als je landelijk kijkt naar het beeld, dan zijn er gewoon hele provincies waar helemaal niks gereden heeft. En heel veel provincies waar ook gewoon amper bussen hebben gereden. Dus, ja. En een goede energie. Dus we zijn heel tevreden voor deze eerste dag.
0: Dat is mooi dat je hem tevreden bent als vakbond. De rieden wel een peerbussen in de provincie van de Moon. Is dat het beeld van de rest van de dag?
1: Ja, absoluut. En er zijn ook wel provincies waar wat meer wordt gereden. Maar dat komt bijvoorbeeld ook omdat daar dan weer een andere CAO is. Dus dat is ook wel even ingewikkeld. Maar vooral waar de OV-CAO actief is, zie je dat er eigenlijk nauwelijks bussen hebben gereden op een enkele na. Dus dat is mooi om te zien dat je op die manier impact kan maken.
0: Ja, nou, je bent tevreden. Er zijn de meeste die minder tevreden binnen. Dat zullen de reizigers op het algemeen wijzen. Die vinden dat vervelend dat er staakt wordt. Heem reacties krijgen van reizigers?
1: Nou, eentje. En die vond het inderdaad heel vervelend. Maar die snapte het ook wel weer toen ik uitlegde waarom de chauffeurs dan staakten. En die zei van, nou, ik wou naar Groningen met de bus, maar dan ga ik wel met de trein naar Zwolle. Dus die waren ook wel flexibel. En ik snap het. En chauffeurs vinden het ook echt heel vervelend. Dus het is ook echt het allerlaatste wat we willen doen, staken. Alleen, ja, het is ook een beetje om het openbaar vervoer in de toekomst gewoon goed te houden. En daar hebben natuurlijk de reizigers uiteindelijk ook wat aan. Dus ik denk dat er ook wel veel begrip is vanuit de reizigers.
0: Ja, maar toch zal het begrip toch beperkt wijzen. Want hoe langer dat die acties doorgaan, hoe minder begrip dat er wijzen zal. Want de IMC is eigenlijk ons de Christa, waar we actie vieren, dat in beweging van de kant van de werkjouwers komt. Dat betekent dus dat er de komende man elke dag, elke week een dag staakt wordt?
1: Dat hebben we aangekondigd. Dus inderdaad, tot aan kerst elke week op een andere dag. Dus dat we niet ook elke keer dezelfde mensen treffen. Totdat we weer met werkgevers om tafel gaan. Want zij willen echt heel veel bezuinigen en verslechteren doorvoeren. En daar maken chauffeurs zich heel erg zorgen over en terecht. En we staan echt ver uit elkaar nadat we een half jaar hebben onderhandeld. Dus vandaar dat we ook nu zo stevig zijn gaan staken. En we hopen dat dit signaal aankomt en dat we snel weer om tafel gaan. Maar ik heb er een beetje hard hoofd in als ik eerlijk ben.
0: Ja, nog even hoe de acties van het CMC zijn. We willen net elke week dezelfde die staken. Om net heel dezelfde mensen de drupenwijzer te litten. Aan de andere kant, je kent je dus geen enkele plan, maatje. Want je weet net wanneer de staakt wordt. En had je maar de beursmaat. Dat is natuurlijk de schaadkant ervan.
1: Ja, absoluut. Dus wij roepen de werkgevers ook echt op van, nou, kom eens even met goede voorstellen. Want wat wij willen is, en wat chauffeurs willen, is ook echt niet onredelijk. We vragen echt niet de jackpot. Maar we willen gewoon gezond ons pensioen kunnen halen en nog een beetje fatsoenlijk het leven kunnen inrichten. Want dat kan straks gewoon niet meer als het aan de werkgevers ligt. Dus hoe meer impact we maken, hoe sneller we ook weer aan het werk kunnen. Ja. En daar is iedereen bij gebaat.
0: Ja, heb ik jou zo reageerd, Jood?
1: Ik heb nog niks gehoord. Nee. En mijn collega's ook niet. Dus nee.
0: Een hard hoofd zijn je, Hedrin.
1: Helaas wel, ja.
0: Nou, dan zullen er dus een Nijwieke Westhaakt worden. En dat we dus net waar zien. Wordt het Mandy of Easy? Wanneer wordt het?
1: Nou, dat weet ik nog niet. En als ik het wel wist, ging ik het ook niet zeggen. Want we willen de impact natuurlijk ook zo groot mogelijk halen. En hoe eerder je dat aankondigt, hoe meer de werkgever daarop kan anticiperen. En dan gaat het nog langer duren. Maar we hebben afgesproken met de werkgevers dat we het 2 dagen van tevoren bekendmaken.
0: Oké, 2 dagen van tevoren. Nou, dan kunnen wij het dan niet melden. Nou, we zullen het in de gaten houden. Stijn Duursma van de FNV, dank u wel. En ik zou zeggen, succes met de acties. Maar dan kies ik partij. Dat maakt me net van. Dus sterkte in elk geval.
1: Dankjewel.
0: Dit is Sommieu. Een Nederlandse band natuurlijk. Een single. Dit is Feels Part 2. Integrerende titel. Feels Part 2. Hoe dan ik, Sommieu.

0: Sommieux, ja, dat is een nice single, Phil's Part 2. Dadelijk is het in onderwijs hebben over een hele grappige tentoonstelling. Op dit staat in het Natuurmuseum Friesland in Ljouwert. Elke druppel telt. In de eerste kans je kerst een wetterheld der worden. En dan gaat het vooral om wetterbesparing. Op een, ja, op een wattelijke manier worden Ben confronteerd met hoe je met wetter omgaan moet. En vooral hoe je zuinig met wetter omgaan kan. Nou, je verslagjaar die het in het Natuurmuseum omslaan der in Ljouwert. En maak het er een reportage. Die is dadelijk hier in onderwijs.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het vlaaks.
2: De vlasters die ik wil moeten in België, dan zit iets maar op de korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend vlaaks. En dan roegelde de trein door de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Frieslandok.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelvis Hartens en weer wat het nijs van deze wazi de 14 oktober hier in Friesland weer. Er is maar iemand die dat weet. En dat is Jacob Stelwagen. Jacob, een hele goeie middag.
10: Goeie middag. Reizigers in Friesland naar wie we te krijgen houden met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervoer. Een soort bussen, blunnestenen en meerdere ritten vonden uit. Bij de busstalling in Ljouwert wie van een goede zin voor de staakt waard. Gutte aantal bussen stonden stil op het trein en dat werkt het geval op een gutte aantal orenplakken. FNV-vakbondsbestuurder Stijn Duursma over wat ze bereiken willen met de staking.
11: We hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen ja, we staan nog ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. Maar ja, we hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
10: Het lijkt erop dat de gaswinning onder de waardseinsien langs de Riet Haan had. Sinds 2007 dat de gas woont in het waardgebied. En de OESA praat dat die winning

0: de natuur net een bod ontaarstermijn. Uit onderzoek doch blikken dat de boaien net zakken tot de goswinning, maar dat er een oorprobleem is. Tjit Gortert van de onafhankelijke commissie die de minister hieroor advies jouwt.
1: We hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in het, een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
0: Omwenners van benamde vleermbasis te verzwargen vanwege wet die Defensie meer voegjaalt om bigelijks te trainen of om meer loer te produceren, of dat in het landsbelang is. Ook in de nacht bigelijks. En dan zonder tientallen striljagers oorkomen kennen. Geert Verf van Plinselijk Belang in Marsum.
2: Dat heeft geweldige impact. Net alleen nog van Marsum, Jels en Panjum. Dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik als vleren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van. Als ze weer omkomen, heel Noord-Eerst-Friesland. Dus je moet rekening houden dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat we net hebben.
0: De gemeente in Verjaald maakt op een eind te zetten voor de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. De reinvesteerd zocht gebreken in de plan en jaalt er hier een jel hier de tijd om bij oplossingen te komen. Dat staat in een tuskevonnis dat de reinvesteerd van de mond publiceerde. De gemeente Leijalt wil haast 400 huizen bouwen in Borskip de Hem en het leidt de Njonkende Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdevogelgebied. Plinselijk Belang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friese Geer vinden dat er een grote groene buffer komen maat tussen de wenningen en de polder, hier van 300 meter. In de plan van de gemeente is die lykwols een stuk smeller. De reinvesteerd zei het nou dat de gemeente net genoeg onderbouwt of de vogels beschermen worden. Sietske Inberg van Milieudefensie Friesland is blij met de uitspraak.
3: Wij gaan uit van overwinning. Wij krijgen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief en wij gaan er maar verder.
0: De Sterke Jerke had de strontrace van dit jaar won. Het schip kwam vannacht als eerste binnen in Warkum, nadat het op een delfin weer naar Warmond. Vanwege de ideale waarsomstandigheden wien ze rap waarom. Het is net de eerste keer dat de Sterke Jerke wint. Voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de organisatie had er wel een verklaring voor.
4: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook wel heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Dan moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
0: Ons Savier van Noo, meer nijs op omroepfriesland.nl en verzeld ik in de Omroep app.
5: Onderwijs. My Erik Enema.
6: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: Ben worden wetterhelden. Tenminste, als ze naar het Natuurmuseum Friesland gaan. Want er is een expositie, een uitstalling over wetter. Hoe je wetter besparen kennen. Uw verslagjouwer, Amber Otter, die Wiederik. En die docht dadelijk haar verslag. Maar eerst het waterbericht. Ja, Jan Jonkman, een hele goede middag.
8: Ja, Erik, ik een goede middag.
7: Nou, een strielende nice simmer daar je wordt weer, hè?
8: Ja, het kan het op. Het hebben even een goed uitpakt, het waar. Want wie een prachtige middag, mooie blauwe loften, wat hege bewolking. Ja, en de BM, yes-kleuren en dan temperaturen. Sarunam in de provincie, die lijn zat tussen de 16 heel en 17 graden. Nou ja, we kunnen wel stellen dat de yes zich van een goede kans zijn leert. En dat bloed er komen door niks aan. Als de zinnen aan zijn ondergeert, en dat is prachtig weer een mooie zinsondergang bij de Sarun Sanwan horen. Lezen de temperatuur niet altijd om de 15 tot 16. Graden. De wind die jouwt hem wat del en die gaat haast om van het zuidwesten naar het westen toe. En dan begint de ongeveer van warme lucht ik al wat te komen uit het zuiden waai. Over jong hebben we dan opklaringen. Op Nijver een prachtige sterrenhemel. Dan gaat de temperatuur die gaat onderuit naar zo'n 10 graden, zo'n 12 uren. Maar later in de nacht kan de titel ik wel eens even oprinnen naar zo'n 12 graden. Maar het moment dat de zin opkomt, dan komen we eruit op zo'n 11 graden in de verwachting.
7: Nou, en dan morgen was een mooie dag, Jan?
8: Ja, we plakken er nog in aan feest. Al zult de hele dag de zinnen er net bij wezen. Maar we hebben wel weer een mooie Simberske Yesdag. Die start bij een geregelde zinnen. In de midden, ja, komt er wat meer bewolking uit de kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we maar ongeveer van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen die liggen om de 18 graden. Nou, dat ben temperaturen die ben heeg voor de tijd van het jaar. En dan ik nog de zinnen er droog net bij. En dan zit in de midden matige dat krachtige zuidenwind. Nou, als je wat in de smouten zit, dan is het heerlijk om boeten te wijzen. En in de nacht, dan heb ik nog hege temperaturen, want we hebben een soort bewolking. En dan liggen de temperaturen. Ik kom de 12 tot 13 graden heen. En het bloed dan ik nog bij, ik nog droeg.
7: Ja, en harden we dat droeg waar vreet ik nog?
8: Nou, Fried, dat wordt wat een oorverhaal. We hebben het dan heel lang in de maandtijd en vooral in het begin van de middag dan het de bewolking doorgaan. Het is nog droog. Uten trog misschien in de maandtijd nog een glimp zinnen, maar dat zullen we net zo wat vaststellen. Maar terwijl we nog in die steeds in die warme lucht zo wat zitten, in die zuid-zuidwestelijke streming, kan de temperatuur nog oprennen met geen zandje heeg uit 18 graden. Maar ja, dan in de middag dan komt de steuring vanuit het noordwesten bij. En dan krijgen we een tal buien. En dan daarbij gaat de wind ik om naar het noordwesten toe. En dat merken we dan voet ik om de temperaturen. Die binnen dan in de midden binnen maar geestens 14, 15 graden. En bovendien kwam er ook nog een krachtige noordwestenwind te staan. Die maakt het voor het gevoel ik wel wat kouder. In de nacht is het ik zo'n 10 graden. Of we dan een sneeuw zullen, ja, dan zitten we helemaal in een maatelijke dat noordwestelijke streming. Het is een tredje heel goed 14 graden. Maar een afwisseling van wolken en zinnen en betekent een krachtige wind. Snijn, dan is het droog, het is kraal. In de midden de meeste zinnen en dan op mijn eerste wind hebben ze een 12 tot 13 graden. En dat leek het de waarbeeld van Mandy en Tizi. Ik wil wat er worden. Nou ja, Sageer Fetchit, de temperaturen die verliezen geleidelijk hun topvorm wat.
5: Het slotstuk van onderwijs.
7: Ja, eerst het Jan Jongman vertellen. Hey, net een soort ruimwetter de komende dagen. Net een heel soort in elk geval. En dat brengt dus eigenlijk bij het onderwerp dat ik het in het slotstuk even maar die uur heb. En dat is het verhaal dat op de IJssel toch weer een inrichtingsverkeer voor de skipveert inviert worden is. Dat is juist het geval. Oude man die weet zou dat ze van beide kanten nu koerst. Maar het is nou weer opheven. Zo'n van de morgen maar er maar een inrichting veen worden. Rijkswaterstaat heeft dat bepaald dat het alles te krijgen met die lege wetterstoorn. En dat betekent dus eigenlijk dat die skippen best aan 300 kilometer omvaren matten. Dat is best een ein. Zeker als mijn skip, dat gaat net zo hut mast. Dan best dus even onderwijs. Het heeft een maatje met het feit dat er minder ruimval is als verwacht. De wetterstaorn is daarmee dus weer te leeg. En kan er maar in een kant uit vingen worden. Alleen nog stroom opwaarts. Emissiën, dat is naar het naar zuiden dan, hè? In dit geval bij Uswaai, rekening in elk geval. Nou, heel vervelend natuurlijk voor al die skippers die doen heel lang omvaren matten. En ik drokte weer in Friesland en in Grensland, want dit werden zit zelden dus weer vaker de sloezen en de bregen, de chinimatten, dat die boten dan om de trogmatten. Nou ja, dat voor wat het wurg is, ik wil er eigenlijk wel een plaat bij hebben. Een veske dat gaat oer, ja, oer skippen, oer skipveert, oer inrichtingsverkeer, misschien ik vol. Misschien is het wel een veske hoe de IJssel. Dat weet ik niet. Is er een veske hoe de IJssel? Misschien wel. Misschien kan je ook dat veske hier hinnen brengen. Via 06-20-4-9-9-1-9-9. Of de app van Omroep Kerstverstaans. Ik ben broeker. De wist hoe dat werkt. De leukste die drive on eind van deze aflevering van onderwijs. Ik ben weer razend benijd. Wees maar komst natuurlijk. Ja. Ik kerst in elk geval even komen, want die draai ik nou. Dit is een fantastische Friese band. Maar een fantastisch feestje vind ik zelf. Ja? Dit is Grim Tosk en Dream Amerikaans.

0: Dream Tosk. Mooie naam ik voor een band trouwens. Eerst Dream Amerikaans.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Nou, wat kost het nog meer wetter om het uiteindelijk in de supermarkt te krijgen? Een appel of een mango? En wat bespaart het meer? Een eierspiekerbroek of een twaalf hongersen in? Nou, in het Natuurmuseum Friesland, in jou het leren ben, is de eerste vakantie hoe ze wetter besparen kennen. En dat is belangrijk natuurlijk. Vraag jou er Amber Rotter, die gong naar het museum.
2: Ik stap hier zo binnen in de binnentuin hier in het Natuurmuseum. En dan kom ik bij een tafel en daar leidt een bespaarkaart. Wordt een waterheld, zit erop. En met deze kaart kan ik dan stempels sammelen, had ik opdrachten toch. En daarmee kan ik een prijs winnen.
3: De vaatwasser half vol en ik doe hem aan. Met de viezigheid is het zo gedaan.
2: Nou, wat denk je? Is dat goed of is dat slecht?
3: Ik denk slecht.
2: Ja, ga maar kijken. Ja, je hebt gelijk. Peter de Vries, je winnaar van de educatieafdeling hier in het museum. Kun je misschien vertellen wat je met je dochter dit vakantie?
4: Zoals je ziet staan we hier in de herfstvakantie met enorm veel kinderen. Het gaat over waterbesparing. Dus dat is het thema van onze herfstvakantie en alle activiteiten die hebben daar mee te maken.
2: En waarom had je hem voor dat thema gekozen?
4: Het is voor ons eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend als je de kraan open doet dat er water uitkomt. Maar dat is niet een onuitputtelijke bron. Dus we moeten er zuinig mee doen. De zomers worden steeds heter, het wordt steeds droger. En er wordt steeds meer water gebruikt. En wij willen de kinderen eigenlijk leren dat dat niet onuitputtelijk is. Dat ze er bewust van zijn dat ze zuinig moeten zijn met water.
2: En steken de banden wat van op?
4: Nou, dat hoop ik wel. En niet alleen de kinderen, maar hopelijk ook de ouders. Dus dat werkt dan dubbel op als het goed is.
2: Als ik hier dan iets verder in, dan zuig ik hier alle je witte jassen. Wat ben je aan het doen?
5: Ik doe testjes. Ik moet nu kijken bij welk lamp, bij welke bekertje schijnt het lampje het felst.
2: En wat komt daar dan uit?
5: Nou, ik heb nu gezien dat er bij de oranje het felste brandt.
2: En wat betekent dat?
5: Dat ik deze moet opschrijven op mijn papiertje.
2: En je moet kijken wat voor soort water het is?
5: Ja.
2: En welke is de oranje?
5: Even kijken. Dat weet ik nog niet precies.
2: Oh, je was er nog niet helemaal uit?
5: Nee.
2: En wat vind je ervan, van dit hele gebeuren vandaag?
5: Wel leuk.
2: Ja? Wat vind je het allerleukst?
5: Ik denk deze testjes.
2: Ja, je ziet er ook wel echt als een professor uit. Wat vind jij ervan?
6: Leuk.
2: Ja, wat heb je tot nu toe geleerd?
6: Dat zoutwater eigenlijk een lichtje kan laten branden. En dat dingen waterverspilling zijn.
2: Wat verbaast je het meest tot nu toe?
6: Chocola, 58 badkuip van water verspild.
2: Dat is echt mega veel.
6: Ja.
2: Blijft u nu nog wel chocola eten?
6: Het is heel lekker, dus ja.
2: Ja, ik snap jou heel goed hoor, ik ook. Wat zit erin?
7: Een zandloper.
2: Waar kun je die voor gebruiken?
7: Een spelletje of zo.
2: Wat heeft dat met water te maken, denk je?
7: Ik weet het eigenlijk niet.
2: Onder de douche?
7: Ja, om te zien hoeveel tijd je doet.
2: Ga je dat ook gebruiken?
7: Ja.
2: Douche jij normaal lang?
7: Ja, 15 minuten.
2: Hoe lang denk je dat je met deze zandloper mag douchen?
7: 5 minuten.
2: Ga je dat halen?
7: Ja.

0: Ja, dat is wel een hele bijzondere band eigenlijk. Als het ding zat ze al zo'n... Nou, 8 zondag, 9 zondag actief binnen. En toch eigenlijk nog een heel behoorlijk heeg niveau horen. Zeker als ze live shows. Ik heb ooit eens een keer in Liao, Sjoenen, 80. Het Bodenterrein, dat er doen nog weer. Bij de Friesland Hans Ambitiedaire. In een circus tour. Ja, dat is de Cure vanzelfs. Die heeft natuurlijk het hit ziet in zijn band altijd. Close to Me.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, Veskes Oer. Het feit dat er weer inrichtingsverkeer insteld is op de IJssel. Alleen als stroom opwaarts. Maïs nog maar varen, maar die vraagt Skip als in hebben soerest. En dat is heel vervelend natuurlijk, want die skippers die moeten dus een hele aan omvaren. 300 kilometer wat ze willen omvaren. Om op het plak van bestemming te komen. Tenminste, als de oren kant uitbarst. Dat is heel vervelend natuurlijk. En wij wensen de skippers dan alle sterkte daar. Als ze dit jaar eens doen. Ieder in het rand van het slot zit een plaats bij vregen. En ja, ik hier vregen, en dat hier ik witte ken, Biddenvesters door de IJssel. Ja, zeker. En Matten, die had er saai een fjouwer op jippen. Ries en Jordan Riverbanks, de oude IJssel. De Limbra-zusjes, het lied van de IJssel. Lieselore Gerritsen, het Vesker dit de IJssel. En Alwie Kroeze over de IJssel. En als ik het grif verkeerd uitspreek, maar dat ben jouw Vesker. Niet zomaar even hoe de IJssel binnenkomen hier dankzij Matten. Matten, dank je wel daarvoor. Ik vond het toch wel wat knap dat mensen dat ze gauw even fine kennen. Wat kreeg je van meer als suggesties binnen? Berend Botje, die komt hier binnen. En dan zei het Alberto Bauma, Oerol Thuis van Pieter Wilkens. Dat gaat naar Toes Koetsjes, dat is ook nog leuk in. Hoi Erik, Little Ship van de Blue Diamonds, zei het Bouke Bijma. Sailing Home van Piet Veerman, met betrekking tot de scheepvaart in een eenrichting. Ze voor dan net Thuis. Dat is weer Martijn, dank u wel daarvoor. Langzaamaan voor Robert Long, Noffelijk Uitzuring verder, zei Gerben Holverdaag. Gerben, dank u wel. Heen en weer natuurlijk, Dr. Anders. P, daar komt Geert Mai. One Way Wind komt je binnen via Ingrid ten Haven. CCR of Tina Turner, My Proud Mary. Die snap ik dan even net. Ik zul de link met IJssel of maar de skip vind ik net persoonlijk net direct. Maar misschien ben ik daar te slow voor. Dat soort nog eens kennen natuurlijk. Andries die zei van, het is de gek van Wuttensenheim om. Wat dat treft komen ze de Nightboat to Cairo nog in. Die wil madness jaren. Ja, ik snap dat heel goed. Een vesk dat heel vaak binnenkomt, onder andere via Egbert Ludema, is Boat on the River van Styx. Jochen Sandig, maar iets zwart komt ik maar die suggestie. Simon en Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Die komt hier ik nog binnen via Ale Visser. En het laatste dat je binnenkomt is One Direction, One Way or Another. Ik vind het alweer prachtig. Oude gebroeders Co, die kom ik nog binnen hier. Via Jaltje de Groot. Maar Boten Anna. Nou, ik doe net dat ik die ken. Maar we hebben wel een ordenvoen. Die we hier en die ik best vaak hier voorsteld wordt. En dat is Joerts.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het is een verske van een band die ik nog wel vaag ken. Die kwam uit de discotiet. Wien ze wakker actief. En er waren meerdere mensen die kwamen mij dit voorstellen. Dus dat wil ik graag honoreren. Willem Gjalt, maar die kwam er mij. Henk, die kwam er mij. En even Shen. Joost, die kwam er mij. Het is dit nummer. Njochtje Stante, best een curieus nummer. Doensje was een kerst het nou vooral dwan. Dit is Eruption. En dat noem je het One Way Ticket. Het begint heel rustig, maar dan barst het in donsje niet. Ik neem vast een harskie. Dit is onderwijs. Dat is de mooi weer. Dadelijk is het tijd voor Noorderwien. Ik wens je nog een waanzinnige waarschuwing.

0: Radio 2 FM.
1: Alles wat er spielt.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
3: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Ketterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
4: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app De Frieske Joen.
4: Echt prachtig op de champ.
3: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
4: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
3: Freed te joen om zo'n hoeren. Sneun te joen om jou van joggenen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Scherp zien, zonder bril en...
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balkie breekt de week.

Je koffie heeft het opgegeven. Je motivatie is spoorloos verdwenen. En je collega's beginnen verdacht veel op zombies te lijken. Maar geen paniek. We hebben een oplossing. Geen energiedrank, geen extra vrije dag. En nee, ook geen wonderbaarlijke redding van je baas. Want de komende 3 uur staan volledig in het teken van gezelligheid, humor, heerlijke muziek en een hoeveelheid chaos waar zelfs de woensdag niet om gevraagd heeft. Dames en heren, maak je klaar. Zet dat volume open en vertel de buren dat het ze spijt. Want het is tijd voor Balki breekt de week. En we beginnen heel rustig. Nou ja, rustig. Er komt namelijk onweer aan. En dit keer helpt een paraplu niet. Dus, volume omhoog, hartslag omhoog. En als je buurman klaagt, dan staat hij blijkbaar nog niet hard genoeg. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thunderstruck!

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkje Breekt de Week. En op deze mooie woensdagavond, 14 oktober 2026, aflevering 251. Een hele goede avond, Alco.
1: Goedenavond.
0: Hij is er eindelijk, hoor.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk. Vorige week, 250ste aflevering. En dan kom je net 10 minuten.
1: Maar ik was er wel.
0: Ja, je was er wel.
1: Ik kan niet zeggen dat ik er niet was.
0: Nee, maar nu ben je er wel.
1: Ja.
0: En de hele avond.
1: De hele avond.
0: Oké. Okay. Hey, natuurlijk heb ik naast me, ik kom microfoons tekort. En Menno.
2: Hi.
0: Menno met zijn hi. En natuurlijk, we hebben visite. En dat ga ik je allemaal straks uitleggen wie hier zitten. De eerste uur, Christian is er ook. Goedenavond, Christian.
3: Ja, hoi. Goedenavond.
0: En eerste uur, wat gaan wij doen, Alco?
1: Over de gasten hebben, de jeugdbrandweer Vlaanderen.
0: Ja, en wat hebben we nog meer in het programma?
1: Quote van de week.
0: En de tweede uur hebben we
1: Top 5 van Menno.
0: Oh, heerlijk. En de derde uur, dan hebben we een klaaguurtje. Klaaguurtje, toch?
1: Heb je wat te klagen?
0: Nou, ik heb heel wat te klagen.
1: Oké, dan komt het goed.
0: Ja, nou, ik dacht, ik heb wel heel veel te klagen, ja.
1: Ja?
0: Ja. Overal waar je rijdt eigenlijk, moet je omrijden.
1: Wegwerkzaam. Dat is een goede omstandigheid.
0: Ja, nee, nou, derde uur, dat hoor je meer nog steeds. Dan missen we hier Sebastian. Sebastian is heerlijk op vakantie. Die zit ergens op Terschelling, lekker bruin te worden. Maar ja, ik ben al bruin, dus ik hoef dat niet. En natuurlijk, Rianne komt in de tweede uur, dus we gaan gewoon wat moois van maken. We zijn begonnen met
2: Thunderstruck, AC/DC.
0: Ja, favoriet, hè?
4: Ja, dat niet.
0: Niet?
4: Nee, maar dit past er wel mooi bij de intro.
0: Ja, dat is waar. Jij hebt even een nieuwe intro voor ons gemaakt. Ja, ik moet toch even zo gaan praten.
4: Ja, lekker dicht bij elkaar.
0: Ja. Nee, maar ga je nog meer van die intro's maken?
4: Past wel.
0: Ja. Voordat wij gaan doen, gaan we eerst luisteren naar
1: Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Oh, heerlijk. Zo'n nummer.
1: Ja, heerlijk is dat, hè?
0: Ja. Hey, jij hebt een uniform aan.
2: Ja, klopt.
0: Maar waarvoor?
2: Voor de jeugdbrandweer. Want we hebben te gast de jeugdbrandweer.
0: Oh, gezellig. Gaan we eens aan de voorstel ronden?
2: Stellen jullie zelf voor, jongens?
3: Ja hoor. Ik ben Sil. Bij de jeugdbrandweer ben ik 14.
0: Ja, spannend, jongens. Het is spannend.
1: Ja.
0: Hey, jij heet Sil, 14 jaar.
4: Ik kom uit.
3: Vraneker kom ik.
2: Okay. Jeugdbrandweer Vraneker. En je bent welke ploeg?
3: Junioren.
2: Ja, want we hebben twee verschillende ploegen. Maar dat komen we straks op.
0: Ja, dat komen we straks op. En naast jou zit?
5: Freek Jelle. Ik speel bij een aspirantenploeg. Ik ben 15 jaar. Duurt niet meer zo lang tot ik 16 word. Ik woon ook in Vraneker en ik zit in Leeuwarden op school, doe de HAVO.
0: Zo. Maar even terugkomen naar jou, Sil. Je bent 14. Hoe groot ben je?
3: Ik ben 1,90 meter.
0: 1,90 meter? 90.
3: Ja.
0: Nu al?
3: Ja.
0: Goed, dames en heren, hij is twee kopjes groter dan mij. Maar daar gesproken, we gaan nog naar iemand anders toe. Een hele goede avond.
6: Ja, goedenavond. Ik ben Danny van den Burg. Ik woon in Vraneker. Ik zit samen met mijn vrouw bij de brandweer. Ik ben hoofdjeugdleider. Vroeger ooit, toen ik nog jong en 18 was, ben ik vanuit de jeugdbrandweer doorgestroomd naar de vrijwillige brandweer. Sindsdien ben ik ook jeugdleider geworden in Flevoland, waar ik toen woonde. Nou ja, dan kom je hier wonen, ook jeugdbrandweer, dus 1-1 is 2. En ik denk dat we, nou, nu ik 2 jaar hoofdjeugdleider ben, hebben een mooie groep van 15, 16 jeugdleden, allemaal gedreven, positieve energie. Vrijdagavond hebben wij de jeugdbrandweer van 7 tot 9. Nou ja, ik denk dat de heren daar wel het een en ander over kunnen vertellen. Wat wij doen, wat we meemaken en hoe ver wij soms wel komen.
2: Zeker.
3: Ja.
0: Ja, en wat is jouw deel van...
2: Ik ben ook begonnen als jeugdlid. En toen ik 18 werd, kon ik ook doorstromen naar de vrijwillige brandweer. En sindsdien eigenlijk ook jeugdleider. Dus ik ben ook jeugdleider.
0: Je bent ook jeugdleider. Ja. Maar we gaan even naar Sil. Sil, ik begin me gewoon met vragen. Hoe ben je terechtgekomen eigenlijk?
3: Ik wil al sinds mijn tweede bij de brandweer. En toen op een gegeven moment kom je dan die jeugdbrandweer tegen via social media en zo. En toen was ik op een gegeven moment 12 en toen ben ik er ook bij gekomen.
0: Oké, okay. En toen heb je ingeschreven of hoe gaat dat?
3: Ik kwam toen Andrea tegen. Die hebben toen een telefoonnummer gegeven van Danny. En via daar ben ik erbij gekomen.
0: Danny is je collega van de...
2: De hoofdjeugdleider.
0: Hoofd?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Oh, wat leuk. En hoe is het met jou?
5: Er was een keer een brandje bij ons. En toen stonden ze daar met de TS. En toen zeiden ze van... toen mocht ik er even inkijken. En toen zeiden ze van, kom maar een keer langs. En toen was ik nog 10, dus toen kon ik er nog niet bij. Maar 2 jaar later ben ik er wel bij gekomen. Heb ik een keer een oefening bezocht. En sindsdien ben ik er verslaafd aan zowat.
0: Oké, okay, maar hoe verdeel je dat met school en de jeugdbrandweer?
5: School en de jeugdbrandweer. Ja, we hebben op vrijdagavond hebben we het. Dus heb je meestal niet iets van school. En... als er wel wat van school is. En als het niet belangrijk is, sla ik het liever over voor de jeugdbrandweer.
0: Maar dat betekent dus je huiswerk zet je opzij? Of,
5: dat nee? Is toch pas het weekend erna.
0: Oh,
5: ik heb een heel weekend de tijd nog.
0: Ja, nee, dat dacht ik al. Hey, jullie doen wedstrijden, denk ik?
3: Ja.
5: Ja?
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat voor wedstrijden?
3: Nou, dan heb je een inzet die je doet. En die inzet moet je dan zo goed mogelijk doen. Krijg je dan punten voor. En want ook binnen een bepaalde tijd moet het gedaan zijn. En dan zit er ook jury zit erbij.
0: Neem ons mee. Jullie hebben kort geleden hebben jullie een wedstrijd gedaan. Toch?
2: Ja, we zijn naar de landelijke finale geweest. 2 weken terug uit mijn hoofd.
3: Ja.
5: Ja.
2: En daar hebben we een heel mooi resultaat geboekt. En daar was een... melding van een brand op een schip. Want de jeugdbrandweer doet eigenlijk alleen maar alles rondom brand.
0: Oké. Okay. Maar neem ons mee. Jullie melden daar aan met hoeveel?
5: Met zes.
3: Met z'n zessen.
0: Ja, maar hoeveel jeugdbrandweerlieden doen mee ongeveer?
6: In Nederland zijn 154 jeugdbrandweerkorpsen. En daar heb je twee ploegen, twee gradaties. Van 12 tot 15 ben je junioren. Van 15 tot en met de leeftijd van 18 ben je aspiranten. Dat zijn de twee groepen. Je kan je inschrijven voor de wedstrijden. Jeugdbrandweer Nederland organiseert per wedstrijd in een aparte plaats waar een jeugdbrandweerkorps zit. Je meldt je aan en dan ga je natuurlijk eerst gewoon de voorrondes. Die hebben we gespeeld. Daar zijn ze eerste geworden. Dan ga je naar de kwartfinales. Dan krijg je de halve finales. Ja, en uiteindelijk kom je in de finale. En daar heb je gewoon steeds een scenario die zwaarder wordt. Heeft verzwaring in zitten. Je begint met een standaard. In ieder geval, wij noemen dat standaard. Binnenbrand met een doorslag naar links of naar rechts. En dan als je naar een volgende wedstrijd gaat. Dus kijk naar de halve finales. Dan krijg je verzwaring. Iemand met brandwonden. Een huisdier. Horizontale en verticale doorslagen van de brand. Ja, en als je in de finale komt. Dan zit daar nog een aantal verzwaringen bij in. Misschien kunnen de heren dat zelf vertellen. Wat voor scenario's zij gehad hebben.
0: Ga maar los.
3: Bij de wedstrijden hadden wij een brandmelding in een scheepswerf. En toen wij aankwamen was er ook in de scheepswerf zelf zat een heel groot... De brug van een schip zat daar heel groot binnenin. Boven in het schip zat iemand vast. Die wat heel hard aan het schreeuwen was. En kwam toen wij aankwamen iemand... naar buiten gerend waarbij zijn arm in de brand stond. Toen wij aankwamen hebben we ook gelijk de waterwinning opgezet. En zijn we naar binnen gegaan. Toen we binnen waren hebben wij... Het was drie verdiepings hoog volgens mij daarbinnen. Viel al mee op zich. Het was de tweede verdieping en de derde verdieping was een brand. Die was voor mij wel redelijk snel was het uit. Want we waren ook netjes binnen de tijd nog steeds. Dat viel het op zich gewoon mee. Ik had niet dat het heel moeilijke inzet was. Had ik het idee. Ik heb wel moeilijkere gehad.
0: Ja?
3: Ja.
0: Maar wat ik me afvraag. Jullie krijgen zo'n inzet. Maar is het ook een echte brand met vuur? Of is het...
6: Nee, het zijn geen echte branden. Dat mag ook niet. Wij trainen natuurlijk wel gewoon voor het EGGI. De jeugdbrand er is... De kweekvijver voor de vrijwillige brandweer. Dan leren zij de beginsituaties die ze ook in de manschapopleiding krijgen. En dan alles rondom brandbestrijding. Technische hulpverlening doen ze niet. Waterongevallen, dat doen ze niet. Het is puur om brandbestrijding. En tegenwoordig hebben we zulke goede anseneringsmaterialen dat het nageboost kan worden tot een echte vuurhaard. Ja, met oefenrook. Gewoon dat rook wat je in de discotheek ook hebt. En de technologieën zijn zo ver doorontwikkeld dat het haast niet af te zien is dat het een geanceneerde vuurhaard is ten opzichte van een echt fikkie.
0: Maar ik neem aan van als jullie zo'n oefening doen of het lijkt echt. En ja, hoe zit je stressgehalte? Ja, voor een... jij bent 1,90 meter.
3: Ja.
0: Ja, dan moet je bukken.
3: Ja, ja. Vaak wel, ja.
0: Ja, anders stoot je hier. Tenminste, denk ik. Ik ben klein, dus ik kan zo doorbarneren. Maar voor jou is het echt uitkijken.
3: Ja, maar daar heb ik ook een helm op. Anders, ja.
0: Ja, ik zie allemaal plaatjes, hè. Dat gdoenk, gdoenk, gdoenk. Nee, maar goed. Maar het is wel serieus. Voor jullie is het gewoon heel spannend. En ik denk adrenaline staat heel hoog.
3: Ja, dat wel, ja.
0: Zijn er alleen maar jongens of zijn er ook meiden?
5: We hebben ook heel wat meiden in ploeg zitten. Zes ja. stuks, dacht ik.
3: Zeven, dacht ik.
0: Zo. Dat is aardig...
1: Ja, we hebben het mooi verdeeld.
0: Mooi verdeeld.
1: Ja, een mooie mengelmus.
0: Ja. Ja. En dan heb je de beginstadium gehad. Dan ga je naar de kwartfinale.
6: Klopt, ja. Dan het scenario wat Sil net schetste, dat was het finale scenario. brand in een kajuit in de aanbouw in een scheepswerf waar brand was, waar iemand niet naar buiten kon omdat er een vuur uit was. En dan moeten zij zelf de keuze maken, wat doen zij eerst? Er komt iemand in paniek naar buiten, daar moet je wat mee. Die kan je niet aan de zijlijn laten staan. Die heeft brandwonden op zijn armen. Die in het echt zeg je ook niet van meneer, wacht maar eventjes, we zijn druk. En daar moeten zij, naar aanleiding van het scenario, moeten zij daar keuzes in maken. En die keuzes, die worden door de jury getoetst.
0: Oké, er zit er ook heel veel juryleden.
6: Ja, het wedstrijdscenario is zo opgebouwd dat elke persoon een jurylid achter zich aan heeft. Daar is een puntenlijst voor. En zij vullen die in hoe zij het vinden gaan. En degene met de meeste punten en tijd doet er ook wat in mee. Die winnen.
2: Oh, dus het gaat ook nog op tijd?
0: Het gaat ook nog op tijd. Dus dat is, je moet dus niet slordig zijn. Je moet hulp lenen.
2: Dus, en je moet ook netjes zijn. Netjes werken.
6: Dus eigen veiligheid.
2: Eigen veiligheid.
0: Want dat gaat voor altijd.
2: Ja.
6: Altijd.
0: Oké. Blijf hangen. Ik heb nog meer vragen hoor. Dus jullie zijn nog niet van me af. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan we even naar muziek luisteren. En wat gaan we naartoe doen, Alco?
2: We gaan moven.
0: Ja. Waar naartoe?
2: En naar dit nummer.

0: En een board with move.
1: Je hebt het einde.
0: Wat zei je?
1: Nee. Maar ik vond wel grappig. Move.
0: Ja, move.
1: Ja, ja. Hey, jongens, jullie hebben een wedstrijd gedaan.
0: Ja.
1: En de kwartfinale hebben jullie gehaald. En hoe was de spanning?
2: Bij de kwartfinale of bij de finale?
1: Nou, finale, kwartfinale.
2: De spanning loopt wel op als je verder komt. Ja, dat is... Dat was wel, bij het laatste was wel spannend. Dat,
1: hey, jullie hebben een hechte team.
2: Ja.
1: Jullie doen bijna alles met elkaar, maar jullie komen één keer in de week bij elkaar. Of vaker?
2: Eén keer in de week.
1: Eén keer in de week.
2: Ja.
1: Maar kennen jullie, jullie elkaar ook buiten het brandweer, jeugdbrandweer?
2: Ik niet echt, maar ik weet wel dat het wel heel veel van de anderen wel heel vaak samen afspreken en dingen met elkaar gaan doen en zo.
1: Je teamleider heeft een ruzie met een microfoon.
3: Ruzie met een microfoon, ja.
1: Ja, maar ja, hij is zelf 2,05 meter, dus, of niet?
3: 2,08 meter.
1: Ja, oké. Okay.
3: Kijk, bruik.
0: Hij stampt je zo plat.
1: Nou, ik had een oom, die was 2,05 meter. En ik was een kleine ukkie. En dan zat ik de hele tijd zo te praten. Maar je krijgt last van je nek, hoor. Maar hun, heb je ook last van je rug?
3: Nee, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
3: Ja.
1: Maar jij stoot niet overal je hoofd.
3: Ja, één keer en dan een bukje.
1: Nee, maar... Ja, maar trouwens, we gaan even terug naar jullie toe. Jullie hebben een gigawedstrijd gedaan.
2: Ja.
1: Maar hoe beleef je eigenlijk met je team dat?
2: Nou, heel leuk. Het is een ervaring dat je doet. Ook dan niet eerder bij de finales geweest. Überhaupt de hoofdfinales of zo niet. Zijn ik nooit niet gigantisch ver ooit gekomen, niet, terwijl ik erbij zat. Dus dat is echt heel leuk dat we te verder zijn gekomen. En dat we ook nog een leuke prijs mee naar huis hebben mogen nemen.
1: Wat is jullie trots eigenlijk? Waar zijn jullie echt trots op?
2: Dat we bij de brandweer zitten, denk ik wel.
1: Ja?
2: Ja. Dat zou ik wel zeggen.
1: Ja, jullie maken onderdeel... Het is een aparte onderdeel van de brandweer zelf, jeugdbrandweer. Jullie worden eigenlijk, ik zou zeggen, in het mijn jeugd zeggen we... dienstplicht, dan had je de militairen. En jullie worden eigenlijk... Ja, klaargestoomd om naar de echte werk van de brandweer
2: te gaan
1: doen.
2: Ja.
0: Warm gemaakt voor het leuke vak. Ik denk dat dat het mooie...
2: Of niet? Ja, zo kan ik. Ja.
3: Ja, jullie krijgen een kijkje binnen het brandweerwerk.
1: Hoe vinden de dames eigenlijk dat jullie bij de jeugdbrandweer... ik denk,

0: Die vraag staat je. Die had ik al lang, een hele tijd in mijn hoofd. Ik denk, ik zal het toch vragen. Ik begin bij jou.
1: Ja, ik heb nog nooit een vriendin gehad. Dus ik weet het niet.
0: Maar show je niet van, kijk, uniform, jeugdbrandweer.
1: Nee, dit uniform mogen we niet buiten de jeugdbrandweer aan.
0: Dus, oh, dat is jammer.
1: Ja, snap maar, ik ook wel.
0: Hallo. Dit is toch leuk?
2: Ja, maar ze zijn nu een voorbeeldfunctie, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, maar ja, goed, jij draagt hem ook hier.
2: Ja, klopt, maar...
0: Heb je ook een uitdruk dan?
2: Nee, maar ja, voor de netheid.
0: Oh, voor de netheid, ja. Oké. Okay. Dus foto's maken, je weet het maar nooit. Ja, sorry, maar ja.
3: Nee, ik snap je vraag. Maar ik zeg, mijn vrouw zit ook bij de brandweer.
0: Ja.
3: Wat Alkos zegt, dit is niks anders dan werkkleding voor ons. Dit is een onderdeel van de brandweer, dus wij dragen ons uniform. Ja, bij de jeugdbrandweer is dat net zo. Jeugdbrandweer valt wel onder Brandweer Friesland. Dus daar zit ook een aantal huisregels aan. Het is niet de bedoeling dat ze naar de kroeg gaan met deze kleding. Misschien maakt het wat aantrekkelijker. Dat kan ik begrijpen. Maar ja, dat mag niet. Althans. Nee, maar... Dit is onze werkkleding.
0: Ja, dat is jullie werkkleding. Maar ik zie een embleem daar staan. En dat is... Ik vind het trouwens een hele mooie embleem eigenlijk. Jullie... Dat vuurtje en dat... Het staat JBNL.
4: Ja, Jeugdbrandweer Nederland staat voor.
0: Dus eigenlijk vertegenwoordig jullie Nederland als jeugdbrandweer.
3: Ja.
4: Ja.
0: Zo kan ik het toch zien.
3: Ja.
0: Niet?
3: Ja. Ja. Het is een onderdeel van Jeugdbrandweer Nederland. Nou, wat ik zeg, die 154 korpsen, die hebben allemaal een eigen naam. Of een verzamelnaam van een dorp of steden bij elkaar. Deze kleding dragen meerdere jeugdbrandweerkorpsen. En met die patch die op de borst ziet.
0: Ja.
3: We hebben nog een jeugdbrandweerkorps, die zit in Heerenveen. Nou, die heeft dan dezelfde kleding. Daar staat een jeugdbrandweer Heerenveen. En daaronder ook het Friesland.
0: Ja. Ik vind het echt mooi, hoor.
1: Ja, bedankt.
0: Daar staat jullie ook nog. Hey, maar... Hechte team. Jullie hebben de wedstrijd eigenlijk volbracht. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Welke plek hebben jullie behaald?
4: Zesde. Van Nederland. Van heel Nederland.
0: Van heel Nederland.
4: Van heel Nederland. Ja.
0: Nou, dat is toch ook...
4: Dat is prachtig. Werk. Ja, dat is prachtig.
0: Dat vind ik echt voor Friesland. En knap werk. Wat zei je? We komen helemaal uit Noorden. Helemaal... Waar was het?
4: Hoge Zand.
0: Hoge Zand. Waar ligt dat?
1: Groningen.
0: Oh, laat maar.
1: Niet zo ver.
3: Over de grens.
1: Ja, wel over de grens.
0: Over de grens. Moest je paspoort ook laten.
1: Ja, we hebben er wel een feestje van gemaakt.
0: Ja?
1: Toch?
4: Ja. Heel veel partypoppers.
3: Ja, want wij staan ergens bekend om, toch? Als jeugdkorps. Ja. Wij laten altijd wat na. Een beetje wat een bende.
0: Ja,
4: oh. Confetti.
0: Confetti. Oh, wat.
3: Ja. Alco is idee, hoor.
0: Ja, ja. Die heeft het gesponsord. Ja, maar hij heeft altijd van zulke ideeën.
1: Ook nog van die bad-eentjes.
0: Ja.
1: Oh, ja, die zijn ze nog steeds aan het zoeken, denk ik.
0: Serieus?
1: Ja.
3: 100.
0: 100?
3: Alco kan er wel wat over vertellen, denk ik.
0: Ja. Alco, leg uit.
1: Ik heb van die hele kleine bad-eentjes ooit een keer gekocht op zo'n Chinese site. Kostte geen drol, dus ik denk, ik bestel lekker veel. En ik had ze liggen en we zouden eerst stickers meenemen. Dan de Brandweer Franeker sticker. Ik laat hem even zien. Die hebben we ook. En dan plakken we die wel eens op dingetjes. Maar die kon ik niet vinden. Maar ik zag wel dat zakje met bad eentje liggen. Ik denk, die is ook leuk om mee te nemen. Dus ik heb 100, wel ik niet. Ik heb de jeugd allemaal van die eentjes gegeven. En die zijn ze lekker gaan verstoppen. Op de kazerne.
4: En in voertuigen?
1: Nee, niet in voertuigen. Bij voertuigen.
4: Ook op voertuigen.
0: Nou, echt waar. Dus die moeten nog...
1: Ik weet niet hoeveel ze hebben, maar ik verwacht niet alle 100.
0: Echt waar, hoe kom jij aan die ideeën eigenlijk?
1: Ja,
3: maar dit siert Alco ook wel een beetje.
1: We laten altijd iets achter.
0: Kijk, je bent ook een teamlid van Balkje Breekt de Week. En ik ken je al langzamerhand. Maar dit...
1: Nou, als we een keer een uitje hebben...
0: Oh nee.
1: Ik laat vaak iets achter.
0: Je laat... Ja, ik, op de wc laat je altijd wat achter.
1: Ja, ja, dat ook.
0: Hé, hey, het is tijd. We gaan straks nog meer even over hebben van wat het met jullie gedaan heeft. Jullie het zesde van een Nederland is toch niet niks.
4: Dat is zeker niet niks.
0: Maar we gaan eerst nu naar de...
1: Quote van de week.
5: Balkie breekt de week. Quote van de week.
6: Stop saying I want if you want to manifest. Say I am. Because the universe doesn't respond to what you want. It responds to what you believe you are. I am is not just a phrase. It's the most powerful spell you ever cast. Ancient scriptures whispered it. Mystics live by it. I am that I am. The code of creation itself. When you say, I am not enough, the universe mirrors that back to you. But when you say, I am worthy, I am whole, I am love, you shift your identity. And reality bends. Because you don't attract what you want. You attract what you believe you already are. So before you chase the dream, become the dream.

0: Ja, je hoorde Heavily van Hidde. Is ook uit Vraneke. Onze artiest eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij binnenkort langskomt. Maar we gaan even terug naar de jeugdbrandweer. Hey, ik zat net met jullie... meester, leermeester, commandant. Ja, jij hebt 3 strepen. Wat houdt de strepen in bij jou?
2: Nou ja, de strepen die wij op de schouder hebben, dat is voor onze repressieve taak. Wij zijn vrijwilliger en daar heb je bepaalde klasses in. De benamingen van vroeger...
3: Je hebt een manschap B.
2: Hoofdbrandwacht.
0: Ja.
2: Van vroeger uit, als je begint met de opleiding, dan heb je een brandweerlogo op je schouder. Je hebt nog geen diploma gehaald. En dat is zeg maar gewoon het algemene het teken wat je dan draagt. Alco die is manschap. Die het 2. Nou, en van vroeger uit had je hoofdbrandwacht was 3. En brandmeester was, dus de bevelvoerder is een balk. Omdat ik 2 specialismes heb. En 5 jaar in dienst en ben. Heb ik 3 strepen.
0: Oké. Okay. Maar de heren en de dames van de jeugdbrandweer, die krijgen geen strepen.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus, sorry jongens, ik heb het geprobeerd voor jullie.
3: Nee.
0: Maar wat ik wel heel knap van jullie vind, 6e van Nederland.
1: Ja.
0: En toen zijn jullie weer teruggekomen naar Vraneke. Hebben jullie een feestje gebouwd hier of niet?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nou, vertel. Ik wil alles weten.
3: Al onze ouders stonden er zo op te wachten. En de brandweerauto van Vraneke stond er met het lampen aan. Leuk te staan. En nog een busje stond er. Een PM. Stond ook met zwaailampen aan.
0: PM?
3: Een busje. Een
1: persoonsvervoer.
0: Oh, oké. Dankjewel. Ja, ik ben geen brandweerman. Nee. Dus ik denk, die afkortingen wil ik wel weten. Oké. Maar wat doet het met jullie?
3: Ja, leuk, trots. Heel trots.
0: Ja?
3: Ja.
0: Jullie hebben, wat hebben jullie gekregen?
3: Iedereen heeft de beker, zeg maar. Alleen staat op de kazerne, staat er 1 beker dan van het korps zelf. En dan hadden wij nog zelf iedereen een bekertje gekregen van de leiding, volgens mij.
2: Ja, klopt. Zij hebben voor hun plek hebben zij een beker, een trofee gekregen. Wij hebben natuurlijk gewoon voor gezorgd. Want hoe mooier is het dat je opgevangen wordt door de ploeg van Vraneke, de ouders. Dat er een mooie menigte staat. Een mooi onthaal op de kazerne van Vraneke. En we hebben van een ouder, die is tevens ook ploegleider bij ons bij het korps. Die heeft iedereen individueel nog een attentie gegeven door middel van een kleine beker. Er zijn ouders die hebben een stukje kaas, een stukje worst, wat drinken geregeld. Dus

0: zij wel iets kunnen doen. Of dat zij iets kunnen opstarten. Of dat zij wat handeling kunnen doen. Dus dat vinden wij wel belangrijk. Los van de inzetoefeningen die we doen. We doen ook uitjes. We zijn laatst bij de KNRM geweest. Mee op de boot geweest. Als het warm weer is, komen wij in de wijken om wat verkoeling te bieden. Als er mensen echt geïnteresseerd zijn op scholen, dan kunnen we langskomen. Het is natuurlijk niet vrijbrief dat we dat bij iedereen gaan doen, maar die mogelijkheden zijn er wel. Dus we laten ze wel een heel breed scala zien in wat de brandweer allemaal nog meer doet dan alleen het brandje blussen.
1: Ja, maar het is toch te gek, jongen. Je mag komen waar wij als burgers niet komen.
2: Ja.
1: Heel leuk. Dit is toch gaaf?
2: Heel gaaf.
1: Tenminste, ik zou het wel willen, hoor.
0: Maar je kan wel een keertje langskomen.
1: Ja, maar ja, goed. Dat gaan we doen. Ik vind het wel eens ook leuk om gewoon mee te maken. Om te kijken gewoon wat jullie doen. Lijkt ons gewoon als team ook wel leuk. Ja,
2: ik weet al wat ze doen.
1: Ja. Maar ja, goed. Rihanna en Sebastian en ik vinden het best wel eens een keer leuk om gewoon te kijken van, goh, wat doen jullie? Wat voor opleidingen krijgen jullie? En als jullie zo'n oefening hebben, willen wij even gewoon meekijken. Zou dat kunnen?
2: Ja hoor.
1: Ja?
2: Ja, ik weet niet hoe het met de jeugdleider zit, maar...
0: Nou, wij zijn hier welkom. Dan zijn jullie ook welkom bij ons natuurlijk.
1: Nou, dat gaan we eens een keer afspreken. Lijkt mij echt te gek. Maar weet je, het is ook een beetje... Wij zijn ook trots op jullie. Ja, 6e van Nederland, kom op.
2: Ja.
1: Dit is toch geweldig.
2: Ik vraag me ook af hoe vaak het nog gaat gebeuren. Ik hoop dat volgend jaar weer...
1: Volgend jaar zitten jullie op nummer 1.
2: Ja, daarom.
3: Is de bedoeling.
1: We gaan even luisteren naar...
4: Nienke Leon, 7:30.

0: vast.
1: Hij kreeg de groetjes van...
2: Van mijn vrouw. Ik moest de groetjes doen aan het balkon.
1: Ja, ik hoorde mij. Hey, we hebben nog 4 minuten. In die 4 minuten wil je nog wat kwijt aan de luisteraars en kijkers natuurlijk. We zijn te zien ook op Ziggo 48 en KPN 1328. Maar wil je wat kwijt aan je team?
3: Ja, ik vind het wel leuk dat ik hier mag zijn ook voor het team. En iets mag vertellen over de brandweer. En dat ik... Dan hopelijk wat mensen weer waar je iets nieuws hebt geleerd.

0: eerst kennis heb bijgebracht over de brandweer. Om zo maar te zeggen.
1: En jij?
2: Nou, dit jaar ging het heel goed. En ik denk dat we dat volgend jaar ook weer kunnen.
0: Ja.
1: En als ik jullie, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik had een vraag in mijn hoofd, maar ik ben hem kwijt. Jij, Alco, heb jij iets wat je wilt zeggen tegen deze jongens en de team natuurlijk?
3: Nou, dat wij natuurlijk dit seizoen heel trots kunnen zijn dat we tot aan de finale zijn gekomen. De finales hebben mogen doen. Daar zijn we gewoon trots op als jeugdleiders zijn. Want het is voor ons ook de eerste keer dat we zo ver komen. En dat merkt voor ons als jeugdleiders wel een positief en leuk seizoen.
1: Want jullie hebben ook een hele mooie team. Ook een brandweerteam. Want ja, ik kom jullie wel eens vaker tegen. Open dag hier hebben jullie ook gestaan. Op de agrarische dagen waren jullie ook. Maar wat jullie ook voor de burgers doet. Met alle respect naar jullie toe. Want jullie staan er wel klaar voor. 24-7. Zodra die pieper aangaat, dan gaan jullie erop af.
4: Klopt, dankjewel. De brandweer is van zijn hobby. Hiernaast werk ik gewoon 40 uur de baas. Ja, en je hobby moet je leuk vinden. En dat doe ik al bijna 12,5 jaar. Ja, soms gaat de pieper, komt het wat minder gelukkig uit. Sta je net onder de douche of je staat er in de supermarkt, heb de band vol. Nou dan. Ja, dat gebeurt en dan kan je achteraf alleen maar om lachen. De jeugdbrand er ook, dat doen we volledig vrijwillig. Daar staat ook geen vergoeding tegenover. Ik heb dan de titel hoofdjeugdleider, maar ik voel me niet meer dan alcohol en andere jeugdleiders. En dat meen ik echt serieus. Als je kijkt, 3 jaar geleden hadden we 4 jeugdleden. We zijn uitgegroeid tot een groep van 16 met een behoorlijke wachtlijst. Ja, elke vrijdagavond de stappen die ze maken en de dingen die ze doen en hoe ze zichzelf ontwikkelen en de vriendschappen die eruit voortduren. Ja, dat maakt me gewoon hartstikke trots. En nou ja, dat is denk ik wel de beloning die je als jeugdleider wil krijgen. Dus natuurlijk mooi dat we hier ons verhaal mochten doen. En dat Sil en Freek heel meewouwen. Die hadden toch niks te doen. en Alco die... We hebben gewoon een leuke groep met z'n allen. Ja. En dat is het belangrijkste. En tuurlijk, je hebt dus keer een avond dat je oefening uitzet. En dat gaat niet hoe je het wil. Maar ja, dat maak je ook mee. Dat maakt iedereen mee. Dus ja, trots. Ik denk dat het enigste woord is wat nu in mij opkomt.
1: Nou, ik moet zeggen, jongens, ik zou zeggen heel veel succes. En ik vind het echt leuk dat jullie hier waren. Jij ook bedankt dat je hier was.
4: Ja,
1: Alco, jij ook. Het is jullie team. En ik zie het als een hele warme familie. Dankjewel. En wij komen graag langs even bij jullie, maar dan houden we wel contact. We hebben korte lijntjes, zie je?
4: Alcohol gaat nog mooi regelen.
1: Ja, dus het lijkt ons gewoon geweldig om mee te maken. Dankjewel en tot de volgende keer eigenlijk. En luisteraars, wij gaan over 10 seconden uit. Tweede uur hebben we de top 5 van Menno. Dus ik zou zeggen, blijf hangen en tot straks.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ja, welkom bij Bas Breekt de Week. Ja, ik ben niet te horen. Wel, ja.
1: Jawel, ik dacht dat je bij 2 ging zitten.
0: Nee, 1-2. We zijn hier nu met z'n drieën. Er komt er nog Alco erbij. Welkom bij Balkenbreek de Week. Aflevering 251. Op deze mooie woensdagavond 14 oktober 2026. Het is 8:05. En Rianne is aangeschoven.
2: Hi.
0: Hi. Je bent er eindelijk.
2: Ja, dit is een beetje gek voor mij om zo laat binnen te schuiven.
0: Voelt raar, hè?
2: Ja, voelt heel gek.
0: Ja. Hey, Christian is ook even aan.
3: Ja, hoi.
0: Hoi. Hey, jij was op vakantie.
3: Ja, heerlijk. Lekker naar Zuid bij Spanje, Redjes.
0: Ja, luisteraars, Christian is collega van Omroep Zilt. En ook te beluisteren bij Ziltemiddag en bij Horizon.
3: Komende zondagmiddag weer.
0: Ja, oh, dan mag je weer.
3: Dan mag ik weer, ja.
0: Je hebt mooi weer gehad in Spanje.
3: Heerlijk. Lekker 22, 23 graden. Wat wil je nou meer, hè?
0: Maar je bent niet bruin geworden.
3: Nee. Ja, nee. Niet zo bruin als jou. dat was een beetje lastig.
0: Weet je wie wel bruin is geworden?
3: Nou?
0: Nou, die was altijd bruin, maar die wou altijd weer wit worden. En dat snapte ik ook niet altijd. Dat was Michael Jackson. The way you make me feel.

0: Ja, u hoorde Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. En natuurlijk moeten wij ook even de groetjes doen naar India. Dr. Melody Roy en Misty, die kijken ook mee. En hello, we zwaaien even. En ja, het is daar al in de middernacht. En ja, hier is het pas 7:55. Ja, Rianne.
1: Ja?
0: Jij hebt nieuwe spullen gekregen in de winkel.
1: Oh, ja, omschakeling.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat wil je dat ik het ging vragen dan?
1: Ja,
0: wat, heb je allemaal gekregen?
1: Wat ik heb gekregen?
0: Of tenminste besteld. Wat is er nieuw bij jou?
1: Allemaal olies.
0: Ja.
1: Allemaal vaccinehouders. Lotusvorm, ja. Verschillende kleuren. Notitieboekjes. En heel veel volgt morgen. Echt heel veel.
0: Oh, ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, dat allemaal. De rest krijg je morgen.
1: Ja, de rest verschijnt morgen op socials.
0: Oké, okay, dus hou even in de gaten, jewelsofnature.nl. En natuurlijk, jeugdbrandweer Vraneke kun je ook volgen natuurlijk via de Instagram. Toch, Alco?
2: Facebook.
0: Facebook.
2: En Instagram hebben we niet meer.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Facebook.
2: Facebook, je... Ja, jeugdbrandweer Vraneke. Ja, ik wist het even niet meer zeker. Maar ik heb zelf geen Facebook, dus ik kijk daar nooit op.
0: Heb je geen Facebook?
2: Nee.
0: Echt niet?
2: Zover ik weet niet.
1: Oh, ik heb toch wat voorbij zien komen.
0: Ja, ik zag Alco.
3: Mij?
0: Ja.
1: Ja.
3: Dat zei ik laatst ook.
0: Dus,
2: oh.
1: Zelfs een hele mooie rode foto komt voorbij.
2: Oh, ik weet niet eens dat ik het heb.
0: Niet?
2: Nee.
0: Want dan moet je toch even kijken.
2: Dan moet ik eens een keer gaan kijken.
0: Ja, Menno, je hebt ook... Facebook?
4: Ik heb Facebook, ja. En ik heb je ook voorbij zien komen.
2: Dan denk ik dat ik Facebook heb.
0: Ja. Maar hey, het is tijd voor de top 5 van Menno.
4: Mijn top 5. De 38e editie alweer. Op 14 oktober 2026. En vorige week hadden we natuurlijk de 250ste uitzending van Balkie Breekt de Week. Dus nu natuurlijk de 251ste. Dus ik dacht, het is wel eens tijd voor gewoon een normale top 5 zonder thema. Dus gewoon een themaloos top 5. Gewoon mijn top 5.
0: Nou, dus ga maar los.
4: Gaan we weer beginnen.
5: Dit is Menno's top 5.
4: Nummer 5, gezongen door Colin Blundstone en staat op het album Eye in the Sky uit 1982. Een nummer over ouder worden, terugkijken op het leven. En je beseffen dat je er op een dag niet meer zult zijn. Hun nummer heeft een wat troostende sfeer. Ik heb het over die Alan Parsons Project met Old and Wise. De verteller van het nummer kijkt vooruit naar een moment waarop hij zelf oud is geworden en anderen hem zullen herinneren. De tekst raakt thema's als afscheid, herinneringen, sterfelijkheid en de wens om iets van jezelf achter te laten. Het nummer is mede geïnspireerd door het overlijden van de jonge vrouw van de platenmaatschappij, directeur, die ook een persoonlijke vriend was. En dat geeft het nummer een concrete, emotionele achtergrond, al is het niet simpelweg een liedje over die ene persoon. Opgenomen in Abbey Road Studios Londen, de beroemde saxofoon aan het einde is van Mel Collins, waardoor de emotie van het nummer nog even blijft hangen nadat de zang van Colin Blundstone is gestopt. Dit is de Alan Parsons Project met Old and Wise.
5: Nummer 5.

0: Nou, op nummer 4 hoorde je natuurlijk niemand minder dan Phil Collins. Een nummer met een interessant verhaal. Het werd een wereldhit, maar het lied bestond al voordat de film waarvoor het beroemd werd verscheen. Against the Odds gaat over liefdesverdriet, verlies en de hoop dat iemand die is weggegaan toch terugkomt. In het nummer realiseert hij zich dat de kans op een hereniging klein is, maar kan zijn gevoelens toch niet zomaar uitschakelen. Hij wil dat de ander nog één keer echt naar hem kijkt en beseft wat er achterblijft. Zo heeft het nummer 2 kanten. Wanhoop. De relatie lijkt voorbij en er blijft een leegte achter. Hoop en volharding. Ondanks alles blijft hij wachten en geloven in een mogelijke terugkeer. Phil Collins schreef het trouwens uit eigen ervaring. In een aflevering van The American Life uit 2007 vertelde hij dat het nummer ontstond tijdens zijn eerste scheiding. Toen zijn vrouw en kinderen waren vertrokken en hij achterbleef. Hij benadrukt dat het lied uit zijn eigen ervaring voortkomt en dat het geen verzonnen wat-als verhaal was. Collins zingt dus niet alleen over iemand die een geliefde mist, maar verwerkt ook een periode waarin zijn eigen gezinsleven uit elkaar viel.
1: Nummer 3.
0: En we komen van Phil Collins met Against All Odds, een nummer over het verlangen om iemand terug te krijgen. Bij Pink Floyd verschuift het perspectief. Niet alleen de liefde kan door je vingers glippen, ook de tijd zelf. Tijd die we verspillen, het ouder worden, gemiste kansen en het besef dat je leven niet eindeloos is. Roger Waters' inspiratie was een persoonlijke realisatie. Waters realiseerde zich rond zijn 28ste, 29ste dat hij niet langer bezig was met de voorbereiding op het echte leven, maar dat hij er juist middenin zat. En dat inzicht vormde de inspiratie voor de tekst van Time. Een van de beroemdste intro's uit de rockgeschiedenis begint met een cacofonie van tikkende klokken. Een cacofonie is een door elkaar klinkend geheel van niet passende, wanklinkende of slecht afgestemde geluiden. En je kan het eigenlijk ook al herrie noemen. Deze naam hadden we net al in de top 5 op plaats 5. Alan Parsons, de geluidstechnicus van het album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Hij nam verschillende klokken afzonderlijk op in een antiekwinkel. En vervolgens gooide hij al deze opnamen bij elkaar en werden ze samengevoegd en zo op elkaar afgestemd. En dat ze gezamenlijk tikten en luiden. Aan het einde keert Time terug naar het muzikale sfeer en het ritme van Breathe in the Air, dat eerder op het album staat. En tussen die twee nummers zit een instrumentale, On the Run. Dit is typisch voor The Dark Side of the Moon. Het album voelt niet als een verzameling losse nummers, maar als een muzikale reis. De overgang maakt het ook inhoudelijk iets duidelijk. Nadat Time je confronteert met de jaren die voorbij gaan, keert de muziek terug naar een vertrouwde plek. Dit is Pink Floyd met Time op nummer 3.

0: We zijn 10 minuten verder met Supertramp's Fool's Overture op nummer 2. En daarvoor hoorde je Pink Floyd met Time. Fool's Overture van Supertramp, ongeveer 11 minuten lang en verscheen in 1977 op het album Even in the Quietest Moment. Ook dit is een lange muzikale reis met een mix van toetsen, orkestrale klanken en een grootse opbouw. En ook verwijst dit nummer naar een historische gebeurtenissen. Roger Hudson omschreef het als een collage van muzikale ideeën die uiteindelijk samen een groter verhaal vormden. Een belangrijk thema volgens Hudson is de ondergang van de mensheid en het gevaar dat mensen niet willen zien welke kant de wereld op gaat. Zo zei Hudson dat het nummer verwijst naar een mogelijke catastrofe, maar dat hij de luisteraar ook graag zelf wil laten nadenken over de betekenis. De tekst verwijst naar iemand die eerst voor een dwaas werd gehouden, maar wiens waarschuwingen later mogelijk toch belangrijk blijken. Mensen slapen als het ware door terwijl de geschiedenis zich voltrekt. Een van de opvallendste elementen is de stem van Winston Churchill, de Britse premier tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog. Zo hoorden we fragmenten uit zijn beroemde toespraken uit 1940, waaronder zijn belofte dat Groot-Brittannië zou blijven vechten en zich niet zou overgeven. De woorden werden gecombineerd met de muziek, waardoor de track steeds meer het karakter krijgt van een dramatische historische film. Op de roes van het album Even in the Quietest Moment staat de vleugel in de sneeuw met bladmuziek op de lessenaar. Boven de muziek staat de titel Fool's Overture, maar er zit een grapje in. De noten op het blad zijn niet die van Fool's Overture, maar van het Amerikaanse volkslied, The Star Spangled Banner.
1: Nummer 1.
0: We gaan nu door naar, nummer 1. Een muzikale achtbaan, Innuendo van Queen. Het nummer begon met Brian May, Roger Taylor en John DeCone, die in de studio in Montreux samen improviseerden. Freddie bouwde daarop voort met de melodie en een groot deel van de tekst. Roger Taylor hielp met de tekst afmaken. En het is ook een kleine knipoog naar Led Zeppelin. Zo schreven Mercury en Taylor de tekst als eerbetoon aan Led Zeppelin. Zo hoor je invloeden van Cashmere, dat vooral te horen is in het grootste opgezette ritmische karakter. Ook komt er in het middendeel een Spaanse flamenco gitaarstuk. En dat was onverwachts gedaan door Steve Ho, de gitarist van de band Yes, bekend van Owner of a Lonely Heart en Roundabout, en nog meer. Hij kwam toevallig rond dezelfde tijd in de buurt langs om producer David Richard te bezoeken. En vervolgens werd er gevraagd of hij mee wilde spelen. En Brian May vond dat hij dit beter zelf niet kon spelen. Dus deed Steve Howard van Yes. Innuendo werd Queen's derde nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk na Bohemian Rhapsody en Under Pressure. Opgenomen tussen 1989 en 1990 en het laatste album dat tijdens Freddie Mercury leven verscheen. Uitgebracht op 4 februari 1991 en 9 maanden later op 24 november 1991 overleed Freddie Mercury. Dit is Innuendo van het gelijknamige album Innuendo Queen.

0: Het woord is weer voor jullie.
1: Ja, de top 5. Eén nummer van 10 minuten. En natuurlijk de laatste nummer van 6,5 minuut.
0: Ja, valt wel mee, toch?
1: Ja, valt zeker mee.
2: Ik dacht dat dat pas volgende week was.
0: Volgende week nog een keer.
3: Uur verder, hè?
2: Kunnen we dan ook gewoon het derde uur doen? Dan gaan we gewoon het tweede uur met z'n allen naar huis. Succes, Menno.
0: Ik kan nu ook al weg, hoor.
1: Nee. Ja, het tweede uur. We hebben nog 5 minuten op de teller voor het tweede uur. Ja, wat gaan we de derde uur doen? Klaaguurtje. Heb jij wat te klagen, Christian?
4: Ik heb niks te klagen. Alleen maar leuke dingen.
1: Heb jij allemaal leuke dingen? Ja. Oh, dat is positief. Ja. Dus daar gaan we ook even over hebben.
4: Gelukkig.
1: Menno?
0: Wat ik?
4: Oh, of je wat te klagen hebt?
0: Ik zou niet weten.
1: Zou je niet? Nee?
0: Dan moet ik even nadenken.
1: Oké, ga jij even lekker nadenken. En Alco, heb jij in de klaaguurtje nog wat te vertellen?
2: Jij stippelt het al aan. De weg afsluitingen.
1: Ja. Heb je er ook last van?
2: Alleen maar.
1: Ik vraag me wel eens af, hè, hoe de brandweer dat doet.
2: Hoe doe je?
1: Daar kom ik zo op terug.
4: Ja. Dat is nog wel een goeie.
1: Ja, daar kom ik zo op weer terug. Jij een klaaguurtje, derde uur?
3: Ja, hoe groot weer de waslijst hebben.
1: Vertel het eens.
3: Nee. Nee, ik heb op dit moment even niks. Dan kom ik wel op terug als we eenmaal
1: losgaan.
3: Ja.
1: Oké. Nou, dat gaan we dan straks doen. Wat je ook kan doen, is je kan ons WhatsAppen. In de laatste uur mag je ook een verzoek sturen. En dat kan onder het nummer 0518-451502. Dat is tevens het telefoonnummer.
4: Maar niet bellen,
1: niet
4: WhatsAppen.
1: Dat is ook een WhatsApp-nummer. Ja. Dus, en die doet het, dus WhatsApp even van, dat wil ik horen.
3: Een klaagnummer.
1: Een klaagnummer. En Menno, die gaat het meteen voor je regelen. Maar we gaan uit in, Ja, Menno? Nee, nog niet. Ja, toch? Ja? Ja, ik weet het niet. Jij weet het beste. Gaan we uit?
0: Ja, dat denk ik wel dan.
1: Met welke nummer?
0: Shaggy, it wasn't me.
1: Dus ik zou zeggen, tot straks in de derde uur. Het klaaguurtje. Maar ook positieve dingen. Tot zo.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
4: Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit was Panya Dia MC op 14 oktober, aflevering 251 van Balki Breekt de Week.
1: Ja, maar hoe noem je hem?
0: Panjadi.
1: Panjabi.
0: Ja.
1: Nee, dat klinkt lekker. Hey, maar als ik jou bel, welke nummer komt er
0: aan? Deze.
1: Deze nummer, hè? Waarom heb je hem voor mij betiteld?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ook alleen maar als jij belt, dan gaat dat nummer af.
1: Maar in ieder geval, welkom. Het derde uur. Ik vroeg tenminste aan jou net van... heel veel werkzaamheden op de wegen. Hoe doet de brandweer dat? Want als jullie uitdruk krijgen, dan moeten jullie naartoe.
0: Ja, en dan hebben we navigatie en die leidt ons daarheen. En meestal alle wegwerkzaamheden er worden gemeld. Die zijn bekend bij de gemeente. En dan meldt de gemeente dat bij de meldkamer. En dan wordt het in het systeem gezet waar de navigatie van ons draait.
1: Aha.
0: Van alle hulpdiensten.
1: Alle hulpdiensten?
0: Alle hulpdiensten.
1: Oké, nou, gelukkig maar.
0: Af en toe gaat het nog wel eens fout, maar meestal niet.
1: Ja, dan zegt de afslag, neem, ga hier rechts.
0: Dan sta je opeens in een afgesloten straat of zoiets. Gebeurt wel eens.
1: Maar dan rijden jullie wel doorheen of?
0: Nee, dan rijden we om.
1: Dan rijden we wel om?
0: Ja, en dat is het voordeel dat wij in ons eigen gebied best wel bekend zijn. Dus we weten wel de omwegen.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, het grenst niet alleen bijvoorbeeld in Vraneker. Jullie moeten ook wel eens uitrukken of assistentie verlenen in...
0: Een buurtkorps.
1: Ja.
0: Ja, maar dan weten we meestal ook wel de weg.
1: Oh, dan kijk, dat scheelt. Maar de werkzaamheden, dat is een groot probleem momenteel.
0: Niet best. Ze zijn overal met de weg bezig.
1: Ja, maar je had Bolzwart.
0: Bolzwart... hebben ze één rijbaan afgesloten omdat de bomen over de weg heen hangen, denk ik. Ze zijn er niet met de weg bezig, dus ik ga ervan uit dat die bomen er overheen hangen. Zo lijkt het wel. In Sneek zijn ze bezig.
1: Nou ja, in Halling ook, toch?
2: Ja, ik was vanmorgen aan de kapsalon en aan de andere kant van de kleine voorstraat, daar trok de kraan al die klinkers er ook uit.
1: Ja, want wat zijn ze daarmee bezig dan?
2: Nou, ik denk herstraten misschien.
1: Ja, ik weet het niet. Nee, jij zit in zo'n gemeenteraad.
2: Nee hoor, dus hoe kom je daar nou weer bij?
1: Oh, nou ja, je zit in een van de... Je weet toch meeste dingen?
2: Nee, ik weet niet alles. Nee, ik snap waar je op doet, maar ik kom dan misschien één keer in de 8 weken. Dat is heel weinig, hè?
1: Oh, dat is wel heel weinig. Hey, maar jij bent op vakantie geweest.
2: Ja.
1: En de positieve dingen, was heerlijk.
2: Was heerlijk. 22, 23 graden. Een huurautootje.
1: Waar ben je allemaal geweest?
2: Ik ben geweest in Ronda, in Yuskar. Ken je dat?
1: Yuskar? Nee.
2: Nee, dat is Smurfendorp. Ja, heel veel jaren geleden is daar de Smurf-film opgenomen.
1: Ja.
2: Dus die filmmaatschappij, al die huisjes blauw geverfd.
1: Ja.
2: En die zeiden, nou, de film is klaar, ga de huisjes weer terug wit schilderen. Maar de plaatselijke bevolking heeft toen gezegd, nee, laat me mooi blauw. En,
1: als toeristisch?
2: Ja, precies. Dus nu echt een toeristische trekprijs. Dus ook op sommige muren mooie schilderingen van de...
1: Karkemel?
2: Ja,
1: wacht even.
2: Ik heb aangekocht een filmpje van mijn vakantie, dus daar staat hij ook uit. Dus ik, hey, daar je Karkemel, de grote boosdoener, we gaan je allemaal pakken.
3: Ja, dat doe je heel leuk.
2: Ja.
3: Ik kom hem wel als Karkemel namelijk.
1: Oh, waarom noem je mij Karkemel?
3: Nou, omdat jij af en toe aan de zijkant wat langer.
0: Ik moet zeggen, je lijkt er wel eens op.
1: Nou, dankjewel.
3: Je hebt de kat, heb je ook, dus...
1: Maar het was wel gezellig. Je was alleen...
2: Nou, wat zal ik zeggen? 4 van de 7 dagen was ik samen met iemand.
1: Ja.
2: Dus nog 3 dagen was ik alleen. Maar ik kan ook prima hoor. Wat wel heel bijzonder was, in Zuidwest-Spanje heb je heel veel S-bochtjes. Want je hebt bergen en je haalt die weggetjes door, om die bergen heen.
1: Ja. Dus
2: dat is best wel...
1: tricky.
2: Tricky, risky, eng. Nee, niet eng. Je moet in ieder geval niet te snel rijden, laat me het zo zeggen.
1: Hoe hard reed je?
2: In de bochten 40.
1: Nee.
2: Ja,
3: niks van alcohol.
2: Alcohol. Vast.
0: Vast. Als het kan, dan proberen.
2: Nee, weet je, heel veel jaren geleden was ik hier met scouting in Luxemburg. En daar had ik een eenzijdig ongeluk gehad. Dus dat hou je toch een beetje in je achterhoofd.
1: Nou, ja, nou,
2: ik dat wil je niet nog een keer hebben.
1: Nee, ik denk heel wat jaren geleden gingen wij naar Frankrijk. Naar La Sablière. En dat was ook in de bergen. En mijn pleegvader toen, die reed eigenlijk met zo'n oude VW-busje.
2: Mm-hmm.
1: En, nou ja,
2: omgebouwd tot camper?
1: Ja.
2: Oh, wel leuk.
1: Ja, en ja, die moest je ook, nou ja, die moest echt omhoog. Dus je moest eerst een volle gang naar boven gaan eigenlijk. En dan precies bij het randje. En iedere keer zat ik naar beneden te kijken. Ik denk, nou.
3: Ook denk jij moest dealen?
1: Nou, nee.
2: Nee, is niet om. Dat had ik wel zoiets. Ik denk, Chris, op de weg blijven letten en niet naast je. Want echt waar, die, als je naast die weg kijkt, waar de hele, nou ja, diept. Ik denk, nee, Chris, gewoon op de weg blijven letten.
3: Ja, want anders rij je naar beneden.
2: Ja, precies. Dan wil je het hebben, nou.
1: We hebben echt zo'n eentje die is nu niet was. Ja, maar wat heb jij nu?
2: Marianne, heb jij wel eens in de berg gereden?
3: Ja.
2: Waar dat, als ik vragen mag?
3: Zwitserland.
2: Ja.
3: Oostenrijk.
2: Zijn er ook mooie landen om op vakantie te gaan?
3: Ja, Zwitserland.
2: Ik moet nu weer nadenken. Wat zou mijn volgende vakantie in het land zijn?
1: Ik zag een lijst van jou.
2: Waar ik al ben geweest.
1: Waar je al bent geweest.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, maar.
2: Maar ik heb dat 3 of 4 jaar geleden gemaakt. Maar toen was het best wel even nadenken. Waar ben ik allemaal geweest? Maar tot ongeveer 2012 kon ik herleiden. Ik heb een mooi extra lijstje gezet. Vind ik leuk.
1: Ja, want zoals ik zie, Londen, Windsor, Wilhelmshaven, Valletta, Hallingen.
2: Hij had gewoon het lijstje in voor zich.
1: Ja, ik heb het lijstje voor me. En ja, dat denk ik bij mezelf van.
2: Maar het is voornamelijk Spanje ben ik geweest. Griekenland.

0: Waar ik bijvoorbeeld nog niet in ben geweest, waar ik misschien ook nog eens een keer wil kijken, is bijvoorbeeld...
1: India.
0: Nee, India moet ik niet.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat trekt me helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee,
1: dat is leuk. Mooie cultuur, spittig eten.
0: Veel te lang vliegen.
1: Ja.
0: Nee, ik hou het eerst een bij Europa.
1: Nou, Zweden dan.
0: Ja, Zweden dan bijvoorbeeld. Of Polen.
2: Italië is ook heel mooi.
0: Italië, de
3: Malta.
0: Hoe heet het?
3: Kroatië.
0: Nee, die bijzondere gebied in Italië. Hoe heet het ook weer?
2: De meest populaire is Gardameer.
0: Ook, maar ik heb een ander in mijn hoofd, maar kom er misschien straks op.
1: Venetië?
0: Dat is ook mooi.
3: Dan kan je net zo goed naar Giethoorn.
1: Giethoorn. Nee, maar ik ben naar Venetië geweest, maar dat was ook geweldig.
3: Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, dat was met roeien eigenlijk. En nou ja, je wordt een ophaaljongen. Mensen gooien vanuit hun ramen allemaal bloemetjes naar je
0: toe. Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is wel echt gaaf. Ja. Vraag niet...
3: Misschien met een speciale feestdag of zo, dat ze dat deden?
1: Nee, dat doen ze altijd als... volgens mij doen heel veel landen mee aan zo'n roeitoernooi. En dan ga je eigenlijk... Venetië begin je eigenlijk... en dan ga je al die eilandjes om... en dan kom je weer terug. En dat is gewoon een grote happening. Ik moet wel zeggen, als je pizza daar eet... vraag nooit... pizza Hawaii. Oh, dat kennen ze niet.
3: Oh, nee, dat doe je toch ook niet?
0: Nou, die vind ik juist zo lekker. Met alles aan de
1: hand. Maar dat is een belediging, hè?
0: Oh,
3: ja, dat snap ik.
1: Dat kennen ze dan niet.
2: Maar weet je wel waarom je de bloemetjes krijgt?
0: Nou, vertel Rianne.
2: Krijg je als kleurling daar?
0: Oh, dus dat krijg ik niet, dus. Oh.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Zo jammer.
2: Ja, sorry, ik kom nu los.
0: Nou, het was speciaal daar, Rianne, dat jij die krijgt, die bloemetjes.
1: Ja, ik ben even stil van Rianne. Maar,
3: ze dacht even dat je de pauze was, denk ik, met de bloemetjes.
1: Ja, nou, zoiets. Maar weet je wat?
3: Dromen lekker verder.
1: Ja, dromen zijn bedrog. En dat hier bij Balken Breekt de Week, aflevering 251. En natuurlijk op een woensdagavond, 14 oktober, het is 9:15. Heerlijk. Met Rianne... Christian,
0: Reyes,
1: Alco en Menno.

0: Waar droom jij van dan?
1: Wat ik van droom?
0: Ja.
1: Nou, ik droom van 1 miljoen.
0: Oh, wat wil je daarmee doen dan?
2: Dat vroeg ik me ook net af, ja.
1: Wat ik ermee zou doen? Ik denk mensen helpen. En wat zou ik nog meer doen? Ik denk mijn kinderen geven. Ik denk ook... Ik zou... op mijn manier mensen willen helpen die het echt nodig hebben.
2: Dus je ging een stichting opzetten?
1: Bijvoorbeeld.
2: Stichting Radius.
1: Nou, Stichting Balki.
2: Oh ja. Ja.
1: Nee, maar weet je, trouwens, waar hebben we het over? Als je bij de kringloop komt wel eens. Vroeger was het tenminste, je bracht iets naar de kringloop en dan met een happenkrasje kon je dat kopen. En nu kom je eigenlijk en ik heb een test ooit gedaan. Ik had een lamp weggedaan. En het lamp, vroeger moest je van de verzekering postcode ingraveren. En met huisnummer en op een gegeven moment, dat hebben ze gratis gekregen. En toen kwam het ergens hier in de buurt terecht via het, bekende Omrin eigenlijk, kringloop.
2: Ja, ja.
1: En dan vroegen ze nog eens eigenlijk zoveel dat ik dacht van, maar je hebt het gratis gekregen.
3: Ja, maar er moet een verdienmodel achter zitten. Dat is hetzelfde als nou die zeehondencentrum.
1: Ja, maar weet je, je wil arme mensen. Kijk, in Hallingen heb je van een dubbeltje kan je niet een kwartje maken. Maar als je daar bijvoorbeeld... ik wou een bankstel hebben en ik denk, ik ga daar kijken. En de vraag ze nog is gewoon een tweedehands bankstel ongeveer €350. Nou, dan vind ik wat.
2: Ja, dat is een hoop geld.
1: Dat is een hoop geld.
3: Maar meestal hebben ze hem gekregen.
1: Nou, weet je, en dat... Mm-hmm. Dat vind ik nog wel wat.
0: Ze mogen toch ook niet winstgevend zijn?
1: Nee, maar kijk, als je winstgevend is, dan zeggen ze, ja, maar we moeten dit onderhouden en dat onderhouden.
2: Ze moeten natuurlijk wel een pand betalen qua huur en zo.
0: Maar dat
2: gas, elektra.
0: Ja, maar daar krijgen ze subsidies voor.
2: Jij de kringloop?
3: Ja,
0: dat denk ik wel. Ja.
3: Volgens mij wel.
2: Oké.
0: Ja. Nou, ja.
1: Maar dat vind ik wel, maar terwijl je eigenlijk een particuliere kringloop neemt, die vragen eigenlijk minder, omdat die zo de arme mensen eigenlijk willen helpen met een kleine beurs. Dat vind ik gewoon belangrijk. Dus ja, dat wat ik voor 1 miljoen zou doen, ik zou een stichting beginnen waar je gewoon mensen mee kan helpen. En dat hoeft niet met een nieuwste...
2: Zou jij kinderen helpen die honger hebben? Ik zou iets vertellen. Ik was in Marbella bij de Gouden Boog. Hè?
1: Ja.
2: Ik had een minuutje bijna op. Kwam een kindje of een jongen en een meisje bij mijn tafel. Of ik Spaans praatte. Nou, ik zei, ik praat geen Spaans. Engels. Honger. Nou, ik denk op een gegeven moment... Nou, ik zei, allemaal, maar dan same als mijn menu. Dus het was trouwens goedkoop. Het was €5,45 per minuutje. En een hamburgertje, een ijsje en een cola. Ik van zij orderen, maar ik dat binnen. Ik dacht, fruit. Maar je weet, het is een stukje vertrouwen. Je weet niet of het echt is, ja of nee, hè?
1: Nee.
2: Zeg het maar.
1: Nee,
2: maar ik denk, laat ze maar lekker genieten. In je vakantie geven, dus ik meestal wel iets meer uit dan...
1: Ja.
2: Normaal gesproken.
1: Ja, maar weet je, voor als gewone Nederlanders... niet iedereen is rijk of een brede portemonnee en dat soort dingen. Daarom vind ik ook bijvoorbeeld gewoon... kinderen die hebben recht op heel veel. Ik vind dat is gewoon zo. Die kunnen niks aan doen dat de ouders arm zijn. En soms zijn omstandigheden die je daar toe leidt. Daar kan je niks aan doen. Dat vind ik belangrijk dat je daar gewoon voor klaarstaat. Want ik weet, een hele moeilijke tijd in 1,5 jaar vechtscheiding... heb ik ook potjes moeten aanvragen en dat soort dingen. Maar dan word je van het kastje naar het muurtje gestuurd... en van ja, maar daar hebben we geen subsidie. Terwijl je bij de volgende loket komt, die zeggen... ja, nee, er is wel een subsidie voor. En dan ga je heen en weer. En weet je, en dan denk ik wel eens gewoon...
2: Inderdaad, helaas, je weet niet allemaal wat wel en niet... kan en waar geld voor is, weet je vaak niet, als leek zijnde.
1: Nee, Klopt. En ik vind het gewoon belangrijk gewoon van dat kinderen heel veel recht op hebben op een gewoon normaal leven. Dat was ook op een gegeven moment in Hallingen is een onderzoek geweest van een... werd gezegd gewoon van een dubbeltje kan je geen kwartje maken. En dat is ook zo. Dus ja, dat zou ik met mijn miljoen doen.
2: Nou, klinkt goed, hè?
1: En jij?
0: Ja, maar waarom zei je sorry?
1: Nee.
0: Dat zei je zo straks op de rug.
1: Maar ik vind dat gewoon belangrijk. Als ik het had, had ik het gegeven. Kijk, hetzelfde van... Ja.
2: Maar zou je ook niet iets voor jezelf kopen, Radjes?
1: Iets? Ik denk, als ik een miljoen heb, dan zou ik een...
2: Nieuwe auto.
1: Nou, of dat niet eens.
2: Oh, dat niet eens. Oké.
1: Ik denk dat ik wel een huis zou kopen met veel slaapkamers... En ik denk toch ook best wel dat ik...
2: Wat wil je met zoveel slaapkamers?
1: Nou, ik denk dat ik ook als voor kinderen een plek kan geven waar veilig is.
2: Oké. Zodat je ze bij nood kan opvangen?
1: Ja.
2: Oké. Duidelijk. Nou, leuk. Goeie gedachte, laten we het zo zeggen.
1: Ja, nou, zeker. Alco.
3: Ja. Wat ik zou doen met een miljoen?
1: Ja, jij koopt een limousine.
3: Nee, ik ga hem opknappen dan.
2: Opknappen.
1: Oh, opknappen. Maar die heb je nog steeds, hè?
3: Ja, helaas wel. Eind december, voor december dus moet hij weg zijn.
1: Voor december?
3: Ja.
1: Ja, oké. Maar wat zou jij doen?
3: Ik denk een deel mensen helpen voor een deel en ook wel een beetje... Wat voor mezelf, een huis kopen bijvoorbeeld. Want ja, dat is gewoon niet te krijgen op het moment. Dus dat. Ja. Maar ik zou zeker ook voor mensen openstaan.
1: Menno?
4: Ik zou het echt niet weten.
2: Niet?
4: Nee.
2: Jawel, toch wel iets. Nieuwe auto of sowieso.
4: Dat is wel een droom. Dus.
2: Kijk, dat is wel iets. En vast een mooi groot huis.
4: Het hoeft niet groot.
2: Hoeft niet groot.
4: Veel onderhoud. Dus.
2: Dat is waar. Een mooi, klein, duur sieraad. Mijn ex zei altijd, het hoeft niet duur te zijn als het maar klein en... Nee, hoe zei je? Het hoeft groot te zijn als het maar klein en duur is, zei hij altijd.
1: Ja, en jij, Chris?
2: Nou ja, dat is wel leuk dat je het vraagt natuurlijk, Ellen, yes.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik een heel dure Lego-object zou kopen. Ik komende vrijdag zal ik weer even naar de Lego-wereld in Utrecht.
1: Oh.
2: Ja. Maar ik kan natuurlijk niet alles opkopen. Maar zoals die grote Eiffeltoren van Parijs. Ja. Die is wel heel groot. Dus dan moet je ook weer een nieuw huis kopen.
1: Oh ja.
2: Dus een nieuw huis. Wat Lego erin. Vitrinekasten. Nieuwe auto. Zo'n mooie huurauto als ik die in Spanje had.
1: Ja, wat voor een auto had je?
2: Kia Stonic.
1: Oh, dat is een vrij nieuwe.
2: Het is vrij nieuw, ja.
1: Ja.
2: Stond nog maar... 6.000 op teller. En ik heb er 1.100 bij opgegooid. Hè?
1: Dus dat zou jij doen?
2: Ja, zoiets.
1: Rian?
0: Wat ik zou doen? Nou ja, ik, zoals mensen weten, ik lig in scheiding. Dus ik zou het huis kopen. Dus een dak boven het hoofd van mijn kinderen. Ja, en de rest, dus... vooral de verbinding onderling weer wat. Gewoon algemeen. Algemeen. Want daar staat natuurlijk mijn winkel ook voor.
1: Ja, dat is waar. En waar

0: Status quo met één complaining. Een verzoekje van mijn moeder. Wegens het laaguur, hè? Ja. Eend complaining.
1: Dus. Ja, nee, klopt.
0: Goed uitgezocht.
1: Ja, dat heb je zeker.
0: Ja.
1: Wat gaat... David Bowie.
0: Ja, 49 jaar geleden, hè? Dat album. Maar wat was je toen?
1: Ja. Ik was... 20. 2.
0: 2. Ja. Maar ja, David Bowie is in 1977. Toen bracht hij het album Heroes uit. Eentje, een trilogie was het. De tweede was het van de trilogie. Over de Berlijnse... Ja, over Berlijn eigenlijk. Hij experimenteerde hier ook veel met wat voor muziek hij wil maken. Dus Berlijn was een grote invloed natuurlijk. De stad, de sfeer, de verdeeldheid. En eigenlijk is daar een beetje dat hele album op gebaseerd. En natuurlijk het hoofdnummer dat iedereen wel kent. Heroes van David Bowie.

0: Gaat het goed met het jazz?
1: Ja hoor. David Bowie met Heroes. Heroes. Nee. Heroes.
2: Heroes.
1: Heroes. Heroes. Ja, ik heb te veel koekjes van jou gehad.
2: Of suikerklontjes.
0: Ach, er zit genoeg suiker in die spijs, dus ja.
1: Ja.
2: En nog suikerklontjes, dat kan je nagaan.
0: Ja, maar ja, die spijs is niet meer te krijgen.
1: Niet?
0: Ze hebben leveringsproblemen.
1: Ja, lijkt wel al...
3: Lijkt wel Albert Heijn, hè? Oh nee, lijkt wel een
1: supermarkt. Ja.
3: Lijkt wel een blauwe supermarkt.
0: Op de een of andere manier is dat heel erg op het moment met spijs. Dat, nergens is leverbaar.
3: Oh.
2: Maar jij eet alles op, horen we net.
0: Ja, maar er gaat wel meer kilo in dat ding.
2: Ja, maar hoeveel kilo eet jij?
0: Ja, maar dat zijn die randjes, die gooien we anders weg.
2: Aha.
1: Hey, maar bij de bakkerij, wat maken jullie nu voor...
0: Speculaas. Met en zonder schaafsel. We maken roomboter amandelstaven. Roomboter amandelstaafjes. Letter S'en.
3: Letter S'en.
0: Speculaasstaven. Gevuld speculaas. Dat zijn dus...
1: En natuurlijk...
0: Binnenkort pepernoten.
1: En sausjes, toch?
0: En sausjesbroodjes.
2: Ach, ja. Tuurlijk.
3: Lekker, lekker.
1: Wat?
2: Ja, een beetje sausjesbroodjes.
1: Ja, dit is echt heerlijk. Ja. Ja.
2: Hoeveel eet jij er gemiddeld per week?
1: Gemiddeld?
2: Ja.
1: Ja, zoveel ik. Dan moet ik naar Lemmer naartoe gaan.
0: Hoezo? Ja. We hebben ook een winkel in Bolsward.
1: Ja, maar moet ik naar Bolsward?
0: Een winkel in Workum?
1: Ja, maar ja, dat is weer... Nee.
2: Je moet wat voor over hebben. Je wil het of je wil het niet?
3: Ja, Radjes, je wil het of je wil het niet. Wil je een lekker broodje?
1: Ik heb een goede vriend die dat voor mij regelt. En, maar we gaan naar het volgende nummer. Voordat het helemaal verzoeknummertjes niet meer kunnen draaien.
3: Ja, een van mijn favoriete landen. Hè, Spanje en Portugal. Nou ja, dit is een liedje over Spanje. Holiday in Spain.

0: Holiday in Spain. Radjes.
1: Ja, en dan gaan we naar Rihanna.
2: Ja.
1: Ja, favoriet.
2: Nee, ja, nee, er zei iemand. Moet ik iets van Skunk en It? Ja, doe maar. En er komt een nummer in beeld dat ik denk.
0: Huh?
1: Ja, en wie vroeg je dat?
2: Dat vroeg hij aan mij.
1: Wie is hij?
3: Hi.
2: Menno.
1: Menno. Ken je het nummer?
3: Ik dacht dat ik een andere van hun erin had gezet. Deze.
2: Dus die is
1: jouw
2: de keuze.
1: Oh, die is leuker.
2: Ja, die is leuker. Ja.
1: Nou, we gaan naar luisteren.
2: Nou, Week. Dat is Skunk en Nancy.

0: Ja, Britney Spears met Toxic. En ook een van de favorieten van Menno.
1: Nou, dit is niet mijn favoriet.
0: Nou,
1: maar
0: die staat iedere week wel.
1: Wel iets van haar erin. Ja.
2: Wie,
1: ja.
2: De volgende of deze?
0: Nou.
1: Nee, over de die we hiervoor hadden.
2: Oh ja, ja.
1: Deze.
2: Ja, ja, ja.
3: Britney Spears.
0: Ja, want die heb je iedere keer klaarstaan.
1: Ja,
0: dat mag komt langs.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk mag dat. Hey, we gaan er bijna uit. We hebben nog 2 minuut en nog wat. Christian, dankjewel dat je er was. En dat je echt volledige 3 uur met ons meedraaide.
3: Dat is gezellig, hè?
0: Ja, ja, volgende week ook weer?
3: Nou, misschien. Volgende week heb ik nog vrij van werk, dus je weet het maar nooit.
0: Oh, gezellig. Kom altijd langs. Alco,
2: ja?
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Dan ben je er.
2: Dan ben ik er.
0: Ja. En Sebastian is er ook. Sebastian.
2: Oh, dan ben ik er niet.
0: Fijne vakantie nog. Geniet lekker. Menno, dankjewel. En tot volgende week met een mooie weer, een mooie top 5.
1: Met de kortste nummers mogelijk.
0: Nee, joh. Je maakt er gewoon een mooie top 5 okay van. En natuurlijk dinsdagavond.
1: Op Shuffle.
0: Op Shuffle.
1: 7 tot 8.
0: Nou, kijk. Diane, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: En tot volgende week.
4: Nou ja, ik weet niet. Als ik jou net hoorde, dan
0: hoef ik natuurlijk niet meer terug te komen. Nee. Dat is een grapje. Ja, graag gedaan. Alle luisteraars ook dankjewel. En natuurlijk collega's van de jeugdbrandweer. Dankjewel. En ja, jouw collega ook. Dankjewel. En ik zou zeggen tot volgende week. Aflevering 252 gaan we weer wat moois maken. En vergeet niet, als je ons wil appen of doen, dat kan allemaal. En dat kan via natuurlijk de Insta van Balkje Breekt de Week. Of r.balkeraan@omroepzilt.nl. Of je hebt ook Balkje Breekt de Week @omroepzilt.nl. Maar je kan ook een appje sturen op 0518-4515-02. En dan stuur je gewoon een verzoeknummer. Dat plannen we dan voor volgende week in. En Facebook zijn we ook te vinden. En natuurlijk ons vind je ons ook gewoon via de Facebook en alles. Toch, Menno?
3: Zeker.
1: Zeker.
0: Op Shuffle, dinsdag. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En tot volgende week. Denk om jezelf en hou van jezelf. En tot volgende week. Bye bye.
1: Hoi.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar eigendom van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
4: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
5: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
3: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
6: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Reizigers in Friesland hebben te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervoer. Een soort bussen bluwen steen en meerdere ritten vallen uit. Bij de busstalling in Ljouwt, die van de morgen goed te zien dat de staakt waard, grutte ontoon bussen stienen stil op het terrein en het wikkert geval op een guttal oren plakken. Verslaggever Isa Visser die van de morgen al betiert de paard en peilde de stemming bij de reizigers die dit nog wel ondoorden.
1: Stond je op de bus te wachten?
2: Ik stond op de bus te wachten, ja.
1: En toen?
2: Ja, nee, ze rijden niet. Dus nu naar huis, thuiswerken.
1: Had je niet meegekregen dat er gestaakt werd?
2: Nee, totaal niet. Nee, meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
1: Maar volgens mij vind je het niet zo erg om weer thuis te werken?
2: Nee, ik vind het prima. Ik had alleen liever dat ik het eerder geweten had, dat ik nu zo lang kunnen slapen.
1: Je stapt net uit de bus. Jij hebt geluk gehad vanochtend, denk ik.
3: Ja, klopt inderdaad. Het was ook even kijken of ik wel met de bus kon, maar die ging gelukkig.
1: Ja, ben je dan niet bang dat je vanmiddag niet meer thuis komt?
3: Nou ja, in het ergste geval moet ik naar huis lopen en dat is op zich wel te doen, dus ik vind het niet zo erg.
1: Nee, snap je de reden dat ze staken?
3: Ja, ik snap het wel.
1: Was u van plan om met de bus te gaan?
4: Eigenlijk wel, want gisteren zag ik dat het niks stond op de app. Maar nu is alles uitval. Nu moet ik helaas met de trein naar Franeker.
1: Beetje een tegenvaller?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel snel hier toe gegaan, maar ja, het was niet nodig eigenlijk geweest. Maar ja, helaas, nu moet ik straks nog mijn baas appen.
1: Dat je net even iets later bent.
4: Ja, helaas wel.
0: En verslaggever Isa Visser trof op het station op het Jereveen nog een vakbondsbestuurder van het FNV oer de stakingsdij.
1: Stijn Duursma, jo bin bestuurder van het FNV. We staan hier op het station op het Jereveen. En voor u is, alleen nog maar lege vakken. We hebben normaal bussen hier te steen, maar die steen de Joert net. Is dit een beetje het beeld wat jo ek van Joert verwachtte hier?
5: Ja, zeker. We zijn de hele provincie ben ik al doorgereden vandaag. Op heel veel plekken in de ochtend weinig of geen bussen. Hier in Veen zijn er vanochtend 7 uitgereden. We verwachten dat ongeveer 90% van de bussen niet rijdt vandaag. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om te gaan staken. Dus.
1: Ja, je bent binnen op meer plakken west zijn, Joal. Hoe zeggen de derde? Wie dat een beetje hetzelfde beeld?
5: Ja, ik was vanochtend in Emmen, collega's van RTV Drenthe te woord te staan. Daar was de hele ochtend maar 1 bus uitgereden. Ik weet dat op andere plekken in het land helemaal niks rijdt. Omdat bijvoorbeeld in IJsselvecht en Overijssel, er rijdt gewoon geen enkele bus. Heel veel treinen rijden niet. Dus het is vooral lege busstations inderdaad, ja.
1: Wat is nou het haatpunt waarom het zo wichtig is om jou het net te rien?
5: Nou, wij zijn in conflict met de werkgever over de cao. We hebben allerlei voorstellen gedaan om de cao wat te verbeteren. Zodat mensen ook gewoon gezond hun pensioen kunnen halen. Zodat ze een beetje fijn hun leven kunnen inrichten. En we hebben een half jaar onderhandeld. Alleen daar is eigenlijk niks uitgekomen. De werkgevers willen vooral bezuinigen. Dus die willen nog meer flexibilisering. Dat mensen nog langer zwaar werk moeten doen. En onze leden hebben gezegd van, nou, daar gaan we gewoon echt niet mee akkoord. Dus hebben massaal gezegd, we willen gaan staken. En vandaag is de eerste stakingsdag.
1: Wat hoop je hem uiteindelijk te breken?
5: Nou, we hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen, we staan nog ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. Maar we hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede cao te komen.
1: Denk je ook dat het wel nodig is om ont Christ toch dit wel terug te zetten?
5: Ja, ik hoop echt van niet. Want ook chauffeurs vinden het echt niet leuk om te staken. Dus we zeggen ook van, we doen het gewoon echt pas op het allerlaatst. Maar nu hebben we echt het gevoel dat het nodig was. We hopen ook dat de werkgevers, dat Arriva en Qbuz, dat ze allemaal meekijken en zien van, ja, het is wel echt menens. En dat ze gewoon met een beter vervoerstel komen voor een goede cao. En dan zijn we ook echt de moeilijkste niet te gaan weer praten. En uiteindelijk is het aan de leden. En dan hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen dat we tot aan kerst gaan staken.
1: Hier op het Jereveen zit ook een vakbondshuis. Het is wichtig dat chauffeurs zich om. Want oors krijgen ze ook een vergoeding. Is het druk op zulke plakken, Joert?
5: Het verschilt een beetje per plek. Het is ook vakantie, dus je merkt dat het ook wel wat rustiger is. Maar de plekken waar ik geweest ben, inderdaad Heerenveen en Emmen en Groningen, was het best wel druk. Veel mensen die voor de poort gingen staan, een kopje koffie drinken. Ook mensen die misschien niet staakten, maar toch even mee wouden kijken. Het is ook de hele ochtend worden de mensen ingeschreven, dus het verschilt ook een beetje. Maar het is op de meeste plekken wel druk, ja.
1: Het libbert dus vol onder die chauffeurs.
5: Ja, heel erg, want het streekvervoer staat best onder druk. Er zijn heel veel lijnen en haltes die verdwijnen. er wordt best veel bezuinigd ook. Wat het gewoon niet rendabel is. En dat merken chauffeurs ook gewoon. En die kunnen natuurlijk niet zoveel aan doen. Want die willen gewoon de vervoerder van A naar B brengen. Maar toch wordt er op hen ook heel veel bezuinigd. En dat vinden ze toch heel oneerlijk. En ze hebben ook het gevoel dat dat niet hoeft. Dus ja, vandaar dat ze echt nu een hak in het zand zetten. Gewoon voor zichzelf opkomen.
0: Ja, dat vind je vakbondsbestuurder Stijn Buursma. Die dus een rondje maakt terug de provincie.
6: Alles wat je op die mist had, jongens, dus kunt zien en oven.
7: Dit is de die voorbij.
6: De Friske Twadde Keermeleden hapte moede hoop van Pro en Maarten Goudzwaard van Jaien 20 binnen net bliet, maar de staking in het streekvervier van Joert. Ze vinden de gevolgen te ingriepend van de reizigers en willen dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettensteert actie onderneemt. Hapte moede hoop oor de staking.
8: Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die draaien schieven willen op Waasdi. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in de personeel bij de vervierders, in het IMB vervier zelf in de regio. Dus ik begrijp wel de frustratie en ik roep de staatssecretaris er graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen die te werken een goed salaris krijgen, meer bestaanszekerheid en dat mensen gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
9: Je wil graag dat de staatssecretaris er wat aan docht, toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bij een waar om tafel te zetten.
8: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te gaan om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden. En dat iedereen gewoon over een paar weken op basis weer maar de trein of de bus kan.
9: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na een week weer en een week erna weer.
8: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen, dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ook een verantwoordelijkheid in voelt.
9: Een staking van het busvervier. Ja, hoe zie je daarna je? Tweede Kamerlid Maarten Goudzwaard.
10: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdagings hebben op hun OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer de bus of trein het riet.
9: Maar de Wutters staakt. Vind je dan ik dat het Riek, die het IMB vervier, sfeer subsidiëert, dat hij dan ik ingrippen moet, dat hij wat dwaam moet?
10: Ja, als je de staatssecretaris die jou gewoon van het is een provinciale ongelegenheid. Maar Traielien had volgens mij toen staatssecretaris Heijnen, die had wel verkennis stuurd naar een dergelijke situatie. Dus dat is een kaart die de staatssecretaris altijd inzetten kan. En dat gaat ze voorlopig net wel.
9: Maar dat is wel een beetje bijzonder dat ze verwijst naar de provincies. Want er binden dus een heel soort werkjouwers in het streekvervier. Ja. Oeral in Nederland, die tegelijkertijd staken. En het gaat ook om een nationale CAO.
10: Nou, dat klopt, dat klopt. Dus ik vind eigenlijk wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen. Dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben. Want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onderscheen gaat. En dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
9: Want als er niks regelen wordt, ja, de heide komers. Dat er oer een weken wegstaakt wordt en hoe twee weken weg.
10: Tot maar Christ, zou ze zijn. Tot maar Christ. En let één ding helder wijzen. Ik vind dat een buschauffeur die moet gewoon een goed salaris krijgen. Let er oer geen roes besteden. Alleen ja, als je er dan net uitkomen kennen, dan waarom had dat dan altijd wet ten koste gaan van de reizigers. Daar had mijn partij best wel een beetje moeite mee.
6: Tweede Kamerlid Maarten Goudzwaard. Staatssecretaris Bertram die zocht op dit staat geen reden om in te griepen en die wilde dat de vakbonden en de werkjouwers de mooie koor uitkomen in de onderhandelingen over die nieuwe CAO. Bertram, hoe wat ze van die staking vindt?
11: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost. En dat mag ik wel hopen.
9: Ziet u ook een rol voor uzelf als staatssecretaris?
11: Ik heb net in het debat gezegd dat het nu echt aan de werkgevers en de werknemers is om de tafel te gaan zitten. Ik heb wel eens in eerdere debatten gezegd, we zijn een poldermodel, we zijn een polderland. Dus hoe eerder we om de tafel kunnen zitten om weer zaken te doen, des te beter het is.
9: misschien kunt u het polderen een beetje stimuleren door ze tegelijkertijd aan tafel te halen.
11: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze wel weten hoe dat moet. Daar zijn we namelijk allemaal in opgegroeid. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je altijd als werkgevers en als werknemers in de gaten moet houden. Staken is een recht, maar het betekent echt iets voor mensen die van het OV gebruik willen maken. En die twee perspectieven, ja, die moet je toch ergens een keer weer bij elkaar brengen.
9: Heel veel scholieren zitten in de bus. Ouderen die naar het ziekenhuis willen.
11: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook precies waarom aan de ene kant werknemers gaan staken. En tegelijkertijd, je weet wat het doet. Dus ik hoop echt van ganse harte dat de partijen elkaar weten te vinden.
6: En dat zou staatssecretaris Bertram.
7: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
6: De die voorbij.
7: Dit is de die voorbij.
0: De gemeente in Vlijhout met de panijten zet over de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. Er investeert zich gebreken in de plan en je houdt hier een jelly de tijd om bij oplossingen te komen. Dat staat in een tuskenfonds dat er investeert van de mooi publiceren. De gemeente Vlijhout wil 394 huizen bouwen in Boskip de Hem en het leidt Deunjonken de Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdevogelgebied. Plichtig belang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friese Geer vinden dan ook dat er een grote groene buffer komen maar tussen de huizen en de polder. Een buffer van 300 meter. In de plan van de gemeente is die dikwijls een stuk smeller. Verslaghouder Dennis Terpstra spreekt met Sietske Inberg van Milieudefensie en die is blied met de uitspraak.
12: Nou, wij zijn eigenlijk toch wel gelukkig met deze uitspraak, want alles staat weer ter discussie. En de 300 meter buffer is door de Rier van Staten bestempeld als te weinig onderbouwd door de gemeente. Dus we moeten weer waarom.
13: Ja, nou had de gemeente dus een jelly de tijd om ons te tonen dat hun plan alsnog wel oké is. Hoe zeg je hem dan al?
12: Nou, wij hebben vol vertrouwen dat we dat kunnen onderbouwen. Dat wat er hier versterkte, ik zei het, van deze, de onderbouwing van dat de buffernoten smel is. Nou, dat hebben wij al zo vaak bewezen en dat zijn zelfs provinciale richtlijnen. Dus wij nemen aan dat dat helemaal goed komt. En wij zullen ons best doen om bij de Rier dat duidelijk te maken.
13: Is het nou een overwinning of een uitstel van executie?
12: Dat is wel een hele groot dilemma. Ik ga net van uitstel van de executie uit. Wij gaan uit van overwinning. Wij krijgen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief. En wij gaan er maar verder.
13: Wat ga je nou doen?
12: Nou, eerst in overleg met alle partijen. Ik spreek net alleen van Milieudefensie, maar we zijn natuurlijk met Friese Geer en Natuurmonumenten en Friese Milieufederatie, Dwarfsbelang, Molenstichting. Iedereen is hierin betrokken, dus we gaan eerst weer even met elkaar om tafel. En we moeten het hele, want er zitten 34 artikelen in de uitspraak, dus het moet nog goed bestudeerd worden. Maar deze eerste slag is woon.
13: Wat vind je nou het wichtigste wat in deze uitspraak stond?
12: Nou, dat toch de investeerder goed in acht nam het dat dit voor de vogels dus net een goede zaak is. Het bouwplan hindert de vogels en het broedgebied van de Hoenspolder wordt te volle behind.
13: En hoe zie je nou de toekomst tegemoet?
12: Nou, wij zijn positief. We gaan de advocaat zei dat jullie moeten sterk en moedig zijn. Nou, dat geven we aan. En dat is een goede aansporing, denk ik.
13: Wat riep advocaat doen?
12: Dat wij nou echt, en hij helpt dus natuurlijk daarbij, maar dat wij weer omgaan naar de Rier. Of de Rier moet nou in feite bewijzen dat zij dit voldoende onderbouwd heeft. Nou, dat geven we al hier bezien en natuurlijk geven we daar maimakor in. Dus het wordt een heel intensief traject.
13: Maar dat gooi hem dus wel mooie opgeven hoofd tegemoet.
12: Nou zeker. En we zitten hier net voor uzelf. We zitten hier voor de vogels. Dus dat is. En de vogels het heel min. Dus moedig en voorwaarts.
6: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Dimitri van Ljouwert maakt op een eind te zetten hoe de plan voor wenningbouw in de Hongerspolder bij Gautum. De Raad van State zorgt al je gebreken in de plan en jouwt de gemeente hier en jullie de tijd om een nieuwe oplossingen te komen. Dat zie je in een tussenvonnis dat er hier gevesteerd van de Mont Publicaire het. De gemeente Ljouwert wil zo'n 394 huizen bouwen in het boskip De Hem. Dat lijkt de jonkende Hongerspolder. Beide gebieden meer wel kruidenvogelgebied. Dwars wel aan Gautum, de Jeugdefensie Friesland en het Friese Geer vinden ik dat er een grote griene buffer komen maar tussen de wenningen en de polder in van zo'n 300 meter. In de plan van de gemeente is die liever een stuk smelder. Jullie Bruinings van D66 zit in het college en ze het wenningbouw in portefeuille. Ja, de gemeente is op zichzelf net ontevreden maar je deze voorlopige uitkomst, zei zij. Jullie Bruinings dus. En ze vertelde dat je een verslagjouwer Dennis Terpstra.
1: Nou, we zijn blij dat we op het grote deel van de punten gelijk hebben gekregen. En dat dus eigenlijk het hele bestemmingsplan overeind blijft in de uitspraak. Maar de Raad van State is heel duidelijk geweest en we hebben huiswerk meegekregen.
2: Nou, en dat is echt wel op een wichtig punt, want het gaat nou eigenlijk over die bufferzone, hè? Want de Raad van State zei, Jim had dat net genoeg onderbouwd. Hoe zag Jim dan uit?
1: Ja, dat klopt. De Raad van State heeft gezegd dat wij moeten zorgen voor een betere onderbouwing van de bufferzone, zowel van de afstand als ook dat in het bestemmingsplan eigenlijk de garantie zit op welke wijze die bufferzone wordt ingericht. Dat is een technische aanpassing. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar dat eerste stuk, de grootte van de bufferzone, ja, daar moeten we een betere onderbouwing voor schrijven. En dat gaan we ook doen.
2: Hoe ga je dat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben vanochtend de uitspraak gekregen en moeten nu stap voor stap. Het is heel helder dat de Raad van State heeft gezegd dat wel beide naast elkaar kunnen bestaan. Dus enerzijds woningbouw. En ik vind dat ook belangrijk, hè, want Leeuwarden heeft een grote opgave als het gaat om nieuwe woningen. En we moeten daar wel eigenlijk bijna 400 woningen toevoegen. Daar zitten we ook op te wachten. Aan de andere kant vinden we het ook heel belangrijk dat de natuur daar beschermd wordt. Nou, daarin zullen we moeten middelen. En dat is wat de Raad van State dus ook zegt. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. Maar gemeente, motiveer dan waarom jullie denken dat die 80 meter voldoende is om de natuur in de Hongerspolder te beschermen.
2: Maar goed, het gevolg is er wel. We FNP-site alweer. Ja, dit maat helemaal op naar besprutsen weer in de riet. Partij voor de Dieren, ek. Ben je nou net bang dat het nou weer het hele circus hoe naar begint?
1: Nee, ik ben niet zo snel bang. En ik kijk uit naar het gesprek met de Raad. En op welke manier en op welk tijdsbestek dat gaat plaatsvinden, moeten we echt de komende dagen gaan bekijken. Ook in overleg met de Griffie. Want we moeten dit proces wel heel zorgvuldig doen. En daar sta ik ook voor. Nou, we weten het nu een paar uur. En de komende dagen zal duidelijk worden hoe het verdere proces eruit ziet. En dan ga ik geen enkel gesprek met welke raadsfractie dan ook uit de weg. Integendeel.
2: Is het mogelijk dat je een begeleid concessies donnen om die bufferzone?
1: Nee, dat kan dus niet. Kijk, de Raad van State heeft niet gezegd van je moet toch naar 300 meter of je moet naar 200 meter of je mag naar 50 meter. Dat heeft de Raad van State niet gezegd. De Raad van State heeft ons SEC huiswerk meegegeven door te zeggen van onderbouw nou waarom jullie denken, gemeente, dat die bufferzone van 80 meter voldoende is. En dat gaan we doen.
2: Ik is net gewoon zezen, laten we dit varen en we gaan gewoon ergens oorshoesen bouwen. Was dat net gewoon zezen nou?
1: Nee, dat kan ik niet doen, want ik heb een opdracht van de Raad uitvoeren. En de Raad heeft in 2023 dit bestemmingsplan vastgesteld. En ik zit hier namens de Raad als wethouder en ik heb uit te voeren wat de Raad van mij vraagt. En dat is in dit geval dit bestemmingsplan. Ja, en dan werkt het zo dat je wellicht een aanpassing moet doen, zoals de Raad van State ons nu vraagt. Maar stap voor stap. Dus ik kan nu niet zeggen, nee, laat maar. Want zo werkt de democratie niet. Dus ja, het is wat het is.
2: Maar is dat eventueel wel een optie dan om Biggelies ergens oors te bouwen in IC van Jere? Want waarom is het zo wichtig om hier per se te bouwen?
1: Ja, dat is een hele andere discussie. En dan blijf ik bij mijn eerdere antwoord. De Raad heeft opdracht gegeven. De Raad is het hoogste orgaan. De Raad heeft bestemmingsplan vastgesteld. En dan moeten we ook niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. En ja, dan moeten we kijken op wat voor termijn en wat er dan gaat gebeuren. Maar voor nu, wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de Dij voorbij. Vlien hier zegt in de expositie Vrouwen voor Vrede, duizenden en duizenden papieren kraanvogels. Tjitske Dijkstra samelde maar eerst 298.000, 1000 voor elk van de slachtoffers van de MH Santje ramp, om haar te bedenken. Nu komt Tjitske together met Loes Miedema, mijn nijproject. En de kraanvogel is wel het symbool. Tjitske, wat huist er met kraanvogels?
5: Wat ga ik met kraanvogels? Nou, dat is al eens begonnen dus toen Hieke in de Emma Sandjes ziet. Ik koel het verhaal achter de kraanvogel. Dat is een heel mooi, droevig, maar weergebeurd verhaal. En toen ik jedde dat Hieke omkwam is met de Emma Sandjes, toen dacht ik, laten we 1000 kraanvogels voor haar vouwen. He, de kraanvogel steert voor vrede en een lang en gelukkig leven. En toen ik die 1000 hier, toen die hielden we heel snel, want iedereen in uw omjouwing, en het verspreidde zich als een olievlek, begon te vouwen.
4: Ja.
5: En toen had ik zoiets van, nou, dan geven we terug voor de 298.000, voor elk slachtoffer van de Emma Sandje 1000. En toen we die hier, en dat weer binnen hier, toen ben we daar een aantal keren mooi exposeren gong. En terug het loon, in waaronder beeld en geluid in Hilversum. He, want er zit niks 15 meisken uit de Emma Sandje uit Hilversum in het vliegtuig. Uit Hilversum in de Emma Sandje. En nou ja, de Nijhak tocht, die kraanvogel, die had mij zelfs ik een soort bracht in die zin dat Hika bucketlist weer om nog eens een keer een langere tijd op Bali te reisgidsen, steeds maar een meisje rond te leiden. En ik denk, dit had ze net eerst meer opretten, hè? Want ze weer onderwijs naar Bali om die reis voor te bereiden. En toen dacht ik van, maar wat ga ik op mijn bucketlist? En dat is eigenlijk maar twee dingen, nog een keer een lange afstand rennen en nog iets van mijn creativiteit doen. Dus hier had ik zorgen dat ik de knop omzet had, steeds maar. En dat had ik maken dat ik besloten had dat die kraanvogel mooi met mij vlucht.
4: Ja.
5: En in de praktijk ben ik vregen om bij het herdenkingsmonument in Grijns, het antikernwapenmonument, maar de herdenking van Hiroshima, kraanvogels deel te zetten. En dat had ik nou een paar hier achter me coördineren op grote stokken en in Wem hingen en dat soort dingen meer. En nu gingen ze me vregen voor het omklaaien van het Vredesfestival in een cirkel in Grijns. En Loes, mijn rechterhand met de kraanvogels, die ging ik al eens een keer vregen om een kraanvogel van mij te haken, om dat uit te bezieken. En toen ze me hielp om die tjerke om te klooien, toen liet ik voortendadelijks haar familie kraanvogel zien. En ik betink het net, ik zei ze,
4: dag
5: Loes, we gaan hier een nieuw project van maken.

0: We zijn met het Vredesfestival begonnen. He, en dat is nu 23 september, dus het is nog steeds maar een lietse maand lien, drie weken lien of zo. En we gaan nu al 300 mensen het patroon omvregen.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik van die clubs, wist, of? Van die haak- en breiclubs en zo, die dan het patroon omvregen en dan mooi zijn. Clubke mensen dan op de manje te moeren of manje te midden, maakt het niks uit, dan bij elkaar zitten. En dan on het haken gaan. Nou, dat is toch prachtig. Dat zal kwanten zou ik helpen kennen. Het is net een moeilijk patroon. Ik ben geen haker. Ik ben al van een week ik begon. Maar het valt ik net op als een foutje maken. Of dat is die eigen draai er een beetje onjuist. Dat maakt het al een keer niks uit. Het gaat om dat is toch bij elke stek gewoon on het haken best van de vrede.
1: Hey Jessica, wat hartstikke mooi. Nou, stel voor, ik word het patroon ha. Hoe kom ik bij jou?
0: Dan kerst mailen naar haak aan de vrede, @gmail.com. En dan krijgt van Loes een haakpatroon
1: nou,
0: in de mailbox.
1: Hey, en betink alles een beetje, loert op. Wanneer ben je tevreden? Hoeveel kraanvogels, haak de kraanvogels, moeten er komen?
0: 1000.
1: 1000 stiks.
0: Ja, want die 1000, dat steert 1000 fout. De kraanvogels steert ik voor het. Dat die wees in vervulling zit. En dat is het symbolische vanuit de Japanse legende. En wij gaan ze iets van de mooie meerkomen. Dat is helemaal geen probleem. Die vinden hun wij wel. Maar we willen graag een knuffelmuur van 1000 kraanvogels samenstellen.
2: Dit is de dag voorbij.
3: Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waardzee zien langs het die het hoorn had. Stond 2007 werd er gas woon in het watergebied en door zo'n praten die winning de natuur net de bot ontaast te mij. Uit onderzoek toch blikken dat de boeien net zakken terug de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Aan de telefoon, Tjeerd Gorter van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Het goede nieuws is dat er geen nadelige effecten voor de natuur in de Waddenzee zijn geconstateerd in de vorm van dat die bodem daalt. In dienst zou je kunnen zeggen, ga maar gewoon door.
4: Ja, dat klopt. Ja, wij als onafhankelijke commissie, wij toetsen ieder jaar weer de rapporten die de NAM maakt of laat maken over de bodemdaling. De overheid kan vervolgens toetsen of aangeven van is het binnen bepaalde grenzen gebleven. De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen. En dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
3: Ja, even voor de duidelijkheid. Het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
4: Dat ligt eraan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van een, ik meen nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het de sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of in hoeverre de bodem ophoogt dus.
3: En waarom is dat problematisch?
4: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen.

0: roeden omdat die platen gaan onderlopen. Of, en dan kom je, ja, dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
1: Ja, dus even voor mijn begrip, platen die nu af en toe droog vallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
0: Nou, dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat dat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, ja, dat klopt.
1: U zegt, het duurt dan wel even. Maar als die gaswinning in het watergebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
0: Er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van het NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de. Dan ga je eerder de grens over. Dus, en dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
1: Ja, maar er is dus een vergunning tot 2035. Maar mocht dat scenario dat u schetst zich voordoen en het treedt al op in 2029, 2030, is het dan gaskraan dicht?
0: Dat is niet aan ons sowieso, maar dat heet het hand aan de kraan principe. Dus, en daarom toetsen wij ook die monitoring. Want als het inderdaad zo versneld zou gaan, dan kan de minister besluiten om die gaswinning eerder stop te zetten. Ja.
1: Oké, nou, we wachten af welk scenario het wordt.
0: Ja.
1: Spannende tijden voor de mensen die aan de Waddenzee leven. En de mensen die daar gas winnen natuurlijk. Ik dank u wel voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Tjeerd Gotter, wie dat van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert over die gaswinning.
2: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overal.

0: Ik het erop dat de gaswinning onder de Waadzee zien langs de Tiethorn het. Soms 2000 zon wordt er gas won in het Waadgebied. En door zich uitpraten dat die winning de natuur net bot ontaaste mij. Het onderzoek doch blieken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is en dat is de stijging van de zeespiegel. In het van de NAM somberste scenario soort dan al eerst wat treien wijzen, maar dat het er ophouden wordt met de gaswinning in het Waadgebied. Nou, deputair Friso Dijkstra die is de man van economische zaken en hij is nou onder telefoon. Dijkstra, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Is dit nou mooi nijs wat de provincie onbelangt?
1: Hoe val je mij eens met die vraag of het mooi is? Ik denk ja, in de zin van dat er gewoon continu onderzoek naar dien wordt, dat maar we blijven maar wijzen. Inhoudelijk ben ik wat minder vrolijk oor, want wij zorgen natuurlijk vooruit. En dan ben ik nog wel wat zorgen naar voren komen met dit onderzoek.
0: En die zorgen, wat is de belangrijkste daarvan?
1: Nou, ontnota is het binnen de parameters,
0: ja.
1: Maar om echt de toekomst goed in te schatten en derde hand aan de kraan te hebben, ja, zei de auditcommissie echt heel duidelijk wel van ja, je mag die onderzoeksparameters wel onpassen. Bij geliks op hokken moment meet je. Bij heegwetten ja of nee. En kunnen de controles ook allemaal wel reproduceren worden? En daar had ik grote vraagtekens bij. Ringen. En twee, ja, je mag ook niet denken over een remweg. Dus als het door een periode al fout is, wat je dan nou bij geliks allemaal met stopje.
0: Ja, ja.
1: Dat kunnen ze net berekenen, hoe lang het erop rekent.
0: Het is redelijk onvoorspelbare zaken, dat het alles, ja, alles ging het geer, maar de klimaatverordening natuurlijk, en als u volgt van die zeespiegelstijging. Harry, de rekening,
1: ja, een boring had natuurlijk niks met klimaat zelf te krijgen. Dat is een zelfstandige actie.
0: Ja, dat snap ik, maar als je op een gegeven moment zorgt dat de zeespiegel omheen komt en die fourageerplakking voor de vogelsbegeliks in het Waadgebied te verdwijnen, dan heb je dus wel een probleem.
1: Ja. Dat veroordert de ondergrond en de morfologische opbouw van het gebied.
0: Ja, had je er dan maar rekken, maar dat op korte termijn een aanmaken wordt om die gaswinning daar?
1: Nou, ik jou wel graag eerlijk antwoord. Dat altijd nou echt. Nee, dat denk ik net. Gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boeten komt, dat is het oude de wieken. Zeggen mensen op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet.
0: Ja, het moet zijn het west, hè?
1: Dat dan echt nedig is. Dus ik denk net dat het samen oer is. Nee, dat denk ik net.
0: In principe is het wel de bedoeling dat het in 2035 ophoudt, hè, die gaswinning in het Waadgebied.
1: Dat is de planning. Ja, dat klopt.
0: En misschien dus nou jeder. Maar deze gegevens in de achterhollen. Rek het Friesland trouwens in dat geval, als die gaswinning ophoudt en misschien jij erop had, een compensatie voor die gaswinning kwijt?
1: Nee, dat hebben we nou net. Dat is er echt net. Wij vinden dat het alweer een mat. Nou is het op dit schuit alleen nog dat als het skeer is, dat dan vergoeden wordt. Maar we krijgen geen compensatie of te meer tekoming.
0: Nee, ik heb in het waterfonds bijvoorbeeld.
1: Op dit stuit worden er wel eens uitkeringen onder dien. Maar het is net als je zegt van hey, compensatie. Nee, dat is de Rijksregering had dat wel op uw instigatie. Want we hebben de oude heren vanuit mijn portefeuille mijnbouw. Ik brok met de Aandewest. Ze zijn van hey, we matten een padje van krijgen in de regio. Die afspraak is direct makker. Maar alleen nog voor nieuwe borings. En dan heb ik nog naar een bepaalde tier. Dus nee, kan ik wel eens inhoren dat er nooit meer naar komt. En intussen kan het alle onvragen wel dien binnen.
0: Ja. Joginder, op dit stuit in elk geval vanuit dat het net op wat rij hier dien wijzen zal, die gaswinning in het Waadgebied.
1: Dat kan wijzen, maar ik denk het net.
0: Nee. Oké, okay. Hard wat scherp in de gaten. Friso Dijkstra, deputaire, dank u wel voor je reactie.
2: Alles wat er spielt.
3: Yes, hier.
4: Alles wat er spielt.
2: De dij voorbij.
5: De WODG, dat is de wet op defensiegereedheid. Een wet die Defensie meer voegjout om bigelijks te trainen of om meer loer te produceren, of dat in het landsbelang is. Omwerkers van benam de vleerbasis hebben angst. Angst voor meer loerzoelen heeft midden in de nacht. Geert Verf is van Dwarsbelang in Marsum.
6: Nou, die wet houdt in dat eigenlijk Defensie onbeperkt vliegen kan in de nacht, op vier nachten in december is dan clusteren. Dan kunnen ze 50% van het ontvluchtmaatje van mei, juni, juli, dat komt deel als dat uitrekkest, van dit jaar op ongeveer 120 vluchten per nacht.
7: Dus dat betekent 120 vluchten per nacht. Dus in een week tiert kunnen ze dus zeggen van oké, we gaan vier nachten vliegen en dan gaat het echt door de nacht. Dat is dus net jongens van 8 tot Ze is over? Nee, dat is echt letter.
6: Dat is echt tot Jelwien, of tot in oren s'nachts, of van al Jelwe Vivemlaas. En dan is het natuurlijk dat het geweldige impact, net alleen van Marcel Jelse Panjum, dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik, als ze vleren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland lees van. Als ze waarom komen, heel Noordeest-Friesland. Dus je moet rekening houden dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht, nou dat is een situatie dat ze maar net hebben. Het is net alleen vleertig lawaai, het is ook grondgebonden lawaai, want ik ken ze de regeljouwing oerolen wat betreft het proefdraaien van de motoren. Dat is nou correct een milieuverromming onvregen van 10 minuten per dag naar 12 minuten per dag. Maar nu kan het eigenlijk 24 uur rond. Want er is zo'n, het mooi 12 uur per tastel wijzen. Nou ja, goed, wij hebben hier een stuk of 20 steen straks. Dus ja, dan zit de hele dag kist het erom.
7: Nou, zou het de gemeente Ljouwen, de burgemeester van Ljouwen, Jere Voort van Oosten, die zei van, ja, oké, ik snap de zwarg, maar de feestje zei, het is een theoretische discussie. Ik zeg ook dat het een theoretische discussie is. Je kon je zoen zissen kennen van, maar alle uitspraken die ik de feestje al dingen had, dit is een hele theoretische discussie.
6: Ja, dat kan wel een theoretische discussie zijn, maar breng dan, zet dat ik maar in de papier, want het zit wel in de wet. En de wet, ja, die wordt straks wel onaan. Het zit ik in een ANVB, Algemene Maatregel van Bestuur. Daar zit er nog scherper in. En dan denk ik, pas dat nog, we hebben vorig jaar de staatssecretaris en de baas commandant vregen van goh, het git nevisim om enkele vluchten maar per jaar. Nou, zet dat dan in de wet. Een beetje koopmansgeest, een beetje meer, dat kunnen we eens voorstellen. Maar zet dat in de wet. En zet net de regelingen aan de kant. We hebben de regeling beperking geluidshinder. We hebben de nachtstrafakte. We hebben de looskantoor. Al die ter bescherming van de bewoners. Lid dat gewoon in stand.
5: Zij Geert Verneveijs van Plaatselijk Belang in Marsum. Zijn collega aan de orenkant van de vleermbasis, dan hebben we toe Kwaim Jelsum, is Gerard Veldman. Die denkt dat een soort meesken, maar benam de gemeenten, het heel dan net goed terug hebben wat vervolg het Defensie Aasen krijgt.
3: Ik denk net dat ze dat terug gaan, want de consequenties binnen nogal fors. Er zit er al wat te gebeuren. En net alleen de meesten hadden het net terug, maar Uzoerhiet had het ook net terug. Als ik zeg nou, gemeente, provincie, die moeten gaan wel realiseren dat ze haar voeg kwijt eruit zien. Want het gaat dan net meer alleen nog om het lood, het gaat dan ook om milieu, het gaat dan ook om oorzaken die het ermee te krijgen hebben. En in feite, jouw ze gewoon alle voeg die ze nou te gaan, jouw ze het hand.
7: Dus dan is die democratische controle, die is haast eigenlijk vanuit de gemeente en misschien vanuit provinciale steden, is gewoon eigenlijk verslaan kwiet, omdat de feestje dat, ja, onroerlijk kan eigenlijk heel simpel zijn.
3: Ja, op grond van die wet die dan mogelijk aangenomen wordt, ik hoop je van net, maar stel dat die aangenomen wordt, dan is dat inderdaad het geval.
7: Dirk Visser, Rieslid van Pro. Hij maakt wel terug hoe groot die impact is van die wet op de defensiegereedheid voor eigenlijk in voer als gemeente.
8: Nou, ik heb er even in verdiept de laatste dagen en het blijkt dat wij bijna nul tot geen invloed hebben op die hele wet. De hele bezwaarprocedure wordt overboord gezet. Ja, alles gaat ten koste van, of ten gunste van defensie.
7: Ja, dit is een simpel vraag dan, maar wat vind je ervan? Ik bedoel, want Jim bent de gemeente, Jim had de oerlijst, maar Jim hadden dus niks meer te zeggen.
8: Nee, we hebben niks meer te zeggen. Het enige wat we nog kunnen doen is een bestuursrechtelijke procedure bij de Raad van State. En dan zit je meteen bij de hoogste rechter. Dat hadden we net al even over. Dat is 2-3 jaar wachttijd. Het anders wordt een beetje uit onze handen genomen.
7: Nou, zou het burgemeester Voort van Oosten, ja, ik snap dat er zwargen binnen. Ik vind het alleen nog een hele theoretische discussie. Het zit op papier, het is een wet, de feestje zult nooit wanneer, die zal altijd oorlissen. Dat is een tas zijn. Is het een theoretische discussie?
8: Nou, ik denk ook dat het een theoretische discussie is. Maar als alles uit onze handen is, dan is het ook weg. Dan hebben we totaal geen zeggenschap meer. En dan is het alles aan de minister om de regels bij te stellen.
7: Wat vinden jou dat er gebeuren moet?
8: Nou, ik denk dat wij zoals we altijd werken met in de overheid, van er moet altijd wel inspraak blijven. En dat gaat nu een beetje overboord eigenlijk.
7: Ja, en dan haal je het verhaal van Verder van Veldman. Ik, Jettie, zeg ik van, hè, het kind is budgetten dat er in een weekend 120 nachtvluchten dienen worden. Grondgebonden geluid, dat dan in mijn kind. Mooi, wat is het? 24 uur een dag is grondgebonden geluid. Die impact is relatief grut aanvaard. Eigenlijk de hele omjouwing van net alleen een Gliauwert, maar dan heet door heel Noord-West-Friesland.
8: Nou, het gaat inderdaad om een heel groot gebied. En wat Geert Verve net ook zegt, het is best lastig om daar nog invloed op te krijgen en te houden.
5: Zij Dirk Visser, Riesert van Pro in de gemeente die Verleil. Begin Takomier wordt de wet in de Tweede Kamer behandelen.
9: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.

0: Dit is De Dij Voorbij.
1: Ek in de takkomst moet de bussen zo volle mogelijk op verste tijden naar verste plakken rijden, zodat je daarop rekening kunnen. Dat zou Twadde Kemerlid Haptemoede Hoop van Pro. In Noord-Nederland en ook in Friesland binnen de laatste jaren een soort bushaltes verdwoen. En het Rijk wil in de takkomst meer inzetten op vraaggestuurd openbaar vervoer. Lykas flexbussen of vervoer dat je maar een app oproepen kunnen. Maar de hoop is net enthousiast door die flexibele vormen van busvervoer.
2: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en weten willen wij het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je wel je ontap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig. En wat ik nou zeg is dat er allereerst al van het bushaltes verdwenen binnen. De Aronde Saai hier. Maar namelijk in het noorden, Grijns, Drenthe. Maar ook in Friesland weten we dat er een soort bushaltes verdwenen binnen. En tegelijkertijd dat het kabinet dan ik nog zo uit. Ja, misschien moeten we dan nog maar minder bushaltes hebben. En dan maar zorg je dat meestal maar een app dan een busje reserveren. Maar uiteindelijk denk ik dat er heel soort groepen binnen die er weinig om hebben. En dat ik de verzwarger dat verschendings nog via de fut komen vermeesten. Dus ik zou dat een slechte ontwikkeling vinden.
3: Ja, je bent benauwd dat dan het broeken van het IPMB-vervier, van het busvervier, nog via de achteruit gaan zitten.
2: Dat denk ik wel. En dat bushalte is echt uit het zicht verdwenen in Friesland. Dat het net meer normaal is dat je een bushalte bij het dorp hebt. Dat is helaas voor steeds met dorp maar het geval. Maar vaak is er nog wel in onder Rijkswaai bijvoorbeeld. Of een provinciale waai waar je dan gebroek van moet kennen. Ja, of dat ik voortvalt en je moet dan zelf dat maar fysiekje. Ja, uiteindelijk denk ik dat heel weinig mensen denken broek van moord zijn. En dat ja, toch lastiger wordt om naar je werk of naar het ziekenhuis te gaan. En dat zou ik heel jammer vinden. Ik verorderen is het natuurlijk ingewikkelder om op dat zo'n manier te dwalen. Dus ik zou het heel verstandig vinden.
3: Ja, je hier in Den Haag in de Twadde Kemer wiest op het belang van de lijstenbus van Snits naar Wommels.
2: Nou ja, dat gaat natuurlijk
3: niet. Wie is er van Fabiel?
2: Ja, nou ja, dat is ik een Fabiel. Maar er wordt soms ook een karikatuur maken van lege bussen die er hier zoen. Maar heel vaak zit er een meisje in die, van wie die bus heel belangrijk is. Dus laten we nou meer investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen weer het wet zo'n tap binnen. Dat ik betaalbaarder word. Zodat meer mensen die bus broeken. En dat is zo wichtig. Dat is zo wichtig, juist in de regio. Dus het kan echt oors. En dan is er zoveel kansen op het gebied van IPMB vervier dat we erin investeren. Nou, begin ik mijn namens Progressief Nederland verniezen. En ik wil me net neerlezen bij het feit dat er maar gewoon bushaltes verdwijnen in de regio.
3: Ja, dus is je dat op het moment dat de streekvervierders ja, op het punt staan om maar een staking te beginnen?
2: Ja. Dat zorg ik. Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die draaien schieven willen op Waasdi. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in het personeel bij de vervierders. In het IPMB vervier zelf in de regio. Dus ik begreep wel de frustratie. En ik roep de staatssecretaris graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken, een goed salaris krijgen. Meer bestaanszekerheid. En dat mensen gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
3: Je wilde graag dat de staatssecretaris er wat aan dacht. Toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bij een waar aan tafel te zetten.
2: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te gaan. Om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen. Fijne arbeidsvoorwaarden. En dat iedereen gewoon over een paar weken op basis weer maar de trein of de bus kan.
3: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na een week weer en een week erna weer.
2: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen, dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ik mijn verantwoordelijkheid in vult.
3: Ja, dan zei het kabinet, wij willen extra geld investeren. Ik in het IPMB-vervier in de regio. Komt 300 miljoen bij?
2: Ja, dat duurt het wel eerst even. Hè? Want eerst hier is het 100 miljoen en dan gaat het dan naar 1200 miljoen. En uiteindelijk wordt het 300 miljoen en het komt deels voort bij oorheeld van IPMB-vervier. Dat klinkt als een heel soort yield, maar van alle Europese landen is Nederland een van de landen die het minst investeert in IPMB-vervier. En daar zien we de consequenties van, dus het is nog net genoeg. Maar ik ben wel blij dat het kabinet in ieder geval op korte termijn de portemonnee loopt voor iets meer yield, wat nog steeds te weinig is.
0: Hè. Alles wat je thuis mist hebben, jongens.

0: Morgen is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er
3: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
3: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Tease die op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren over hoe snel drones zich kunnen verplaatsen terwijl ze verbonden blijven met die dienst. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X ligt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Die agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat, dat is niet bekend. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip. Alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan voor de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Intussen komt de bevoorrading van winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoek beter aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er geen vertrouwen meer in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knoppeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog, geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
11: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oud-burgemeester Schuiling is dus in hoger beroep veroordeeld omdat hij masturbeerde in zijn auto. Nou, iedereen die aan die veroordeling een bijdrage heeft geleverd kan ontzettend trots zijn op zichzelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een van de laatste oppositiezenders in Turkije is uit de lucht gehaald. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk woont al jaren in Turkije en wij gaan straks bij hem te raden. Wie krijgt de kat of de hond als we gaan scheiden? En bestaat er ook echt zoiets als een omgangsregeling? Geen grap, morgen staan twee exen tegenover elkaar in de rechtszaal. En een democraat in de VS die zou kunnen gaan winnen van zijn republikeinse tegenstander, en dan ook nog eens in Texas, wat is daar aan de hand? En de meer dan bijzondere vriendschap van schrijver Jan Brokken met een uit Rusland gevluchte concertpianist in de jaren 80. Zijn boek van Jan Brokken is daarover nu verfilmd en vanaf morgen in de bioscoop. En de regisseur en de schrijver zijn bij ons hier vanavond. We beginnen met het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 14 oktober.
2: Duizenden vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn daar ernstig misbruikt. Ze kregen te maken met
3: naakt uitkleden door troepen sadistische mannen met gummiknuppel.
2: En ze werden niet alleen gemarteld.
3: In Limburg werden meisjes meegenomen uit de barakken en echt met geweld verkracht.
2: Veel Nederlanders wilden de vrouwen een lesje leren vanwege hun relatie met de Duitsers.
4: Er was natuurlijk heel veel woede in de Nederlandse samenleving. Er was heel veel behoefte aan dit soort represailles en aan vergelding.
2: Rond 1950 zijn er veel verklaringen van gevangen vrouwen en andere getuigen opgetekend. Maar daar is door de overheid niets mee gedaan.
3: Wat ik zeker kan zeggen is dat het ernstig nalatig is geweest als je dat bewijs hebt en er niks mee doet.
2: De Oekraïense president Zelensky werd met gejuich onthaald in Londen. Zelensky werd ontvangen door premier Burnham, die meeleefde met de slachtoffers van de raketaanvallen van de afgelopen dagen in Kiev.
5: The last few days have been very dark and difficult days for Ukraine.
2: En beloofde ook extra materieel om drones en raketten uit de lucht te kunnen schieten.
5: I'm announcing that we are accelerating the delivery of British made air defenses.
2: Zelensky sprak zijn teleurstelling uit over de problemen met het Amerikaanse satellietsysteem en het niet krijgen van inlichtingen. Hij denkt dat Trump erachter zit.
6: We had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink.
2: En opnieuw reden er in delen van Nederland geen of minder treinen en bussen.
7: Inderdaad, wordt gestaakt. Wist ik niet.
8: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
2: Het was deze keer geen actie tegen kabinetsplannen en het ging ook niet
9: om meer salaris.
2: De arbeidsomstandigheden zijn het probleem.
10: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen? Dat kan dus worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
2: En intussen zijn de reizigers de dupe van de acties.
11: Je wordt flink gezucht.
12: Ja, flink gezucht, ja.
11: Waarom?
12: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
11: Ellende.
12: Precies. Ja,
2: deze vrouw kon wel op haar stalen ros.
13: Vandaag ben ik naar de fiets gegaan.
11: Wat vond je ervan?
13: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
2: Morgen was het nog de distributie van Albert Heijn. Medewerkers mochten eerder naar huis.
14: Er is niks te doen, nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
15: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
14: Ik denk Netflixen.
2: De nachtploeg die gaat straks wel flink aan de bak.
16: En dan gaan we met 120 man zorgen dat we die winkels zo goed mogelijk kunnen bevoorraden.
2: Volgens Albert Heijn moet binnen een paar dagen alles weer normaal zijn. In een supermarkt in Limburg hebben ze geen last van cyberaanvallen.
17: Want hier werken ze niet met AI en is de boekhouding nog op papier.
2: En met pen en een bloknoot houden ze gewoon de voorraad bij.
18: Zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
2: En de klanten, die kennen ze bij naam.
9: Kun je medic charge?
18: Nu zie je maar weer dat wij het dan uiteindelijk het beste redden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: We zijn niet zo afhankelijk van grote systemen.
2: Nou, gaan we door naar het nieuws in de krant van morgen, als dat er is. Christian Bonenbakker.
19: Gezocht oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg, kopt Trouw. Voor het minderheidskabinet is hervorming van de zorg minstens zo'n belangrijke missie als hervorming van de sociale zekerheid. Maar tot nu toe wil geen enkele oppositiepartij er zijn vingers aan branden.
2: Zo dreigt de zorgbegroting volgens de krant een nieuw hoofdpijndossier te worden. Vrijwel de hele oppositie vindt dat het kabinet te ver doorschiet in het invoeren van allerlei eigen bijdragen. Of de ministers Hermans en Sterk een handreiking in hun achterste moet kamerdebat.
19: Het AD duikt in de vraag hoe Europa moet reageren op hybride aanvallen. Met sabotage, cyberaanvallen en drones met explosieven probeert Rusland chaos en polarisatie te veroorzaken en de steun voor Oekraïne te ondermijnen. Het gebeurt niet vaker dan 2 jaar geleden, maar de incidenten zijn wel ernstiger.
2: De tijd van doen alsof er niks aan de hand is, is voorbij. Daarover is iedereen het wel zo'n beetje eens. En sancties die leveren onvoldoende op. Maar keihard terugslaan is gevaarlijk. Want zegt Poetin, zie je wel, het Westen is uit op oorlog.
19: Wat dan wel? Je zou Russische tegoeden in plaats van ze te bevriezen kunnen afpakken. Je zou Oekraïne lange afstandswapens kunnen geven. En je zou elke drone kunnen beantwoorden met een drone richting Rusland.
2: En dan zeggen, sorry, we weten van niks, het is niet onze schuld. Het is geen escalatie, zegt een deskundige in de krant. We betalen ze dan met gelijke munt terug. Dezelfde aantallen, dezelfde stijl, dezelfde soort incidenten.
19: Criminelen kunnen steeds meer doen met gestolen persoonsgegevens dankzij AI, zegt cyberofficier van justitie Christa de Pachter in de Telegraaf. Gegevens uit verschillende digitale aanvallen kunnen dankzij AI met elkaar worden gecombineerd.
2: Zo krijgen criminelen een gedetailleerd beeld van hun potentiële slachtoffers en kunnen ze steeds geloofwaardiger phishingmails schrijven die dankzij AI ook steeds beter zijn geschreven. Je bent kwetsbaarder dan je denkt, zegt de Pachter, ook al heb je als burger wel je voorzorg. Maatregelen getroffen.
19: Dit is geen crisis, is de titel van het nieuwe boek van Hans Stegeman, hoofdeconoom bij de ideële Triodos Bank. De Volkskrant schrijft erover. Het boek rekent af met het idee dat de economie altijd moet groeien. Want de aarde kan het niet aan, de demografie staat het niet toe en de democratie is aan het eroderen.
2: Na de Tweede Wereldoorlog was groei goed, zegt Stegeman in de krant. Er waren huizen nodig, andere eerste levensbehoeften. Maar groeien gaat tegenwoordig steeds moeilijker. En de politiek kan de belofte van verbetering niet meer waarmaken.
19: Het is tijd om het kapitalisme in te ruilen voor een welzijnssamenleving waarin genoeg genoeg is, betoogt Stegeman. Het is niet waar dat groei in het belang van iedereen is, belang van de allerrijkste. Een gezonde leefomgeving, dat is in het brein.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: de juridische kwalificatie van het huisdier. En dat is, daar doe je misschien het huisdier gewoon ontzettend tekort mee. Hè? Dus ik denk dat zolang je, als je bij de mediator terecht kunt en je kunt daar uitkomen, dan kun je gewoon veel breder kijken.
1: Ja. Zeg, in die zaak waar het nu over gaat, hè, gebeurt dat nou vaker, dat exen tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank vanwege het huisdier?
0: Ja, steeds vaker. Er komen steeds meer huisdieren in Nederland. En er zijn ook steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Dus ja, het aantal zaken stijgt. Ja.
1: Ja, want ik kom me nog herinneren, Edwin de Roy van Zuiderwijn. Hè?
0: Ja, 2005, heel belangrijk.
1: Daar werd om gelachen, hè, van dat die eist een omgangsregeling met hun hond.
0: Ja.
1: Maar zijn we nou in de afgelopen jaren daar anders naar gaan kijken?
0: Ja, zeker. Daar zijn hele belangrijke stappen gezet. Waar hij tegenaan liep was dat, wat ik net al zei, de juridische kwalificatie van het hond is een ding. Goed of een zaak, hè, volgens de wet. En inmiddels zijn we 20 jaar zijn we verder. En er wordt nu al veel meer gekeken naar de intrinsieke waarde van het dier, van het huisdier.
1: Wat het dier kan betekenen voor iemand.
0: Ja, dat het dier gevoel heeft zelf. Dat er ook een belang zit in het dier zelf. Kijk, we kijken natuurlijk altijd van wie is de hond, de eigendom. Vervolgens kijken we naar wie heeft de meest affectieve band. Dat is allemaal vanuit de mens gedacht. En dan eindelijk komen we pas bij wat is eigenlijk in het belang van dit individuele dier.
1: Naar wie loopt en dat de hond? Is een hele naar wie loopt de hond toe, zou ik zeggen? Als je
0: dat is die film, hè, die Screwball comedy, waarin ze inderdaad in de rechtbank.
1: Maar kijkt de rechter daarnaar?
0: Nee, nou ja, de rechter is gehouden aan de juridische kwalificatie van een dier. En dan is het een ding.
1: En van wie het is?
0: De eigendom. Daar gaat het om, de eigendom. Ja, net als met een tafel of met een lamp.
1: Zelfs met die katten, hè, in die zaak van morgen. Speelt dat dan nog mee dat hij daar de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, voor de kat?
0: Ja, om te beginnen ken ik die zaak niet. Maar allerlei factoren spelen mee. De kat kan aan huis gebonden zijn. Zij moet maar bewijzen dat ze het cadeau heeft gekregen. Het is op zich een hele, het is niet moeilijk te voorspellen zaak, denk ik. Ja.
1: Want?
0: Nou ja. Ja.
1: Ja.
0: Kijk, ik weet niet.
1: Zegt u maar.
0: Zij moet kunnen bewijzen. Bij een rechter moet zij kunnen bewijzen dat het haar kat is. Dat zij hem cadeau gekregen heeft. Dus ik hoop dat ze. Dan moet ze een appje laten zien. Van dankjewel voor het cadeau of zo. Want als hij het betaald heeft. Ja. Ik wil er verder niet op die zaak ingaan.
1: Nee, snap ik. Maar in zo'n soort zaak, zullen we dan maar zeggen. Ja. Wat probeert u dan te doen? Probeert u. Ja, hoe doet u dat dan?
0: Nou, je legt misschien eerst kort uit hoe de rechter ernaar zal kijken. Die zal kijken van wie is deze kat? Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat is in het belang van deze kat waar die terecht gaat komen?
1: Ja.
0: De katten zijn natuurlijk aan huis gebonden bijvoorbeeld. Ze zijn honkvast.
1: Dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je denkt van een hond, dat is misschien helemaal niet zo'n probleem om die naar een andere plek te brengen en daar te laten leven. Terwijl katten hechten heel erg natuurlijk aan waar ze leven.

0: wij kunnen veel, veel breder kijken, hè? Met de mensen samen. En dan kun je komen bij, wees nou de persoon die je kat of je hond denkt dat je bent. Wees groot, wees aardig.
1: Ja. Ja. Ja, het baasje blijkt helemaal niet zo aardig te zijn, plotseling.
0: Nou, kijk, een brave hond kan twee volwassen mensen heel onaardig maken. Ja. Tegen elkaar, ja. Ja, dat kan.
1: Ja, dat je een soort vechtscheiding krijgt. En dat, vaak zeg je dat gaat over de rug van de kinderen. En nu gaat het over de rug van de hond of van de kat.
0: Ja, dat kan inderdaad. En dan zouden ze eigenlijk ook, in het ergste geval, zouden ze voor straf bij elkaar moeten blijven voor de honden.
1: Ja, ja.
0: Als ze het niet goed doen, als ze niet uitkomen.
1: Ja. Ja. Zeg, en je moet ook natuurlijk heel voorzichtig zijn als het gaat om, ik noem maar wat, een hond die gebruikt wordt als fokdier of zo, hè, als je die in handen krijgt.
0: Want?
1: Nou, dat je daar geen dingen mee doet natuurlijk, zodat er niet meer mee gefokt kan worden. Dat soort zaken.
0: Ah, ja. Ex-partners kunnen elkaar enorm dwars zitten. Dus stel dat er een omgangsregeling tot stand komt, hè, dat de hond dan daar dan waar is. Dan moet je erop vertrouwen dat die partner goed met die hond omgaat.
1: Dat die hond in goede handen is.
0: Ja, en niet laat steriliseren of zo. Ja.
1: Ja. Maakt u wel eens hele nare dingen mee, wat dat betreft?
0: Ja.
1: Ja. Wilt u daarover praten?
0: Nou, ik weet een voorbeeld waarvan, ging om de as van een hond. En die wisselde dus van huis, die wisselde van plek iedere keer. En op een gegeven moment werd er een beschuldigd dat hij as van de hond had verduisterd en daar as van de kachel in had gedaan.
1: Jezus.
0: Ja.
1: Oh, jee. Nou, ja. Ja. Nou. Dan valt er weinig meer te bemiddelen, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Dat heeft u niet tot een goed einde kunnen brengen, ben ik.
0: Je lacht erop.
1: Nee.
0: Maar dat zijn de drama's, hè?
1: Nee. Ja. Maakt het veel, want dat wordt vaak gezegd, hè, van hoe je omgaat in een land met dieren zegt veel over de beschaving van onszelf.
0: Ja,
1: is
0: absoluut.
1: Dat eigenlijk ook in de rechtszaal, en als je daar nog net buiten weet te blijven, ook aan de hand, als je kijkt naar mensen die uit elkaar gaan en zelfs over hun dieren eigenlijk heel naar kunnen doen?
0: Ja, ik vind dat heel natuurlijk. Mensen in scheiding, die kunnen heel naar doen tegen elkaar. Ja. En de dieren kunnen daar kan een huisdier een onderdeel van worden.
1: Ja. Zelfs we dit gesprek niet somber willen eindigen, wat zou een lichtpunt kunnen zijn volgens u?
0: Nou, dat heel veel zaken natuurlijk buiten de rechtszaal geregeld worden. Dat heel veel mensen wel in staat zijn om een omgangsregeling met elkaar en de hond te regelen. Dat heel veel mensen dat dus wel kunnen.
1: Ja,
0: dat moeten we niet vergeten. Hè, dat wij zien de.
1: Dan spreekt u uit eigen ervaring, uit uw eigen praktijk. Dat u dat veel meemaakt. Ja.
0: Ja. Nou, absoluut.
1: Dat is toch een hoopvol einde van dit gesprek, vind ik.
0: Nee, dat is het ook. En dat boekje, denk ik, kan daar een grote hulp bij zijn. Ik heb het boekje Wie krijgt last in geschreven, hè? En daar staan heel veel handige formats in. Van hoe maak je een huisdierenplan? Hoe regel je wie er betaalt?
1: Allemaal van tevoren. Moet je gewoon van tevoren regelen. Je moet net zoals je andere. Want ik zei net, je bewaart jarenlang je bonnetjes van de meubels. Ja. Moet je eigenlijk ook over je huisdier of dieren.
0: Eigenlijk wel, hè. Je zou het op schrift moeten zetten wat er afgesproken is,
1: ja. Oké. Mag ik u hartelijk danken, Wils Langendijk, huisdierenmediator, naar aanleiding van die zaak morgen die wij op de voet gaan volgen natuurlijk. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Over, wat zal ik zeggen, 2,5 uur is dat, hè? Want 2 uur vannacht, dan gaat de democratische senaatskandidaat James Tallarico tijdens een zogenoemde town hall meeting in gesprek met Texaanse kiezers. Doet hij niet voor niks, want de strijd in het van oudsher republikeinse bolwerk Texas gaat het om veel meer dan alleen een zetel in de Senaat. Het is ook een test voor de politieke machtsverhoudingen onder president Donald Trump. Goedenavond, Victor Pak.
1: Goedenavond.
0: Verbonden aan EW. Ik zeg altijd nog Elsevier's Weekblad, maar dat mag niet, hè, EW.
1: Klopt, ja.
0: VS-kenner. Ron van der Leeuw, kan hij zo'n borst nat maken? Hoe moet je dat voorstellen? Heeft hij dan allemaal fijne, geïnformeerde en prettig geïnteresseerde mensen om hem heen? Of mensen die ook scherp slijpen?
1: Vooral dat laatste. Juist het leuke aan zo'n bijeenkomst vanavond in Texas is dat een town hall komt iedereen op af die daar zin in heeft. Het is niet gescript. En dat zorgt altijd in de Amerikaanse politieke tv-geschiedenis voor de leukste en onverwachtste momenten. En als kandidaat moet je dus op alles voorbereid zijn. Want er kan je gevraagd worden hoe duur een brood is in de supermarkt. Tot wanneer je voor het laatst gebeden hebt tot God, bij wijze van spreken. Alles komt voorbij, hoe persoonlijk ook.
0: Oké, dus dat wordt spannend. Spannende tv ook.
1: Zeker, heel leuk tv.
0: Wie is hij eigenlijk, James Tallarico? Ik denk dat niet veel luisteraars zijn naam eerder hebben gehoord.
1: Nee, en ook veel Amerikanen zelf kennen hem eigenlijk niet. En zelfs veel Texanen zelf is hij nog redelijk onbekend voor lange tijd gebleven. Hij heeft dit jaar echt zijn doorbraak gehad toen hij de democratische voorverkiezingen won. Hij was een oud leraar die in 2018 eigenlijk tegen de verwachtingen in, toen al in een republikeins district voor het lokale parlement in Texas een zetel won. Sindsdien dus ook parlementariër is. Hij is nog heel jong, eigenlijk 37, en dan al voor zo'n functie als senator. Dat heeft toch een bepaalde gravitas, die functie. Nou, om daarvoor op te gaan is al heel wat. Maar hij staat zowaar in de peilingen voor op zijn republikeinse tegenstrever Ken Paxton. En dat is ongekend, want de democraten hebben voor het laatst in 1988 een senator senaatsrace gewonnen in Texas. Dat geeft aan, dat is meer dan 3 decennia geleden dat het lukte. En nu staat hij opeens voor in de peilingen.
0: En hoe komt dat? Wat doet hij zo ontzettend goed, blijkbaar?
1: Hij heeft een ontzettend gematigd imago. In die democratische voorverkiezingen nam hij het op tegen een tegenstrever die veel linkser was. En dat slaat niet aan in een staat die zo diep rood-republikeins is.
0: Zijn de vleugels binnen de democratische partij.
1: Zeker, ja. En hij staat echt pal in het midden. En hij is eigenlijk een beetje... Hij komt wat bleu over op tv. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vanavond ook gaat doen. Maar toch heeft hij wel een bepaalde jeu bij de kiezer te pakken, doordat hij bijvoorbeeld heel veel in Texas over zijn geloof praat. Hij zegt ook, ik ben christen. Ik kom daar openlijk voor uit. Ik vind dat democraten dat eigenlijk te weinig benoemen als ze gelovig zijn. Dat we daar soms te lacherig over doen als democratische partij. En politiek gezien probeert hij, ondanks alles, toch de samenwerking met de republikeinen op te zoeken. Dus hij zegt in het Huis van Afgevaardigden in Texas, heb ik ervoor gezorgd dat er een prijsplafond komt voor insuline, belangrijk medicijn. Dat was er niet. En ik heb een woningbouwwet die eigenlijk voor meer betaalbare woningen moet zorgen. Die heb ik ook aangenomen gekregen met republikeinse steun. Dus ik verzet me af en toe tegen republikeinen, maar ik zoek ze ook op om mee samen te werken.
0: Klinkt bijna ongekend in deze tijd, toch?
1: En dat is ook ongekend, maar dat maakt hem denk ik ook heel populair in Texas, omdat je komt daar niet als democraat met een heel links verhaal, dan kom je niet ver. Juist die geschiedenis, Trump won daar 2 jaar geleden met 14% verschil. Dat is echt een heel groot gat. Dat laat zien hoe republikeins die staat in principe is. Ja, dan kan je niet alle republikeinen wegzetten als mensen met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want dan word je nooit populair.
0: Maar die moeten dat dan ook maar willen natuurlijk, die republikeinen.
1: Ja, en dat lukt hem dus op lokaal niveau. Als je dan nu kijkt naar de verkiezingsstrijd die gaande is, dan gaat het hart tegen hart. Ja. Daar is echt geen flintertje samenwerking meer. En dat is logisch ook. Maar als je ziet, Ken Paxton, zijn
0: tegenstander. Dat is een grote tegenstander.
1: Dat is zijn tegenstander. Daar gaat de keuze tussen voor de Texanen.
0: En de man waar veel schandaal aankleven?
1: Zeker, hij heeft in 2023 een omkoopschandaal politiek gezien overleeft. Terwijl een groot deel van de Republikeinen hem ook weg wilde. Maar Trump ging achter hem staan toen al en dat hielp hem. Dat heeft hem ook in de voorverkiezingen geholpen. Maar vorig jaar bleek dat zijn vrouw van hem wilde scheiden, omdat Paxton vreemd was gegaan. Ze beriep zich ook echt op bijbelse gronden om van hem af te komen. Dat proces loopt overigens nog. Maar hij probeert uit alle macht Tallarico zwart te maken. Hij haalt bijvoorbeeld heel vaak aan dat Tallarico een keer, toen hij nog een stuk jonger was, zei dat Jezus non-binair was. Tallarico is daarop wel ingegaan en zei, ja, dat vind ik zelf ook een beetje cringy dat ik dat ooit heb gezegd. Een beetje sociaal onhandig van me. Ja. Dus dat is ook, denk ik, het slimme van Tallarico. Hij loopt niet weg voor dat soort een beetje bevreemdende uitspraken. Hij omarmt het eigenlijk. Ja. Hij geeft ze fouten.
0: Er werd hier al lacherig gezegd op de redactie, de Henry Bontebal van Texas.
1: Nou, in die zin wel. Het is met eerlijkheid en ook een beroep op zijn geloof probeert hij ver te komen. En dat lukt hem ook. Hij zegt heel vaak, je moet als christen van God houden en van je naast. En dat is wat ik politiek gezien probeer te bereiken. Ik geef om de mensen om ons heen, om mijn buren, om de mensen in de kerk, maar ook voor de kiezers, mijn achterban, die ik probeer te vertegenwoordigen.
0: Ja. Zeg, laat Trump dit allemaal zomaar gebeuren. Een democraat die nu al in de peilingen voorstaat en straks misschien nog wel echt resultaat boekt?
1: Nee, Trump probeert uit alle macht Texas te behouden. Hij is daar half september nog voor een politieke stunt geweest. Hij heeft een hele conventie georganiseerd. Ja. Maar sindsdien eigenlijk zakt Paxton, de tegenstander van Tallarico, verder weg in de peilingen. Omdat Trump ook in die staat die hij nog met zo'n ruime marge won, heel impopulair is geworden. Als je nu kijkt, dan zegt meer dan de helft van de Texanen dat ze het beleid van Trump afkeuren, bijvoorbeeld. En nou ja, vandaag heeft Trump nog uitgehaald naar Tallarico, onder meer genoemd dat hij vegan is, terwijl Tallarico begin dit jaar nog breed lachend op een foto ging ergens in een barbecue tent dat hij aan een kipkluif knaagt. Dus dat geeft ook aan dat Tallarico op dat soort verwijten vanuit de Republikeinen een beetje lollig mee omgaat. Maar Trump doet echt zijn best om Texas te behouden.
0: Ja. Maar als jij nou wat verder kijkt, hè, zou dit voor meer kunnen staan? Want zeker in Europa vraagt iedereen zich al veel langer af natuurlijk, waar is die democratische partij? Is er nou niks of niemand die iets kan stellen tegenover wat Trump allemaal doet?
1: Tallarico is een van die mensen, een van de potentiële vaandeldragers, dat als dit lukt, dan zal er naar hem worden gekeken om het verzet eigenlijk tegen Trump, of eigenlijk hoe, een nieuw verhaal te schrijven over hoe democraten om moeten gaan met Trump. En dat is aan de ene kant wat Tallarico doet, fel bekritiseren, maar ook altijd openstaan, dus voor potentiële samenwerking.
0: Maar is natuurlijk wel een hele andere afslag dan wat heel veel andere politici binnen die democratische partij nemen, namelijk dat linkse geluid. Hè? De socialisten noemen ze zichzelf. Hè? Wat wij, denk ik, sociaaldemocraten zouden noemen. Ja. Maar het is natuurlijk anders dan wat jij schetst wat deze man in Texas doet.
1: Klopt, en dat is juist ook wel wat nodig, tenminste wat vermoedelijk gewoon nodig is in Texas, maar in veel meer staten waar kijk, in grote steden zijn er veel meer links-Amerikanen echt, die daar gevoelig voor zijn. Maar hier in Texas, met veel meer stukken platteland, die wat conservatiever zijn, slaat dit verhaal van Tallarico echt aan.
0: Ja. Oké, jij gaat kijken vannacht?
1: Zeker.
0: Ja. En is dat iets waar dan ook in de VS heel veel mensen naar kijken? Of?
1: Nou, in Texas zelf wel. En het is ook het feit dat CNN dit uitzendt, dus dat het nationaal te zien is, geeft aan hoe belangrijk dit is. Er is inmiddels al meer dan $500 miljoen uitgegeven aan advertentiespotjes, alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaanse presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
0: En wat er op het spel staat. Oké, Victor, dankjewel. Victor Pak. We hadden het over James Tallarico, dus man van wie we misschien wel veel meer gaan horen. Okay.

0: Barry, een love affair. Als begin jaren 80 een uit Rusland gevluchte concertpianist neerstrijkt in Amsterdam, dan ontmoet hij daar de jonge journalist Jan Brokke, waarna er een hele bijzondere vriendschap ontstaat tussen twee tegenpolen, kun je wel zeggen. Brokke zou er later een roman over schrijven als eerbetoon aan zijn vriend Yuri Egarov. En nu is er de film Yuri. Hier in de studio is de regisseur Sander Burger en de schrijver zelf, Jan Brokke. Welkom allebei. Ja, Sander, ik begrijp dat je al heel lang met dat idee rondliep voor die film. Waar sloeg jij op aan om dit te gaan doen, om dat boek van Jan Brokke te gaan verfilmen?
1: Nou ja, in eerste instantie het boek. Uiteraard, ja, ik bedoel, daar begon het mee. En ik kreeg het boek van mijn schoonmoeder en las het niets vermoedend op vakantie en was enorm geraakt. Zelfs zo geraakt dat ik echt bij het laatste hoofdstuk ontzettend hard moest huilen.
0: En waar zat me dat vooral in eigenlijk?
1: Dat vroeg ik me dus ook af, want dat overkomt me eigenlijk nooit bij het lezen van een boek. Al terugbladerend, het is gewoon, het boek gaat over Yuri, maar elke bladzijde ademt gewoon het verlies van Jan of het gemis van Jan aan zijn hoofdpersoon.
0: Ja. En dat, en die enorme vriendschap die
1: ja.
0: er was.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jan, stond jij met... Mag je tutoriëren?
2: Ja, dat wil ik graag.
0: Stond jij meteen handen klappend toen jij dat hoorde, dat hij die film wilde maken van jouw boek?
2: Nou, er waren meerdere regisseurs die het wilden doen. Er waren zeer ervaren regisseurs die heel veel ervaringen hadden en ook veel ingangen bij fondsen, filmfondsen. Mm. Maar ja, ze hadden allemaal plannen die niet strookten met de sfeer van het boek. Sander, die was jong, 33 jaar. En ik bij hem direct merkte ik dat hij heel integer was. En dat hij een beeld had welke film hij wil maken. En de film die hij wilde maken was echt over vriendschap.
0: Ja.
2: En ik was direct getroffen door hem. En ik merkte ook dat hij ontzettend veel van muziek hield. En dat die
0: speelde
2: muziek
0: een enorme rol in de film.
2: Ja, en dat hij die muziek ook echt wilde gebruiken in de film. Niet dat het een beetje erbij.
0: Heb je er tegenaan bemoeid terwijl die film gemaakt werd?
2: Relatief weinig. Ik heb Sander alle vertrouwen gegeven. Ik heb de scenario's, de diverse versies, niet gelezen. Ja. Hij heeft me wel steeds op de hoogte gehouden waar ze stonden in het traject, zoals bij ze. En dat niet, maar ik had er alle vertrouwen in eigenlijk.
0: Als jij ons moet uitleggen wie Yuri was, als wij hem niet kennen. Want ik zei net, ja, gevluchte concertpianist, jaren 80.
2: Hij kwam uit de Sovjet-Unie en hij is vooral gevlucht vanwege zijn homoseksualiteit. Mm-hmm. Er gingen geruchten op het conservatorium in Moskou. Het conservatorium zat in het laatste jaar. En hij heeft geprofiteerd van een concert wat hij moest geven. In moest vallen in Italië en hij is gevlucht. Hij kwam in Nederland terecht, dat over Amsterdam gehoord. En hij had meegedaan aan het Elisabeth Concours in Brussel. Dus hij kende een beetje deze streken. En hij is hier naartoe gekomen. Het was een geniale pianist. Geniaal omdat hij... Het was niet alleen techniek bij hem. Het kwam helemaal van binnenuit. Het was een bezield pianospel. Buitengewoon gevoelig. Waarmee ik niet bedoel dat het zoet was of sentimenteel. Nee, het kon ook heel erg boosaardig zijn. Maar er zat ongelooflijk veel gevoel achter. Ja. En visie op de muziek die hij uitvoerde.
0: En veel emotie, hè?
2: Ja, ja, enorm veel.
0: Zeg, dat is Yuri, Sander. Jij zit te kijken naar Jan Brokke terwijl je het allemaal vertelt.
1: Ja.
0: En wat is het verhaal van Jan?
1: Ja, nou, het is
0: wat jij wilde vormgeven in die film tegenover, of samen met dat verhaal van Yuri.
1: Nou ja, eigenlijk toen ik Jan vertelde wat ik met het boek wilde en hij mij de rechten gunde, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan, als je dit wil, dan moet je eigenlijk ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is het spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij. Ja. Dus de hele, laat zeggen, achtergrond, background story die in de film zit, komt uit dat boek. En dat is gewoon een uit de klei getrokken Nederlandse man in, die opgegroeid is in een heel religieuze omgeving. En een kampverleden van zijn ouders en gezin waar hij zelf niet bij was. En dat hij allemaal moest achterlaten en overwinnen.
0: Ja. Zeg, en dan vind jij een Georgische acteur,
1: ja,
0: met, mag je zeggen, toch opvallende gelijkenissen met de hoofdpersoon.
1: Ja, en niet alleen qua uiterlijk. Want nee, het grappige is... Het is onwaarschijnlijk. Dat is Levan Gelbakjani. En hij is heel beroemd geworden. Of tenminste, zijn doorbraak was de eerste film waar hij in speelde. En Then We Danced. Hij is eigenlijk balletdanser. Zat in het tweede jaar van de balletacademie in Tbilisi. Werd gecast voor die film. Die film die ging uit in Cannes. Echt waanzinnig goede film. En over de hele wereld won die prijzen. Maar in Georgië zelf... Was men niet heel blij met de film, op z'n zacht gezet.
0: Want?
1: Omdat homoseksualiteit daar gewoon echt nog wel een probleem is. Dus de bioscopen zijn letterlijk bestormd. En hij is het land ontvlucht en woont sindsdien in New York. En het bizarre is dat hij was 22 toen hij Georgië ontvluchtte. Yuri was 22 toen de Sovjet-Unie ontvluchtte. Levan woont in New York, heeft onwaarschijnlijke heimwee. En kan zeker nu, de afgelopen 2 jaar, zijn de situatie in Georgië is heel erg verslechterd. Dus hij kan ook gewoon niet terug. Dus het is op alle vlakken zijn die parallellen met de echte Yuri.
0: Hoe ben je op hem gekomen? Want je hebt meerdere kandidaten, denk ik, gehad.
1: En ook weer niet. Want dat gaat dan via een internetcasting over de hele wereld. En daar kwamen best wel veel Russische acteurs uit de diaspora.
0: Ja.
1: Maar er zat niemand bij die ik echt overtuigend vond. Mm-hmm. En in de tweede ronde kwam opeens een filmpje van hem voorbij. Waar hij absoluut niet aan de opdracht had gehouden. Er zat een beetje arrogant voor de camera te roken. En na 3 seconden dacht ik... Dat is hem. Ja, ja. Het is echt,
0: maar de tragiek die aan hem hangt, Jan, wat zegt jou dat? Wat is het inmiddels 40 jaar verder?
2: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat er toen gebeurde.
2: Ja, absoluut. Ja. Rusland is niet een vrij land geworden. En voor homoseksuelen is het, geloof ik, nu nog erger dan tijdens het Sovjet-bewind. En ook de acceptatie van homo's in Nederland is aan het teruglopen. Ja. Dus we zijn weer terug bij waar we in het begin jaren 80, eind jaren 70 waren. Ja. En toen ging alles open, toen werd het vrij. En in die jaren kwam hij in Amsterdam. En hij heeft er echt met volle teugen van genoten.
0: Ja. Mis je hem nog steeds?
2: Ja, want we hadden een hele... diepgaande vriendschappen, maar het ging ook ergens over. Yuri was ongelooflijk geïnteresseerd in literatuur, in Russische literatuur, Russische poëzie. We konden praten over muziek. Ik ben absoluut gek op klassieke muziek. Dus we hadden fundamentele discussies. We luisterden ook altijd. We zaten altijd, wanneer we zaten te eten met veel mensen eromheen. Dan stond de muziek aan en bijvoorbeeld Richter luisterde. En dan zei hij, Jan, hoor je dit? Denk je dat ik dit ook moet doen? En dat ging het over een bepaalde overgang. En altijd was hij daarmee bezig. Toen Yuri de etudes van Chopin instudeerde als kind, zat zijn moeder naast hem. Hij heeft natuurlijk zo'n typisch Russische strenge opvoeding gehad om die top te bereiken als pianist. Zat zijn moeder naast hem, stond de partituur stond op de standaard, maar er stond ook een dichtbundel open met Pushkin. En hij zat dan zijn vingers te oefenen, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En dan zat hij tegelijkertijd de gedichten van Pushkin te lezen.
0: Ja, hij leeft nog steeds, als ik jou hoor praten.
2: Ja. Ik heb geprobeerd hem levend te maken in het boek. En het is in deze film fantastisch gelukt.
0: Ja. Okay. Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier. Vanaf morgen dus voor iedereen te zien in de bioscoop. Hè. Yuri, dank jullie. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
4: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid.
7: Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed.

0: Tot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverzaak en reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.